0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart Radio, Jubos Kopoulos, Amsterdam, na Kontreng. En voor mijn ondersteun, maar aan uw biggie weer biggie. Maar ook abu jepi van Nodu. Want alles is er bar no to no no. Unekis subsidie, not notje, dus jepi pay my jepi.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta America. Psalmochtend. En Dadra. Uw actie, uw asani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Dona Unumoro. Aan Dona You. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het nostalgisch gebeuren op je radio. Terug in de tijd met de muziek van toen.
1: Dit is Down Memory Lane.
0: Presentatie Henk Saruko. Double Dynamite Productie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt

0: Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

En wie kan zich nog herinneren, jaren 60, de branden in Georgetown, vroegere onze buren, Brits Guyana, de gevechten tussen de Hindustanen en de Creolen, de aanhangers van Burnham en de aanhangers van Jagan. Kunt u zich dat nog herinneren? En Sparrow schreef een song en bracht het uit. En het werd een gigantisch hit in het Caribisch gebied. BG War.

0: was quite up in England. With big confusion, they bring down warships with cannon like peas to shoot Guyanese. But Burnham say, all right, now I'm the only man to stop this row. He give me the signal, and that's the case. Now we have peace and quiet in the place. But I ain't care if the whole of Beachy burned down. I didn't care if all of Booker's burned down.
1: Booker's burned down. Booker was een grote, ja, was een bedrijf vergelijkbaar met Kersten toen in Suriname. En ik weet nog dat Boekers was, produceerde alcoholade. Bij Mota, Guyana, Boekers bij. Dus Sparrow zingt dat mina bisef Boekers bron. En Boekers ben bron toe. Maar smokkel bij smokkel, alcoholade bij concerns. Want die Guyanese hadden het ontzettend moeilijk. The Kings of Calypso in a short minute in the spotlight. Man is talking about black and white love down memory lane, way back into time with the songs from the past. Terug in de tijd op de golven van de muziek uit lang vervlogen tijden. I'm your guest tonight and you're my listeners. Check this one out, check it out.

is, het gaat niet goed de laatste tijd met Sparrow. Hij sukkelt met zijn gezondheid. Hij is diep in de 70 en de man is diabeet en hij is bekeerd. Hij is nu Jehovah's getuige. Ik ga ervan uit dat hij er nog steeds in zit. En ja, kamatik en blessie, maar Sparrow was geen makkelijke figuur. Toen de tijd, dan young boy, tiener, ik knappa vervuurd. En ineens one day, ik knappa grondrap, dat bij de standplaats. En toen had je radio, een pintje op de tweede etage. Armand Wezer, hoe matties heb je dan al toe, bij de dienst, dat we knapten het aan mijn verdoren. En dan of de net die kon verjaar, ik ben de of naar jaarbeurs was er een Sparrow, ben def, tree op en ze verbleven in een hotel vervuurd. En nee, zo zie je een dame van mijn zakar in een baan. Want dadelijk heb ik mijn kar van niks. Maar ik werd van Mirif, dan is mijn kari. Maar nou, ik ben een bekende figuur in de gemeenschap. En if een dame dat long die Sparrow, dan. Vanaf dat day dat hij ons heeft tak, if this long die Sparrow, dan Sparrow nou een echte gevaar. Ja, gemeenschap, want Sparrow was geen makkelijke jongen. Adame long taga wore suine anu. De Sparrow was geen makkelijke jongen. Sparrow, kort in de spotlight. Die dame was op bezoek bij hem in zijn kamer.

En we gaan van 1969, ga ik dichter bij de tijd, 2001. Hij bracht een prachtig album uit, volgens mij een van zijn laatste echt geweldige albums, Superhero, Brian McKnight, A Million Dollar 45. Luistert u naar het prachtige Still in Down Memory Lane. Dit nummer werd opgenomen in de Motown Studios in Californië, in Los Angeles, Californië, 15 maart in het jaar 2000 en uitgebracht in 2001 dus. Brian McKnight, Down Memory Lane, terug in de tijd. The man, this man, worth it. Fantastic singer. Here it comes, ladies. Ladies. Brian McKnight is all yours. Take him. Squeeze him.

We gaan van 2001 naar het jaar 1984 met deze Gold 45. Down memory lane. Up, up and away we go.

jaren 70 en eerste helft van de jaren 80 was Bonnie Wailer, Bonnie Livingstone Wailer, een ware reggae grootheid. Zijn platen gingen als warme broodjes over de toonbank, kan ik van meepraten. En in 1979 bracht hij een millionseller uit, geproduceerd door Chris Blackwell, president van Island Records. Een nummer die verwijst naar kinderen die, waar men op moet letten. Let op uw kinderen. Tede waka nga you. Fino lip de nai baka mek de waka of den goa verkeerde presi. Want wan lo. Di dibiri e waka lontu. Sang de in libis mas ching. Dat is de waarschuwing. Uit het album Black Hat Man, Bonnie Wailer, een million seller van Wereer. En take the message. Dis ne ouro, an e ouro nooit. Aboskopu disi, de van toepassing. No, no, a Dave Tide. Bonnie Wailer, the Black Hat Man. Den de.

Watch out for the black art man, the black art woman. They exist, they're there. In 1983 begon dezezelfde Bonnie Wheeler met zijn eigen platenlabel Salomonic Records. En de ene na andere album kwam uit. Luistert u naar het o zo prachtige, gehaald uit het album Rock and Groove. Cool Runnings, 1983, Bonnie Wheeler.

Cool Runnings. Nog steeds luistert u naar uw wekelijkse zaterdagavond muziekprogramma. Zo dadelijk een heel bijzonder artiest die niet groot geworden is als zijn grootste. Dus de man.

deze artiest adoreerde, die werd een superster. The Godfather of Soul. Het grote voorbeeld van James Brown. Hank Ballard. Zometeen krijgt u kort zijn verhaal te horen. Kunt u ook kennis maken met zijn muziek. Voor degenen zullen heel wat ouderen kennen één nummer zeker. Blijft u afgestemd. Even een tussendoortje. Een groep uit Guyana. En dit werd ook een gigantisch hit in Suriname. Blagasma, Alasma, Belobapokodisi.

0: Mr. Ballard, may I help you with something?
1: Showtime! Yeah!

Bellen. 18 november 1927 werd hij geboren in Detroit, Michigan. Deze Henk Bellert, luistert u naar zijn verhaal. In de wereld van vroegere rhythm and blues en doo-wop was zanger Henk Bellert de veelomvattende definitie van een opkomende zanggrootheid. Alhoewel beïnvloed door energieke vocale gospelgroepen, zou Henk Bellert's muziek met de Midnighters meer gekwalificeerd worden als gedurfd. Niet zozeer om de melodische lijnen die hij toepaste, maar vanwege zijn voor die tijd gedurfde teksten, waardoor zijn muziek vaak werd verbannen door radioprogrammeurs. Vanwege dit feit werden de platen van Henk Bellert waren jukebox krakers, jukebox successen. Je had vroeger die jukeboxen, die Wurlitzer jukeboxen, en de radio wilde ze niet afdraaien, maar in de jukebox waren ze allemaal stuk voor stuk succesnummers. Henk Bellert en de Midnighters waren in de jaren 50 een van de meest populaire acts onder de zwarte muziekliefhebbers in de Verenigde Staten van Amerika. Zijn invloed reikte in het bijzonder naar de jonge James Brown, die hij zodanig had beïnvloed met zijn muziekstijl dat ze later als vrienden voor het leven door het leven gingen. Henk Bellert was ook de creator van The Twist. Jawel, dit nummer werd door Henk Bellert geschreven in 1958, opgenomen en uitgebracht. Maar pijnlijk was het dat Bellert's versie, de originele versie van The Twist, niet paste in enkele nationale topmuziekprogramma's. Totdat hij werd uitgenodigd door DJ Dick Clark voor het toen populaire muziekprogramma American Bandstand. En daar heeft hij het nummer gezongen. Maar wat deed deze gemene Dick Clark? En Dick Clark hoorde het nummer, zag Henk Bellert de nummers zingen, vertolken in zijn show. En hij maakte contact toen met Chubby Checker. Hij gaf Chubby Checker een tip om te gaan voor dat nummer. En Chubby Checker zong het enkele maanden later in. En het werd een gigantisch hit. Geschiedenis met zijn versie van The Twist. Geïnspireerd door Clyde McVetter en Sam Cooke, scoorde Henk Bellert zijn eerste hitsingle in 1952 met het nummer Work With Me, Annie. Nadat Henk Bellert zijn teleurstelling wat betreft The Twist had verwerkt, gezien het feit dat niet zijn originele versie die wereldhit werd, maar die van Chubby Checker, slaat Bellert terug in 1960 met twee gigantische hits, Finger Poppin' en Let's Go, Let's Go, nummer die u daarnet hebt kunnen horen. En dit is ook een hit van hem geweest, Teardrops on Your Letter.

0: Dus het glipte door zijn vingers en Chubby Checker scoorde met het nummer. En uiteindelijk stapte hij uit de groep. Dus Henk, het was zijn groep, Henk Ballard en de Midnighters. En hij ging voor een solo carrière in 1966. En dat was ook het moment dat zijn grootste fan, James Brown, Henk Ballard benaderde met het verzoek zich aan te sluiten bij de James Brown Review, waarin ook toen de tijd actief waren Bobby Bird, James Crawford, Lynn Callens, Vicky Anderson en nog enkele anderen. Gedurende de jaren 60, 70 en 80 produceerde de toen weergaloze James Brown enkele prachtige albums voor Henk Ballard. Midden jaren 80 formeerde Ballard nogmaals de Midnighters, voor een groot deel bestaande toen uit vrouwen. In 1990 werd Henk Ballard's naam geplaatst in de Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles, gezien zijn verdiensten als vernieuwer in de rhythm and blues muziekstroming. Na een lijdensweg van enkele jaren door toedoen van keelkanker overlijdt Henk Ballard op 2 maart 2003 in bijzijn van zijn familie en kinderen. Is hij toen rustig ingeslapen in zijn huis in Californië. En vergeet u niet, Henk Ballard was de mentor van Godfather James Brown. En Henk Ballard was een meesterdanser, een meesterlijke danser. En de ouderen onder ons, je had rock and roll is nog steeds bekend. Ja, de Watusi. En in 1957 ontstond ook een andere dansrage. En dat was de Continental. Usabete? De Continental. En de Continental, dat had deze Henk Ballard ook gecreëerd. Hij had het afgetapt van Afrikanen. Afrikanen, hij had een film gezien en dan zag hij dus, er is een traditie in Afrika dat Afrikanen dus van de ene plaats naar tientallen kilometers lopen en op een bepaalde manier liepen, vond hij dat hij toen een dans heeft gecreëerd, de Continental Walk. Ik kan me nog herinneren dat hij voorzien aan een dansie met de Chimboy, Youngboy en dan misschien Vademan. Den Bijuan bedanst de Continental Walk. En deze Henk Ballard was ook de creator. Hij is een topper geworden als James Brown, maar hij heeft heel veel vernieuwingen aangebracht.
1: Mr. Ballard, may I help you with something?
2: Showtime! Yeah!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden.

0: Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Zozu. Jim Tori. Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart. Een status apart.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Non Dimenticar, Nat King Cole was dat, uit 1959. 2 jaar later, 61. Time.

down memory lane. Een van de mooiste soul songs ooit uitgebracht, Howie Lenz Weilen. En deze Howie Lenz is de vader van een hedendaagse R&B superstar, Jaheim. Howie Lenz was de grootvader van Jaheim, ja. De grootvader van Jaheim. Ik had ook nog enkele andere artiesten die ik graag zou willen... informatie zou willen delen met u, maar wanneer je praat, dan gaat er heel wat tijd in zitten en dan gaat ten koste van de muziek natuurlijk. En nu, rond deze tijd, denk ik dat u er meer aan hebt, dat het een beetje gemoedelijker aangaat. Net Wambara Rabel, maar Eitak, hello, maar mijn jera, hello, maar ik weet niet hoe het komt, tak in een jeremi, dus aan het tak mino aan tak aan hij, want mijn chasma kon naar uitzending. Temine bezig naar het programma die zie. Maar doe mijn voorwerk als we temi konja. Heb ik weinig tijd om met mensen te praten buiten de uitzending. Omdat ik constant geconcentreerd wil blijven met wat ik doe. Dus hopelijk begrijpt u dat ook.

0: CC, Clarence Carter uit zijn album This is Clarence Carter. Hoorde u I Can See Myself Crying About You in Down Memory, en dat was geluid uit 1966. Een album dat ik nu voor mij heb en die ik zo meteen in de speler ga plaatsen, is gedateerd 1981. En ik zal u vertellen, in mijn al die jaren dat ik in de platen heb gewerkt, platenverkoop, dit is een van de platen die ik het meest heb verkocht. Echt waar. Uitgebracht 1981. Het was een dubbele als plaat, een dubbel album. En hij is meerdere malen bekroond in Engeland, in Amerika. Het is uitgeroepen tot volgens mij de beste live album die er ooit is uitgebracht. Frankie Beverly en Mace.
1: What you said?
0: Live in New Orleans.
1: Sometimes we go through life and
0: changes.
1: Things don't work out the way you want them all the time. As you grow older, you kind of learn to live with the joys and pains of life, y'all. Can I get a witness to that? Everybody knows about them joys and them pains, baby. Put your hands together, y'all. Get down.

Een geliefde artiest in de jaren 50, 60 in het Caribisch gebied en ook in Suriname was ze zeer geliefd, haar muziek. Connie Francis en nog eentje, Among My.

0: Souvenirs van Connie Francis. Album dat ik nu klaar heb liggen, is een nummer die mij vaak wordt gevraagd af te draaien in zijn totale lengte. Het is gedeeltelijk wordt gespeeld in de intro van Down Memory Lane, de aankondiging, nummer van Barry White uit zijn album I've Got So Much To Give. En ik vraag me af, bent u in de voorkamer? Bent u in de slaapkamer? Dan, ja, wat ik nog verder heb aan toe te voegen is dat het zal heel warm overkomen, dit nummer. Neemt u dit tot u en geef hem een mooie plek in uw geest, in uw onderbewustzijn. Bring back my yesterday. 6 minuten en 42 seconden.
1: What am I supposed to do now?
0: Ik zal niet storen.
1: You're going. I know you're going. You're leaving me, baby.
0: Un cambrazo, Serevi. Oh, we wedding.
1: What did I say?
0: Of na you want dong?
1: Why are you doing this?
0: Anatrobi. Oh, den kunso. Queens den kunso.
1: Before we were so happy together, so much together, so. I'm not lying. I'm totally mixed up. Baby, I'm so damn mixed up. I just can't figure out what went wrong. Won't you give us a chance? Won't you think it over? Baby, please. Won't you change your mind?

Dat waren twee sprankelende nummers van Barry White. En door de jaren heen ben ik heel wat muziek tegengekomen.

die ek kan bestempelen als den pokodisi na vermorsu den vermorsu. Prachtige songs, maar door vele factoren hebben ze nooit de top gehaald. Maar dat is ook goed. Muziek, goed muziek herken je meteen. En luistert u samen met mij naar dit nummer. Een album die totaal geflopt is. En voor de artiest die vele successen heeft gecreëerd met Earth, Wind & Fire. Leider was. De man die alles in stand hield, Maurice White, maakte één solo album. Album verscheen in 1980. En uit dit album een nummer die ik altijd met mij zal meedragen door het leven. I Need Love. Maurice White, luistert u samen met mij mee. Geluid uit 1980. Prachtige song, fantastisch mooi nummer.

zwaait. Machtig. Eén woord, machtig.

Just once, luisteraars, dat was het. Voor wat betreft deze editie van Down Memory Lane, ik heb u meegenomen in de tijd, terug in de tijd. En ik vond het fijn, hartstikke fijn, u een beetje, u te vermaken met muziek, verhalen. Gelieerd muziek, dat vond ik fijn. Ik wens u voor degenen die naar bed gaan, wel te rusten en gezond weer op. En voor de anderen die opblijven, u kunt opblijven. Collega Roeves neemt zo ongeveer over een kwartier, 20 minuten neemt hij over. En dan neemt u verder mee de muziekwereld in. Nogmaals, wel te rusten of een prettige voortzetting van deze nacht. Het gaat u allen goed. Ik ga met een goed gevoel naar huis. En wat mij betreft, het is morgenochtend weer in Stad met Maat. Tamboen en take time to love one another.

Prachtig mooi, deze van Cat Stevens, Morning Has Broken. Archima Foude Foutang andermaal. Raap Engel is de naam, maar dat had u net al gehoord. En ik ben uw gastheer T.N.O. Tot nader orde, zolang de uitzending vandaag duurt. Ik heb het overgenomen van de heer Van Gom, de directeur van Maart Radio. Norman Van Gom, dank u wel voor weer uw informatieblok voor deze zaterdagochtend. Fijn vind ik het altijd om bij u te zijn. En ik hoop dat, dat dit gevoel gedeeld wordt. Dat u dat ook vindt. Gisteravond voor de sportliefhebbers. Ronald Koeman is de eerste wedstrijd van een serie wedstrijden die nog moeten komen in het kader van de EEK. Europese kampioenschappen. Ingaan en heeft dus het met succes gestaard. 4-0. 4-0 was het. Er is heel veel te doen geweest voor deze wedstrijd. Vooral wanneer het gaat om bepaalde oranje spelers zoals Gini Wijnaldum. Gini Wijnaldum heeft het heel zwaar gehad omdat ze een interview... hij heeft een interview afgelegd met, bij die dochter van een van die rijke Nederlanders op de Nederlandse televisie. En hij is een eerlijke jongen, Gini Wijnaldum. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de

0: verwachten hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the

0: Olofey daar. Maar hoe Olofey dan?
1: Al dus geluid van Jeff Pocorni, beste mensen. Ik heb het beloofd. Ik heb gezegd, als u belt, een paar telefoontjes achter elkaar. Ik heb niet de gelegenheid gehad om ze in de uitzending te krijgen. Dat heeft puur aan mij gelegen. Ook ik moet wennen aan de nieuwste technieken. Maar ik stuur groetjes in de richting van collega Cynthia Landbrug, Jerry Wondel, Foude Foutang. Maar ook aan mevrouw Adams. Mevrouw Adams, hoe gaat het Tranga Blaka Uma in Amsterdam, in Nederland? Feide Feitang. Ook de heer Simpson. Simpson, hè? Ja, Simpson. Groetjes in de richting van alle collega's van de overige radiostations in Amsterdam, in Nederland, in Rotterdam, waar u zich ook mogen bevinden. We Bariwa Odi via internet vanuit Maart Radio Jazo. Ik wil u speciale aandacht vragen voor de nummers van Jeff Pocorni, beste mensen. Jeff Pocorni, die heeft wat vanwege de vrolijkheid van die nummers, vanwege de muzikale van het muzikaal niveau van die nummers, dan kun je eraan voorbij gaan om naar de tekst te luisteren. Deze man stelt maatschappelijke orde of wanorde, in elk geval maatschappelijke issues, aan de orde in zijn nummers. Dat nummer dat ik net heb afgedraaid, het is als je goed ernaar luistert, dan zal het op je lachspieren werken. Maar als je het eventjes laat doorwerken, dan zal je de ernst van het nummer, van de situatie in het land, uitgebeeld, door deze artiest, of deze artiest, zien, merken, begrijpen, voelen. Deze Jeff Pocorni, dankjewel dat je op deze manier de aandacht vraagt voor de situatie in Suriname met dat nummer Muilkorf en zoveel andere nummers van Jeff Pocorni die zijn echt een uitbeelding, een schilderij met woorden over de situatie in het land. Niet hij alleen, maar voorlopig is hij degene die het aandurft om het op deze manier te doen. In ieder geval, we maken er een gezellige zaterdagmiddag van. De mensen in Zwitserland, de mensen in Zweden, de mensen in België, op de Antillen, Sint Maarten, Bebaru en Sweet Odi vanuit Amsterdam. Hopelijk gaat het goed met u allen en degene die bij wie het niet zo goed gaat, lobbykrachtie, zet hem op, no vrede, oh go. Laat mij dit ervan zeggen. Ik had u beloofd dat we eventueel zouden praten met iemand die ons zou kunnen inlichten, voorlichten, vertellen, bijpraten over die situatie met de Mennonieten. Je houdt dat te goed. Je houdt dat te goed. Waarom? Ik kan het doen. Natuurlijk kan ik het doen. Als u dat echt wilt horen, kan ik het doen, dat gesprek. Maar dan zijn het alleen maar internetluisteraars die dat interview zullen horen. Dus, ik heb graag dat ook de mensen in Amsterdam, maar ook de mensen buiten Amsterdam. Ik hoor de directeur die zegt dat ik het op internet moet doen. Dus dan zal ik het. Oké, ik probeer zo meteen contact te leggen met Suriname. En dat interview te houden. Dit is in ieder geval de formatie Sabaku met Pinda. Pinda.

En dat was dus geluid van de formatie, even kijken, Sabaku met Pinda Pinda. Ook zo'n prachtig mooi nummer, lieve luisteraars, op deze zaterdagmiddag. Ik heb u beloofd dat wij de autoriteit, degene die wij alles kunnen vragen, die we kunnen bevragen, degene die ons alles kan vertellen over de situatie met betrekking tot ons milieu, maar ook degene die de durf heeft genomen om een vliegtuig te pakken, de Atlantische Oceaan, misschien niet helemaal over te gaan, maar een deel te bevaren, daar maar gogo onderzoek lukken. Wat is die tori van de andere landen die rondom Suriname zijn met betrekking tot hun milieubeleid, maar ook amago piep, maar de katiara ten nakukroef de menonieten. Wij hier in Nederland horen dat dat is afgeblazen, dat het niet doorgaat. Ik kan niet wachten om deze held, mijn held, te spreken om hem te vragen hoe die tori nou precies in elkaar zit. Ik heb het over niemand anders dan de heer Erland Sleur. En als het goed is, hebben we hem onder de knop. Meneer Sleur, Erland, een van harte goedendag. Hoort u mij? Hallo? Erland Sleur, hoort u mij? Ik hoor u niet. En ik vraag me af waarom u mij niet hoort. Erland, hoort u mij? Hallo? Even kijken. Moet ik hier iets anders doen?

0: Nee, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik moet doen. Dus zou u mij moeten horen. Het spookt. Het spookt mij hier. Maar blijft u nog aan de lijn, meneer Sleur? Erland Sleur, blijft u even nog aan de lijn? U moet mij nu horen. Hoort u mij, Erland Sleur? Hallo? Nog niet? Wat is dit nou? Ik hoor u. Hoort u mij? Hallo, ik hoor de heer Sleur, maar die hoort.
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij? Hoort u mij? Nee. Erlan, hoort u mij? De sleur heeft opgehangen. We gaan kijken wat het probleem is hier. God, ik krijg er een punt over van.

0: Hoort u mij, Erlan? Erlan, meneer Sleur, goedendag, hoort u mij? Erlan Sleur, hoort u mij? Hallo? Nee, u hoort mij niet. U hoort mij niet. Hallo, Erlan Sleur, hoort u mij? Nee, dan gaan we het anders doen. We gaan het zo doen, want de heer Sleur, die hoort mij niet anders. Dus dan ga ik het zo doen. Want nu, als het goed is, dan hoort u mij nu luid en duidelijk.
1: Ik hoor je, hè?
0: Oké, dankjewel, meneer Sleurin, van harte goedendag. Welkom. Het heeft even geduurd voordat ik u in de uitzending heb kunnen brengen, maar het is nu eindelijk gelukt. U hoort mij goed, luid, duidelijk?
1: Ik hoor u.
0: Ja, ik hoor u eigenlijk ook goed, los van die traditionele haperingen van de verbinding. Dan hoor ik u wel goed. Af en toe dan hapert het, hè?
1: Ja.
0: Dat is jammer. Het geluid is wel goed. Alleen het constant praten, dat wordt onderbroken af en toe. Maar... Ja. Ik heb aan de luisteraars verteld dat u in elk geval de afgelopen periode... laat mij u alvast condoleren, meneer Sleur. U heeft twee zware klappen te verwerken gehad. Eerst bent u uw trouwe vriend kwijtgeraakt. Die hebt u toen begraven. Uw vader is helaas heen gegaan. Namens alle luisteraars van Maat Radio... Gecondoleerd namens de totale Surinaamse gemeenschap. Sterkte. Ja.
1: Dankjewel.
0: Heel erg attent. Ja, absoluut. Absoluut. Geen van deze twee zware dingen, en daarom noem ik u een held, meneer Sleur. Waarom? Omdat geen van deze twee zware verliezen hebben u ervan kunnen weerhouden om het groter plaatje uit het oog te verliezen. En voor u is het groter plaatje het welzijn van Suriname, milieu en Suriname.

0: Suriname. U bent zelfs weggegaan uit Suriname om dingen van dichtbij te gaan bekijken. U bent naar conferenties geweest en ga zomaar door in het buitenland. Kunt u ons een beetje vertellen hoe zaken zijn verlopen? Waar bent u geweest en hoe zijn zaken verlopen?
1: Ja, ik ben naar Bolivia geweest, want in Suriname speelt er een hele jugu-jugu over de Mennonieten. Dat is een soort religieuze groep die de loop naar Suriname. En zij op allerlei ja hun zaak lastig de in de van Marokko.
0: Oké, mag
1: ons nog geen grond niet.
0: Ja, mag ik u even onderbreken? Mag ik u vragen om misschien kunt u de telefoon zodanig zetten op een bepaalde positie. Want we horen u niet helemaal goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nu wel. Ja.
1: Is het beter zo?
0: Ja, veel beter. Ja.
1: Moet ik wat hiervoor?
0: Ja, als u opnieuw wil beginnen. Hebt u de telefoon in uw hand? Of u moet een positie zodanig zoeken dat die verbinding niet gehinderd wordt, zeg maar, dat die verbinding beter is. Want net was het goed, maar nu gaat het weer een beetje vervelend.
1: Ja, eruit en kijk op zonder die.
0: Zonder die. Zeg wat?
1: Hoort u maar beter nu, test?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Oké, laten we het dan zo proberen.
0: Ja, ik hoor u luid en duidelijk, hoor.
1: Oké, prima. Oké. Dus ik ben naar Bolivia geweest, want in Suriname speelt er een hele jugu-jugu, zoals ik al zei.
0: Ja.
1: Omdat er Mennonieten, dat zijn doopgezinnen, dat is een grote religieuze groep.
0: Oké.
1: Okay. Vanuit Bolivia naar Suriname zou komen. Hoor je mij?
0: Ja, zeker, ja.
1: Oké. En het blijkt dus dat zij op hele vreemde wijze grote lappen grond zouden krijgen van de overheid in bosrijke gebieden, in gebieden van de inheemse en Marons. Terwijl onze eigen mensen, de Marons en de inheemse, hun grondrechten nog steeds niet geregeld hebben.
0: Ja.
1: Dus dit is natuurlijk heel erg vreemd, maar ook, ik wil bijna zeggen, crimineel naar onze eigen mensen toe.
0: Uh-huh.
1: En het gaat om grond dat beloofd is van 300.000 hectare. Dat is ongeveer al 2% van ons landoppervlak. Er is heel veel paniek ontstaan toen de grondpapieren publiek werden. Het was allemaal al vorig jaar november geregeld. En het blijkt dus dat er op heel veel illegale wijze, op een hele illegale wijze, dus grote lappen grond geregeld zijn zonder de toestemming van de DNA, ons parlement.
0: Ja, ja.
1: Dus er zijn heel veel problemen hiermee ontstaan.
0: Ja.
1: De president had eerder gezegd dat hij 50 gezinnen van de Mennonieten toestemming zou geven om hier een pilot te beginnen.
0: Ja.
1: Een hele vreemde uitspraak natuurlijk, want wat is een pilot? Stel, het gaat na 2-3 jaar niet goed, wat wil je dan doen? Wil je de mensen dan eruit schoppen? dus dat is heel erg lachwekkend aan de ene kant, maar ook triest dat een president zulke uitspraken doet.
0: Ja.
1: Er is een groot rapport door het blad Revista Nomades gepubliceerd. Dat is een blad online van uit Bolivia, die haar zorg heeft geuit voor Suriname. Want ze hebben gezegd dus, dat de hel gaat uitbreken voor onze bossen als wij de Mennonieten toelaten.
0: Ja,
1: want dat
0: ja.
1: is eigenlijk ook gebeurd in Bolivia.
0: Wauw.
1: En in Peru en in Colombia.
0: Wauw.
1: Want het blijkt dus dat de Mennonieten, die hebben een

gedachtegoed vanuit hun geloof dat God hun het land heeft gegeven om te bewerken. Dat is een algemeen gedachtegoed en

0: daar planten ze nu soja en mais. Maar zij hebben grote problemen gekregen, want doordat je de bossen weghaalt, verbreek je eigenlijk ook de waterkringloop. Want die bossen zijn een heel belangrijke spons om water vast te houden. En om water weer in het midden af te geven. Dat noemen we de transpiratie van de bossen.
1: Ja.
0: En daardoor krijg je wolkvorming en dan krijg je weer regen. En dat is die kringloop van water. En ja, als je die bossen weghaalt, die soja en die mais, die kunnen dat niet doen zoals die bomen dat doen. Die hebben korte worteltjes, de grond gaat uitdrogen. En nu hebben zij hele grote problemen met droogte. Het regent nog maar drie maanden in het jaar, eigenlijk deze periode, januari, februari, maart. En daarna is het gewoon droog. Dus hun oogsten, ja, alles gaat kapot door de droogte.
1: Ja.
0: En ze zijn nu op zoek eigenlijk naar land waar er heel veel regen valt. En dat is een land als Suriname in de Amazone.
1: Ja.
0: Maar ja, we hebben ook gemerkt dat hier nu hele grote droogte begint te ontstaan in de Amazone.
1: Ja, ja.
0: In Suriname.
1: Precies.
0: Tot op heden.
1: Precies.
0: Dus wij moeten heel voorzichtig zijn als wij zulke zaken gaan oppakken. En het is dan heel vreemd dat de president met het ministerie van LVV, de heer minister Sildin, en minister Randin van Buitenlandse Zaken, die al vaker hele vreemde dingen heeft gedaan en gezegd, nu deze mensen toelaten en dan willen ze 2% van ons landoppervlak, onze bossen, gewoon daarvoor opofferen. Zogenaamd om de productie van landbouwproducten op te schroeven. Suriname moet de voedselschuur worden. Allemaal klinkt het heel mooi, maar men denkt niet aan de gevolgen. En ook de grond blijkt daar niet geschikt voor te zijn, want bosgrond, als je dat gaat ontbossen, blijkt er niet zo vruchtbaar als wat mensen normaal zouden denken. Het ziet er heel groen uit, maar de grond van tropische bossen is eigenlijk relatief heel arm. Dus daar zouden weer heel veel kunstmest en pesticides gebruikt moeten worden, wat ook weer grondwater en de rivieren gaat vervuilen. Dus en het belangrijkste eigenlijk is, de grondrechten van de inheemse en de Marons zijn niet gewaarborgd.
1: Ja.
0: Het is nog steeds niet geregeld, ondanks twee vonnissen die de staat heeft van het Mensenrechteninstituut van de OAS, als ik het goed zeg. En het blijkt dus dat juist in de gebieden van de Marons, in dit geval de Quinti, en inheemse gemeenschappen, dus grote lappen grond zijn gereserveerd voor deze grote landbouwprojecten van het ministerie van LVV. En dit is zonder inspraak gebeurd van de inheemse gemeenschappen en de Maron gemeenschappen.
1: En de nationale.
0: En dus, ja.
1: En de nationale assemblee.
0: Natuurlijk. Ze hebben in het gebied bij de Kopernaam rivier heeft het bedrijf van meneer Ruud Soeverein, een of andere Nederlander die hier al 30 jaar woont en die op allerlei manieren ondernemingen is begonnen, maar die zijn allemaal mislukt. En waarschijnlijk heeft hij gedacht van nu even snel zijn slag te slaan. Want het is bekend dat die mensen niet te aardig wat geld hebben.
1: Ja.
0: En zij heeft een bedrijf opgericht, Terra Invest. En via dit bedrijf wilden ze op een illegale manier grote lappen grond krijgen. Dus ze hadden al 35.000 hectare geregeld gekregen vlakbij de Kopernaam rivier.
1: Ja, ja.
0: En voor alle grond boven de 500 hectare heb je de toestemming nodig van de DNA. Dus die papieren moeten eerst naar de DNA. Wat is het akkefietje wat ze hebben gespeeld? Ze hebben die 35.000 hectare hebben ze opgedeeld in stukjes grond van minder dan 500 hectare.
1: Oh, ja.
0: En onlangs in februari zijn al die documenten naar boven gekomen. Zo'n 78 documenten, gronddocumenten. En dan zie je dus dat die gronddocumenten. Het is verachtelijk gewoon.
1: Is gewoon.
0: Beleidsmakers van
1: crimineel, man.
0: Op deze manier grote lappen grond hebben geregeld.
1: Ik hang aan je lippen en de luisteraars ook, maar dit is toch crimineel?
0: Dit is absoluut crimineel en John Goedschalk, die is een rechtszaak ook begonnen. Die is vorige week eigenlijk voorgegaan bij de rechter en we zitten natuurlijk af te wachten van hoe dit

0: zaakje gaat aflopen. En ondanks al die doegedoegoes bleef de regering aanhouden van dat er niks aan de hand was, totdat de president afgelopen, ja eigenlijk begin deze week, heeft gezegd dus dat, dat hij het pilotproject gaat intrekken. Natuurlijk heel erg opmerkelijk, want een deel van die Mennonieten was al in Suriname. Ze hebben hun grond verkocht, ze hebben hun huizen verkocht in Bolivia. Ze hebben al hun zware materiaal verscheept naar Suriname, dat ligt nu hier in de haven.
1: Wauw.
0: En dat is natuurlijk ook heel erg krom, dat jij deze mensen in het, ja, eigenlijk hier naartoe hebt gelokt met allerlei mooie verhalen. En achteraf ga jij dan dus zo'n project intrekken. Dus het is heel dubbel wat deze regering doet. Aan de ene kant worden onze eigen mensen, sorry voor het woord, genaaid. Maar achteraf worden dus nu ook de Mennonieten genaaid, als ik het even zo brutaal mag zeggen,
1: ja.
0: Door de regering. Omdat zij zitten nu met al die onkosten, met al die problemen, dat zij hun dat zij heel veel geld kwijt zijn geraakt. En ik heb bedragen van 5 miljoen gehoord. En dat is waarschijnlijk allemaal betaald door in de vorm van steekpenningen door meneer Ruud Soeverein aan de mensen van, van de ministeries. Vooral het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Dat, waarvan we weten dat dat onder de ABO valt.
1: Ja.
0: En dus deze mensen zijn natuurlijk de lachende derde, de Marquis de Monique. En de Mennonieten zitten natuurlijk nu met een groot probleem. Dat zij met al die onkosten zijn opgezadeld. En velen hebben geen geld meer.
1: Ja.
0: Dus maar heel veel van deze dingen wist ik nog niet. Ik ben 3 weken terug ben ik naar Bolivia gegaan. Ik heb eigenlijk een beetje stille diplomatie getracht te doen. Want ik weet heel veel dingen nu al. Maar omdat je bepaalde dingen weet en je weet dat die dingen zich nog aan het uitwerken zijn, is het niet handig om alles meteen naar buiten te brengen.
1: Begrijpelijk.
0: Dus ik ben naar Bolivia gevlogen, Santa Cruz. Ik had toevallig een bijeenkomst van FOSFA, dat is een groot Amazone koepelorganisatie, Forum Social Pan Amazonico, die ernaar streeft om alle Amazonelanden, de organisaties, de inheemse en tribale groepen, bij elkaar te krijgen met de bedoeling om de Amazone te beschermen. En daar is mijn organisatie Probios ook lid van. Eigenlijk zijn wij de coördinator hier in Suriname.
1: Mooi.
0: Namens FOSFA.
1: Mooi.
0: En dus, wat zegt u?
1: Mooi, mooi. Gaat u gang.
0: Ja. Dus ik ben naar Santa Cruz gevlogen voor die samen bijeenkomst. En ik heb meteen gebruik gemaakt van hun netwerk om de juiste mensen te benaderen om bij de Mennonieten terug te komen. En natuurlijk, ik ga daar een beetje op de bonnefoy.
1: Ja.
0: Niet wetende of ze me gaan verstaan. Ik weet dat ik spreek Nederlands en Duits.
1: Ja.
0: En ik weet dat de Mennonieten eigenlijk een soort Alt-Duits spreken. Dat noemen ze Alt-Dutch. En ja, ik heb het gehoord, maar ik begrijp er eerlijk gezegd weinig van. Maar ik dacht, ik ga het toch proberen. Dus ik ben naar een gebied gegaan, Charagua. Dus ongeveer een halve dag, van 5 uur reizen. En met de bus. En daar ben ik geïntroduceerd bij de Mennonieten door locals die toevallig contacten hadden. En ik ben teruggekomen bij een of andere Cornelius. Dat is in de kolonie Pinondi. Zij hebben hele grote problemen daar met water, met de droogte vooral. En net in de tijd dat ik daar kwam, was er ongeveer een week zware regen.
1: Okay.
0: En zware regen heeft gezorgd dus dat er heel veel is weggespoeld daar. Heel grote gebieden zijn onder water gekomen.
1: Oh,
0: dus dat is het probleem. Het kan maandenlang niet regenen en als het regent, dan komt het in 1 keer naar beneden.
1: Oh.
0: En je weet, als die grond is uitgedroogd, kan het geen water opnemen.
1: Nee, klopt.
0: Dus het water, het hele regenwater, dat spoelt in 1 keer eroverheen. En dat gaat grote gebieden overstromen. En dus Bolivia heeft afgelopen weken met zware overstromingen te maken gehad. Maar ja, bij die Mennonieten aangekomen, dus raak ik in gesprek met meneer Cornelius Rijmer. een hele goede kerel op zich. Hij bleek dus Duits te verstaan. Dus ik heb mijn Duits weer een beetje aangeschroefd. ik heb 2 keer met die man gezeten.
1: Ja.
0: Wel 4 tot 5 uren per dag. En we hebben hele diepgaande gesprekken met elkaar gehad. Die man was heel erg benieuwd wat ik allemaal te brengen had. Maar hij zei van de Mennonieten die ik zoek, die naar Suriname willen gaan, heeft ervan gehoord. Maar die woonde niet in die kolonie. Ik moest terug naar een andere kolonie, via Santa Cruz. Santa Cruz is een hele grote stad in Bolivia. En hij heeft mij een brief gegeven om toegang te krijgen tot de mensen daar.
1: Zo.
0: Want je komt normaal zomaar naar binnen.
1: Nee.
0: En dus de journalisten die mij hebben begeleid, de journalisten, de directeur eigenlijk van Revista Nomades, dat is zeker Roberto, een hele aardige vent, die zich ook zorgen maakt over het milieu. Die heeft mij er naartoe gebracht, naar de kolonie. Ik heb hem wel gezegd van, het is beter als je uit beeld blijft. Dus ik ben naar binnen gegaan met die brief. Ik heb met verschillende Mennonieten gesproken. En toen ik uiteindelijk bij de juiste persoon was, die heeft toen al die andere Mennonieten bij elkaar gebracht die naar Suriname zijn gekomen. Dat was een zekere Frans Berger, een Jacobus en nog een paar anderen. Jacobus blijkt toevallig ook Nederlands te spreken, maar ik heb mijn gesprekken vooral in het Duits gevoerd,
1: uh-huh.
0: Omdat die anderen ook Duits konden spreken.
1: Ja.
0: En ons verstaan ze. Ja. Vooral de oudere generatie.
1: Ja.
0: Dus ik heb ze toen uitgelegd wat het probleem in Suriname is. En het bleek dus dat zij dus al het gevoel hadden van het gaat niet goed. Maar ze wilden alsnog blijven proberen om in andere gebieden grond te krijgen. Want ze hebben zoveel geïnvesteerd, hun spullen zijn al verscheept. Mensen hebben hun huis en hart al verkocht om te emigreren naar Suriname op uitnodiging van de Surinaamse regering. En ja, dus dit is een, wat ik hun bracht was een koude douche, maar het sterkste wat ik ze heb gebracht is natuurlijk een videoboodschap van de grandman van de Quinty, de
1: mooi.
0: Heer Raymond Clemens.
1: Zo.
0: En ik heb de heer Clemens, de grandman, dus gevraagd om een videoboodschap voor mij te maken, waarin duidelijk naar buiten komt, ook al spreekt hij Nederlands of Surinaams. Het moment dat ze horen Mennonieten probleem, Wokkies probleem, dan gaat het wel een belletje rinkelen voor de Mennonieten.
1: Ja.
0: En ik heb hem ook gevraagd, maak die video zodanig dat het niet mis te verstaan is wat voor taal je ook spreekt. En hij heeft dat voor mij gedaan en ik heb er een vertaling bij gezet in het Spaans, want die Mennonieten in Bolivia spreken grotendeels dus naast hun eigen taal ook Spaans.
1: Ja.
0: Dus dat is extra.
1: Uh-huh.
0: En ik heb die video voor afgespeeld en het was duidelijk dus dat ze problemen zouden krijgen. En Mennonieten staan niet bekend dat zij confrontaties aan willen.
1: Ja.
0: Zij willen gewoon grond kopen. En ze willen dan in een gebied gaan werken zonder problemen.
1: Ja.
0: En, maar ik heb ze ook duidelijk gemaakt. Die grond die meneer Soeverein voor ze heeft geregeld, is geen eigendomsgrond. Dus jullie hebben geld gegeven aan die man. Die man heeft mensen omgekocht bij onze regering. En die hebben allerlei domeingronden dus vrijgegeven, bereidsverklaringen geregeld voor die 35.000 hectare. Dat was dus het begin. Maar ik heb ze duidelijk gemaakt, die grond is van de staat. En meneer Soeverein met zijn organisatie, die heeft als eerste begunstigde dus het beheer over die grond voor 40 jaar. Die grond is nooit van jullie. Het zal nooit jullie grond worden. En dat is voor de Mennonieten dat was een slag, omdat begrepen ze niet helemaal. Want zij willen gewoon eigendomsgrond, ze willen gewoon geen problemen nadat ze die grond hebben gekocht. Maar nu blijkt dus dat ze geld hebben geïnvesteerd, ze hebben betaald aan meneer Soeverein en die andere meneer Barbero, dat is een Boliviaan, hun andere zaakgelastigde.
1: Ja.
0: Dus ze zijn hun geld gewoon kwijt.
1: Jezus.
0: En aan iets wat niet van hun is.
1: Hmm.
0: En dat is dus, ik had aan de ene kant bijna meelij met ze.
1: Ja.
0: Ik heb

0: medelemmers.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel, ze zijn voor de gek gehouden door onze regering, met een uitnodiging van de regering. Ze zijn door hun eigen zaakgelastigden voor de gek gehouden. Maar wat het nog erger maakt, die groep waarmee ik heb gesproken in die kolonie Esperanza, die, waar ik alle informatie aan heb gegeven, die blijkt dus de informatie niet aan hun achterban doorgegeven te hebben. Want zij zijn natuurlijk aan de ene kant bang om slecht nieuws te brengen voor de mensen die alles al kwijt zijn. En zij hebben blijkbaar nog hoop dus dat er iets geregeld kan worden in Suriname, waardoor ze hier aan de slag kunnen in Suriname. Hun spullen zijn al verscheept en het gaat om tientallen containers. En ik heb het al gezegd, het blijkt dus dat ze al $5 miljoen kwijt zijn aan al die zakelijke zakelijkheden.
1: Ja.
0: Dus velen hebben geen geld meer. En dus ik ging ervan uit, deze mensen hebben alle informatie doorgegeven aan hun achterban. Die mensen die allemaal naar Suriname willen komen.
1: Ja.
0: Dus ik vertrek en ik op weg terug naar huis, toen ik in het vliegtuig stapte, werd ik gebeld door andere Mennonieten. En die wilden weten wat er gebeurd is, want ze kregen geen informatie van hun eigen mensen. Die Frans Berger en die Jacobus en nog een paar andere, Frans Han. En zij wilden weten wat die meneer uit Suriname in Bolivia is komen doen. Want zij maakten zich al heel lang zorgen, want het blijkt dus dat zij al hun spullen aan verscheept hebben. Ze hebben al hun spullen verkocht, maar ze kregen geen informatie van hun eigen mensen. Dus ik heb ze duidelijk gemaakt welke problemen er zijn. Ik heb alle informatie naar ze toegestuurd. En je zou denken van, ja, maar die Mennonieten hebben toch geen telefoon, ze hebben geen smartphone, ze willen geen... Nou, zeker 4 stuks hebben mij benaderd. En ik weet niet of ze die telefoons via andere mensen hebben geregeld, maar ze hebben me kunnen vinden. Ik heb ze alle informatie gegeven.
1: Ja.
0: En het blijkt dat er een hele doegoe is ontstaan, want die informatie die ik ze heb gegeven is doorslaggevend geweest voor hun om uiteindelijk te beslissen, ze komen niet meer naar Suriname.
1: Juist.
0: En
1: ja.
0: Ja, dus naast dus die rechtszaak die meneer Goedschalk tegen de staat is begonnen, die eigenlijk nog loopt, naast is dat de president uiteindelijk die stekker uit zijn zogenaamde pilot heeft getrokken, op een zeer asociale wijze, vind ik eigenlijk. Want hoe ga je nu al die onkosten die de mensen niet hebben gedaan, hoe ga je dat op een of andere manier compenseren? Ik vind het heel erg onbeschoft wat hij heeft gedaan.
1: Ja, ja.
0: En ja, aan de ene kant ben ik natuurlijk blij, maar de manier hoe je met mensen omgaat, dat is niet netjes.
1: Ja.
0: En hij had beter onderzoek moeten doen, hij had de gemeenschap beter moeten informeren.
1: Juist.
0: En hij had moeten weten van wat hij op zijn nek haalde. Je gaat niet zomaar roepen van we gaan 50 gezinnen hier toelaten met een pilot en dan zullen we verder kijken. Het sappige hiervan is, in Bolivia zijn er grote problemen met die Mennonieten. Omdat, het klinkt een beetje, het klinkt heel erg ruw, maar de Mennonieten worden vergeleken daar met termieten.
1: Zo.
0: En ik heb dat woord termieten vaker gehoord. En we weten wat termieten doen.
1: Ja.
0: Ze vreten alles op wat er in hun omgeving is. En als ze klaar zijn, dan vliegen ze uit naar andere gebieden om daar ook alles weg te vreten.
1: Klopt.
0: Ik vond het een beetje... die vergelijking wil ik zelfs niet gebruiken.
1: Ja, maar
0: dus ik wil het gewoon aanhalen.
1: Het is wel duidelijke beeldspraak, hè? Dat
0: is een hele duidelijke beeldspraak.
1: Ja.
0: En wij moeten beseffen van als dit gaat gebeuren, die mensen, elk gezin streeft naar 50 tot 100 hectare grond.
1: Jezus!
0: Als je weet, als je weet dat er al van een kwart miljoen Mennonieten in Bolivia zijn sinds eind jaren 60 zo, dan kan je voorstellen hoeveel grond er ondertussen, hoeveel bos er al verdwenen is. Ga maar rekenen. En elk gezin heeft iets van 7 tot 12 kinderen. Ik neem een gemiddelde van ongeveer 10 kinderen.
1: Zo.
0: En als deze kinderen ouder worden, dan streven ze ook naar hun eigen 50 tot 100 hectare om te verbouwen. Dus het is een ongoing thing. Vandaar dus ook die vergelijking met termieten. Het ook al klinkt heel erg onbeleefd. Het zijn eigenlijk als je die mensen leert kennen, ik heb met die Cornelius gesproken, het zijn hele zachtaardige mensen. Ze denken echt dat God hun het land heeft gegeven om te bewerken. Ze zien geen andere kans. Maar ik heb ook, ik ben ook op een andere manier met het probleem bezig. Want ook al komen ze niet meer naar Suriname, willen kijken hoe kunnen wij de Mennonieten in Bolivia, via het netwerk wat ik daar heb, zover krijgen dat zij ook bossen gaan herstellen.
1: Ja.
0: Zij zien ook dat ze grote problemen hebben. En ja. Als ik heb met ze gesproken en er zijn echt mensen die daarvoor openstaan. En ik weet zeker dat als wij ze, als wij goed met ze gaan praten, en waarschijnlijk ook omdat ik Duits met ze sprak, dat ik zoveel ingang kreeg. Want ik zei het al, de Boliviaanse journalisten, die mensen die daar waren, die waren verbaasd dat ik zo'n makkelijke toegang kreeg tot de mensen.
1: Ja.
0: Ik zo gesprekken met ze.
1: Ik ook.
0: Ik was verbaasd. Ik heb meer gekregen dan wat ik gehoopt had.
1: Ja, ja.
0: Het is natuurlijk heel kostbaar zo'n reis. En dat wil ik zo goed mogelijk doen.
1: Ja, ik wil ook de mensen de gelegenheid geven. Het is 2 minuten voor het heel. En dan worden we zo meteen onderbroken door het nieuws en de reclame zoals altijd. Dan moeten we naar de afrondende fase gaan straks. Maar ik heb zoveel vragen die ik aan je wil stellen. De president is in de pers gekomen en heeft nadat je terug bent gegaan in Suriname verteld dat inderdaad de stekker eruit getrokken wordt. Wat gaat er met de Mennonieten gebeuren? 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.

0: I'm in love again. And if only you knew. A KYS.
1: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm, via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands, on Mart FM, Amsterdam.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Glenn Snow.
1: Mi mama me kele, mi papa me baro, mi tata me jeme.
0: High Class Kaseko from Suriname. We zijn in gesprek, lieve luisteraars, met milieuactivist uit Suriname, de heer Erland Sleur. De heer Erland Sleur, die ons in ieder geval bijpraat over de situatie met betrekking tot bijvoorbeeld de Mennonieten in Suriname. Heeft net heel breedvoerig uitgelegd wat voor mensen deze mensen zijn. En eigenlijk dat deze mensen ergens in gestonken zijn in Suriname, vanwege het feit dat mensen die namens hun zaken gingen doen, niet langs de juiste kanalen, langs de juiste wegen zich hebben bewogen om de belangen van de Mennonieten in Suriname te behartigen, waardoor het volk in Suriname zich verzet heeft tegen de komst van deze mensen in grote getalen. En zouden grote lappen grond krijgen, ter beschikking krijgen om landbouw te bedrijven. En ik kan u één ding verzekeren, met gevaar voor eigen leven, deze meneer Sleur, als je komt aan Suriname, milieu, Surinaams grondgebied, Surinaamse wateren, Surinaams bos, daar heb je deze man. daar heb je echt een kwaaie aan deze Erland Sleur, die dan niet ervoor terugdeinst om zijn nek uit te steken om te voorkomen dat mensen inderdaad Suriname pijn doen. Vooral wanneer het gaat om milieu in eerste instantie. Het milieu in Suriname en in tweede instantie de wereld. En we weten al dat vanwege slordig omgang met het milieu in de wereld, in West-Europa, Oost-Europa, Zuid-Europa, Noord-Europa, Afrika, Azië, noem maar op, er sprake is van klimaatveranderingen. Zodanige klimaatveranderingen dat gebieden waar er nooit overstromingen waren, vandaag de dag er wel overstromingen zijn. Erland Sleur heeft net ook al uitgelegd hoe dat nou precies zit met de transpiratie van het oerwoud, van het bos. Dat het daar absoluut helemaal vervelend, verkeerd mee is gesteld. En waardoor in Bolivia onder andere, waar Mennonieten bezig zijn, sprake is dus van overstroming tegenwoordig. Puur vanwege het feit dat grote lappen bos, grote gebieden bos zijn leeggekapt. Het is bijna woestijn geworden. Alleen deze gebieden worden gebruikt om soja en mais te planten voor West-Europa, Amerika en andere delen van de wereld. En dat mag niet in Suriname gebeuren. En in ieder geval zet de heer Sleur zich in om ons milieu zo goed mogelijk te houden. Ik heb het al gezegd, met gevaar voor eigen leven. Maar we blijven hopen en duimen, bidden en kijken dat hem niets overkomt. Ik heb hem weer onder de knop als het goed is, heer Sleur. En wees welkom in het tweede deel van ons programma. U hoort mij nog steeds?
2: Ja, ik hoor u heel goed.
0: Mooi zo.
2: Hoort u mij?
0: Ik hoor u luid en duidelijk, dank u, meneer Sleur. Ik heb net aangegeven dat er sprake is van een beetje bedrog. De Mennonieten, die zijn hun geld kwijt. Die zijn nu een beetje te einde raad, een beetje radeloos. Weet u wat er gaat? U bent nu in Suriname, neem ik aan?
2: Ik ben nu gewoon in Paramaribo, ja.
0: In Paramaribo.
2: Ik wil voor het verder gaat vragen.
0: Ja.
2: Het oorwoord wat je net hield was goed. Alleen ik wil even aanvullen dat het vooral om die grote droogte gaat.
0: Droogte?
2: Er was 3-4 jaar was een hele grote, is er een grote droogte in Bolivia.
0: Oh ja.
2: En dat is nu in de afgelopen 3 weken is dat afgewisseld geworden met grote overstromingen.
0: Precies.
2: En het gaat vooral om die droogte die ook gevolgen heeft voor de hele biodiversiteit. We hebben die vreselijke gevolgen van bosbranden gezien in grote delen van de Amazone. In Chili, waar een hele stad is afgebrand door die grote bosbranden.
0: Ja.
2: Maar ook andere delen krijg je dus die grote bosbranden. En ja, dat is eigenlijk het meest kwalijke. Dat er ook overstromingen zijn. Dat ik zie dat meer als een... vernietigend. Het kan vernietigen, het kan heel veel vernietigen. Maar vooral die vreselijke droogte, dat is echt desastreus voor de biodiversiteit. Want de hele bossen gaan op in rook. En... Ja. Ja, daar moeten we
0: vooral
2: op passen.
0: Meneer Sleur, Elan, ten aanzien daarvan heb ik toch een vraag. Want tijdens je afwezigheid, en ik vind het geweldig dat je dat zegt, dat spring ik maar gelijk daarop. Tijdens je afwezigheid is er ook sprake geweest van een hele grote brand in Suriname, in Nikeri, waarbij scholen dicht moesten. Een week lang of twee weken lang. Ik weet niet eens als die brand ondertussen is hoe dat zit. Men sprak zelf van gevaar voor de volksgezondheid. Dat er een heleboel dingen vrijkwamen. Je sprak net over biodiversiteit. Dat heeft er ook onder geleden, want nog nooit heeft Suriname eigenlijk zo'n gigantische, vooral dat gebied niet, brand meegemaakt. Heb je er wat van meegekregen? Hoe is het nu gesteld daarmee?
2: Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel van meegekregen. Want ik weet niet of de meeste branden in Nikeri te maken hebben met de rijstbouw. Het verbranden van rijstvelden na de oogst. Het verbranden van de kaf. Het gaat om heel veel kaf dat vrijkomt bij het pellen van de rijst. Dat wordt in de fik gestoken. Dat heel veel rook.
0: Maar dit was
2: en,
0: bos, hè? Dit was bos. Dit was natuurgebied.
2: Oh, ik zei eerlijk gezegd, ik ben daar niet zo van op de hoogte. Waar ik wel van op de hoogte ben, is dat heel veel rivieren in ons binnenland nagenoeg zijn drooggevallen. En boven Suriname. En die droogte die houdt al bijna 7 maanden aan.
0: Wow.
2: Het regent wel hier en daar een beetje, maar bij lange na niet genoeg om de rivieren weer voldoende te vullen.
0: Oh ja.
2: En ja, dat is zeer zorgwekkend.
0: Ik wil graag met u, ik wil graag naar Suriname namens Maart Radio om met u naar het, hoe moet ik het noemen, te gaan kijken, want... Ik weet wel dat er sprake was van een fenomeen dat een deel van de Marowijnenrivier, zo'n machtige rivier, zodanig leeg was gevallen dat je over de rivierbedding kon lopen. Dat is 3 maanden geleden.
2: Er is niet veel veranderd, heb ik begrepen.
0: Wauw. Ik hoop dat als ik er ben dat wij dat kunnen gaan zien, zodat ik een ooggetuigenverslag van kan maken. Maar goed, dus... De rivieren in Suriname vallen droog. Suriname leidt ook onder de klimatologische omstandigheden, verandering van het klimaat in de wereld.
2: Ik wil wel een opmerking maken. Wij hier in de kustvlakte...

0: Ja. We merken daar niet direct zoveel van. Het regent wel een stuk minder dan normaal. We hebben een regentijd hier achter de rug. Maar het heeft bij lange na niet geregend zoals het normaal doet.
1: Ja.
0: Wij krijgen veel wormvorming uit de oceaan. Dat via die Noordoostpassage binnenkomt. Uh-huh. Maar verder naar het binnenland zijn de mensen daar meer aangewezen op wolkvorming veroorzaakt door de bomen. En dat is dus een stuk minder. Het lijkt alsof de grond daar zodanig uitgedroogd is dat die bomen niet voldoende wolken afgeven, althans veroorzaken. Dat is die transpiratie van die bomen, die heel veel vocht verliezen in de middag door de bladeren. En dat lijkt allemaal stukken minder. Ik moet wel toegeven dat toen ik terugvloog vanuit Brazilië, dat ik heel veel bewolking heb gezien. Maar soms kan je heel veel bewolking zien, maar het valt er niet uit wat eruit zou moeten vallen. Of het drijft weer verder.
1: Ja, ja.
0: En ik heb dat ook eerlijk gezegd van die meneer Cornelius, met wie ik een mooi gesprek heb gehoord. Hij zegt, al 3-4 jaar hebben ze geen echte regen meer gehad, afgezien van een beetje in januari en februari.
1: Wat?
0: En ik heb, dus hij zei van, hij kijkt soms naar het land en hij ziet die wolken aankomen, maar het lijkt net alsof die wolken om hun landbouwgebieden heen gaan. Dus ik heb dat ook een beetje aangegrepen om duidelijk te maken, dit zijn allerlei signalen die wij van bovenuit krijgen, van dat er iets goed mis is. Deze mensen zijn godsvrezend. Ze geloven sterk in God. Ik geloof ook in een hogere kracht. Ik noem het een beetje anders. Maar ik zeg gewoon, wij krijgen allerlei duidelijke signalen, waarschuwingen, dat er iets mis is en dat wij moeten veranderen.
1: Ja.
0: En de goede man, die heeft, ik heb hem heel veel informatie gegeven over hetgeen wat wij aan het doen zijn met deze planeet.
1: Ja.
0: De gevolgen daardoor. En ik denk dat ik ze misschien zover zou kunnen krijgen dat zij hun mentaliteit, hun gedrag, om zo sterk te ontbossen, kan veranderen in het herstellen van bossen.
1: Ja, ja,
0: goed, dat is een verhaal voor later. Ik wilde wel aangeven dat in de tijd van Evo Morales, dat is de eerste inheemse president van Bolivia.
1: Ja.
0: Dat was begin van dit millennium, 2005, zo 2006,
1: uh-huh.
0: Heeft hij geprobeerd om die Mennonieten het land uit te zetten, want ze veroorzaken heel veel problemen. Hun landgebouwgebieden die trekken al het water uit de rivieren weg. Je ziet gewoon rivieren letterlijk droogvallen nadat zij dus de landbouwgebieden van die Mennonieten zijn gepasseerd. Die
1: zo.
0: Rivieren zijn gewoon droge woestijnvlaktes geworden.
1: Zo.
0: Al het water geabsorbeerd door of genomen door die landbouwgebieden voor hun irrigatie.
1: Ja, ja.
0: En er blijft letterlijk niks over van die rivier. En vooral die inheemse gemeenschappen, die zitten met de gebakken peren. Ze hebben geen regen meer, ze hebben geen rivieren meer, ze hebben geen vis meer waar ze zo zwaar afhankelijk van zijn, want die rivieren zijn gewoon woestijnen geworden. Dus hij heeft geprobeerd om die Mennonieten het land uit te krijgen. En ik heb met een oud medewerker van de regering, de heer Pablo Solon, heb ik gesproken en hij heeft gezegd van ja, het kwam uit op een drama. Want toen hij dus de mensen het land uit wilde zetten, begonnen die mensen zich aan elkaar vast te grijpen, begonnen te huilen. Het was een heel groot drama. Ze hebben de Duitse regering toen ingeschakeld, de ambassadeur. En die begon natuurlijk de Boliviaanse regering te beschuldigen van mensenrechten schendingen en zo. En ja, meneer Morales was daar zeer gevoelig voor. Maar dus uiteindelijk kon hij niks doen. En die waarschuwing wil ik ook geven aan onze regering. Dat als je eenmaal deze mensen binnenlaat, dat je ze niet meer eruit krijgt.
1: Ja, ja.
0: Want ze gaan uiteindelijk ook de Duitse regering die hun eigenlijk hun die de zaken voor ze regelt, want overal waar ze zijn en ze hebben problemen, halen zij de Duitse regering erbij.
1: Ja, ja.
0: En die lijkt wel zeer sterke overredingskrachten te hebben om jou als land eigenlijk

0: stoppen met dit soort maatregelen. Dus ik wil even duidelijk maken aan meneer, aan president Tantuki, dat als jij de Mennonieten binnenlaat en het gaat niet goed en jij wil ze uiteindelijk het land weer uitzetten, dat het je nooit gaat lukken. Je gaat van mensenrechten schendingen beschuldigd worden, je gaat dit en dat. Je moet die mensen gaan compenseren voor hetgeen wat zij allemaal hebben uitgegeven en geïnvesteerd. Dus ja, dat je zegt dat je een pilot gaat beginnen, dat is klinkklare onzin. Maar goed, ik denk dat we op de goede weg zijn om nu te zeggen van dat het project is ingetrokken. Alleen, ik ben nog een beetje bedacht van het gaat niet alleen om Mennonieten uit Bolivia. Het blijkt dus dat er ook Mennonieten uit Mexico en Belize hier aanwezig zijn. En met hun heb ik het contact nog niet gehad.
1: Okay.
0: Dus ik moet even gaan kijken van hoe zit het met deze mensen. Worden ze toegelaten? Hebben ze op een of andere manier grond toegekregen? Want we weten van dat de president A kan zeggen, maar ondertussen gebeuren er allerlei andere zaken op de achtergrond.
1: Ja, zeker, zeker. Dat zijn we gewend van deze president. Zeg meneer Sleur, terwijl u daar uw nek uitsteekt om duidelijkheid over de Mennonieten in Suriname, de komst van hun in ieder geval aan ons te bieden, zijn er ook andere dingen aan het gebeuren. U heeft het net ook al gehad over dus de regens en het klimaat en zo. Ik heb begrepen dat een van de stranden waar we heel erg zuinig op zijn in Suriname, weer door de natuur de zee neemt het Braamspunt. Ik heb begrepen dat de zee Braamspunt weer opslokt. Is dat waar? Wat is er waar van? Kunt u ons een beetje duidelijkheid verschaffen over dat fenomeen?
0: Ja, Braamspunt is een landtong, een soort schiereiland bij de monding van de Suriname rivier. Het bestaat er al honderden jaren, maar het verandert elke keer. Dat noemt men de morfologie van de kustlijn. Onze hele kustlijn die verandert constant, maar we zien de afgelopen jaren zeer zorgwekkende situaties waarbij eigenlijk alle zandstranden waar de zeeschelpadden op komen, van Matapica, wat meer dan 20 kilometer, misschien wel 40 kilometer was, tot en met het deel van nu Braamspunt, dat het eigenlijk allemaal aan het wegspoelen is. Van Matapica is er alleen maar nog modder over. Braamspunt heeft de laatste tijd heel veel zand verloren. En zoveel zelfs dat eigenlijk de zee bij elke vloed over het schiereiland stroomt. Dus als de schildpadden komen leggen, dan hebben zij geen droge nesten meer. Dus de nesten zullen zeker dit jaar bijna allemaal gaan verrotten als er nesten worden gemaakt. Ik geloof wel van dat er misschien hier en daar wat verschuivingen zijn van het strand. Het is heel erg smal geworden. Maar ik weet niet zeker of het helemaal weg zal gaan. Ik hoop het niet, want het is al honderden jaren en we weten dat klimaatverandering heel veel invloed heeft op de zeestromingen, op de hoogte van de oceaan, want ook de ijskappen zijn aan het smelten. En in hoeverre dit het gevolg is van deze oorzaken van het stijgen van de zeespiegel en het veranderen van de zeestromingen, maar natuurlijk ook orkanen die in het verleden heel veel schade hebben aangericht aan onze kustlijn. Wij hebben niet direct orkanen hier, maar de gevolgen van de orkanen, 300 maken van zeer grote golven, heeft een grote impact op de mangrovenbossen.
1: Ja.
0: De mangrovenbossen worden echt letterlijk weggeslagen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het met eigen ogen gezien. En als die bomen ook nog een keertje gaan drijven doordat ze zijn weggeslagen, zijn ze ook weer een gevaar voor andere mangrovenbossen. Want die losgeslagen bomen, die worden gewoon elke keer weer tegen de bestaande mangrovenbossen die nog over zijn gebleven, er tegenaan gebeurt. Dus die golf die neemt zo'n boomstam

0: die heel veel bomen verliest op die manier. Jonge bomen, maar ook de oudere bomen. En het is een hele, ja, het is een proces wat wij eigenlijk niet goed meer in beeld hebben. Toen de Nederlanders hier waren, hebben ze heel veel informatie verzameld over de zeestroming, over de kustmorfologie, de manier hoe de kust verandert. Die is dynamisch, die is niet constant. Maar doordat wij bijna geen cijfers meer hebben, blijft het een beetje natte vingerwerk om te zeggen van ja, het komt door klimaatverandering of het komt door veranderde zeestromingen. Of dus het is jammer dat wij die informatie niet meer hebben, ook over de regenval in ons binnenland.
1: Ja.
0: Vroeger hadden we honderden locaties waar neerslag en noem maar op temperatuur gemeten werd.
1: Ja.
0: Maar het zijn nu nog maar een paar tientallen plekken.
1: Ja.
0: En zonder die informatie kunnen wij heel moeilijk de gevolgen, de oorzaken, maar ook de cijfers. Zonder die cijfers is het heel moeilijk om die informatie goed naar buiten te brengen. Van het is het gevolg van minder neerslag of noem maar op.
1: Ja.
0: Dus ik weet dat ik heb er eigenlijk geen antwoord meer op. En onze regering lijkt het belang hiervan niet te snappen dat al deze meetstations die er vroeger waren, dat die weer hersteld moeten worden om een beeld te krijgen van wat de gevolgen zijn voor ons binnenland.
1: Misschien zullen programma's als deze bij Maart Radio, en ik hoop dat ze ook worden overgenomen door andere radiostations die getrokken zijn uit de Surinaamse lijst, hè? Dat zij ook aandacht besteden aan deze ontwikkelingen en dat dan de regering zich geroepen voelt om inderdaad, zoals u net hebt opgeroepen, deze grondstations of hoe noem je dat, onderzoekstations of meetstations weer nieuw leven in te blazen, meneer Erland Sleur. Tot slot wil ik toch wel van u weten, een van de meest gehate dingen tijdens de regering Bouterse, maar ook tijdens andere regeringen zijn die dingen die drijvende fabrieken op onze wateren in onze binnenland, in het achterland. Hoe noem je die dingen? Die scallions. Hoe zit het nou daarmee? Want het is oorverdovend stil. Wanneer je
0: oorverdovend stil en raar, als het stil is, dan weet je dat het niet goed gaat. Hier in Suriname, als het oorverdovend stil is, dan weet je dat het niet goed gaat.
1: Ja.
0: Het gaat gewoon, dus al die scallions zijn er nog steeds. Men is nog steeds volop aan het werken met die scallions. Men werkt nog steeds volop met cyanide. Het is erger geworden. De goudwinning, het is vernietigend. Het is totaal vernietigend. Alleen onze journalisten, die hebben vaak niet het vermogen om naar het binnenland te gaan, om dit soort dingen te verslaan. En ik zei eerlijk gezegd, ik begin er een beetje moe van te worden om als enigste nog die informatie te geven, want het kost mij ook handenvol geld.
1: Klopt.
0: Om hier naar het binnenland te gaan, beelden te maken en noem maar op. Af en toe kreeg je wat beelden van mensen die toevallig overvliegen, maar onze regering, die blijkt daar meester in te zijn om gewoon te doen wat zij willen.
1: Ja.
0: En wat ik heel erg hypocriet vind, zijn de uitlatingen van het ministerie van NH, natuurlijke hulpbronnen, dat zij zich zorgen maken over onze drinkwaterbronnen. Zij zijn degene die al die goudwinning met kwik en met cyanide toelaten. Zij zijn degene die dit allemaal faciliteren. En zij zijn de laatste die zouden moeten schreeuwen van dat zij zich zorgen maken over onze drinkwaterbronnen. Als je weet van al deze activiteiten, onze rivieren, onze kreken en noem maar op, aan het vergiftigen zijn, aan het vervuilen zijn en de vissen ook aan het uitroeien zijn, vooral die cyanide. Dus ja, het is heel erg hypocriet, heel erg krom, dat je van zo'n ministerie, dat natuurlijk ook verantwoordelijk is voor het ministerie van Water, de instanties van SWM, dat zij zich op zo'n manier uiten, terwijl ze weten dat ze zelfs verantwoordelijk zijn voor die rotzooi die daar allemaal problemen veroorzaken.
1: Ja. Ik als u zelf moedeloos wordt van.

0: De ontwikkelingen daar, vooral omdat mensen die in de regering zitten hun eigen belangen moeten beschermen. En zij zijn meestal de sterke spelers die zorgen voor die ellende in het achterland. Dan kunt u zich voorstellen dat ik helemaal...
1: Dat is de politiek die men hier speelt.
0: Ja.
1: Men heeft het ook zo vaak over carbon credits. We gaan vergoedingen krijgen voor onze bossen. Ik denk dat de minister van Rom, minister Desai, wel goed probeert te doen. Hij heeft ook laatst in de DNA een negatief advies gegeven over de komst van de Mennonieten.
0: Ja.
1: Ze zijn bezig met die milieuwetten. Maar ja, we weten dat er heel veel belangen spelen en... Er is een raamwet, maar die moet ingevuld worden. Dat moet allemaal uitgewerkt worden. En we zien dat er weer een soort kat-en-muisspelletje gespeeld wordt met die milieuwetten. Met die nationale milieuautoriteit die er moet komen. En die onafhankelijk moet kunnen zijn. En tussen alle ministeries in haar werk moet kunnen doen. We zien dat daar nu al spelletjes mee gespeeld worden. En het is jammer. Ik denk dat de minister goed wil doen. Alleen hij krijgt niet de medewerking van zijn collega's, omdat die andere persoonlijke belangen die binnen die ministerie spelen, vooral het ministerie van Grond- en Bosbeheer, het ministerie van NH, dat daar dus hele kwalijke zaken daar binnen gebeuren.
0: Ja, tot slot, meneer Ellen Sleur, tot slot. Suriname staat bekend, National Geographic Channel, die is vaak in Suriname geweest om programma's te maken. Bij Nikeri daar, bij ons welbekende Biggie Pang. Als ik hoor hoe men omgaat met ons milieu, scallions hier, scallions daar, kwik, cyanide, bij goudwinning, ga zo maar door. Droogvallen van rivieren, dan wil men grote bruggen bouwen die niet noodzakelijk zijn. Om vasteland te verbinden tussen elkaar, Suriname en Guyana. Hoe zit het nou eigenlijk met ons natuurgebied Biggie Pang?
1: Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik heb er even geen aandacht aan kunnen besteden. Ik weet wel dat er een gigantische droogte daar was.
0: Okay.
1: Het is nog nooit gelopen sinds mensenheugen is voorgekomen dat het gebied zo droog was.
0: Zo.
1: Ik zag gewoon dat het gebied wat altijd onder water staat, dat de klei gewoon was gaan scheuren.
0: Wow.
1: Maar het blijkt dus ook door mensen, deels door menselijk gedrag te zijn gebeurd, waarbij dijken zijn doorgestoken. Maar ik neem aan dat dat maar een deel is van het probleem. De grote droogtes die zijn daar ook grotendeel verantwoordelijk voor.
0: Okay.
1: Het ecotourisme, de visserij, alles gaat daar zwaar onder lijden. En het is triest. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het er nu voor staat.
0: Okay.
1: Het kan best zijn dat het wel weer wat water heeft. Maar als we zien wat er de afgelopen maanden is gebeurd, hoe droog Biggie Pang stond, een natuurgebied, dat voeding voor vissen, vogels, de kraamkamers voor vissen en ook voor vogels,
0: ja,
1: is,
0: ja,
1: duizenden vissen, vogels en noem maar op, de rode ibissen, de flamingo's. Ja, die dieren gaan op een gegeven moment wegtrekken en ook daar gaat het ecotourisme zwaar onder lijden, want mensen willen natuurlijk het prachtige wetland. Dat moerasgebied willen ze graag bezoeken om deze prachtige dieren te zien.
0: Ja.
1: En ja, als het ervoor gaat komen, dan ben ik bang dat het een woestenij gaat worden.
0: Erg vind ik dat. Dank u wel, meneer Erland Sleur, voordat ik u echt voor vandaag echt definitief ga groeten. Wil ik toch van u weten, Probios, hoe zit het daarmee? Want dit doet u allemaal puur uit liefde voor uw land. U wordt niet langs overheidswegen ondersteund en gaat zomaar door. Maar godzijdank...
1: Ik wil het ook niet. Want het moment dat je geld van overheid
0: Okay.
1: van grote bedrijven gaat krijgen, dan word je eigenlijk ook binnen een bepaald stramien gebracht. Je mag niet meer vrij praten. En dat is onze grote kracht, onze onafhankelijkheid. Dus we willen wel graag donaties, maar liever van individuele mensen in de vorm van dat zij beseffen van hoe belangrijk het is, het werk wat wij hier doen. Ik zeg wij, want ik ben ook afhankelijk van heel veel vrijwilligers, zoals we laatst op Braamspunt een grote schoonmaak hebben gehad. Maar ook voor andere zaken. Ik probeer ook op school. Ik was laatst op de Milo school, de Salvador school in Paramaribo Noord, waar ik een lezing heb gegeven voor van 45 Milo
0: studeren. Wauw, geweldig.
1: En, ja, ik merk wel dat dat er grote behoefte hier aan is. Maar ja, we hebben ook een budget nodig daarvoor om dat zo ver te krijgen.
0: Ja.
1: Naar het binnenland gaan, dat kost heel veel geld. Ik rijd met een kapotte auto constant rond. Dus inderdaad, als wij wat meer hulp kunnen krijgen, dan zijn wij daar ook heel erg blij mee. We zijn ook bezig een laboratorium op te zetten. We hebben een groot deel van het laboratorium al. Want wij willen natuurlijk graag ook onafhankelijk ons eigen onderzoek kunnen doen.
0: Ja.
1: En niet het gevoel krijgen dat onze monsters ergens naartoe brengen. En dat hetzelfde laboratorium misschien weer banden met de regering of met andere multinationals, waardoor je niet een eerlijk beeld krijgt van wat men heeft gemeten.
0: Ja.
1: Dus daarmee zijn we ook allemaal bezig. We proberen steeds groter te worden. Alleen daarvoor hebben we geld nodig. En als mensen bereid zijn om ons werk te ondersteunen, dan kunnen zij onze website bezoeken, www.probios.org. Je kunt doneren op onze rekeningen. Ook de rekening van Nina Jurne, mijn partner, die in Nederland wordt ter beschikking gesteld. Omdat het namelijk heel veel geld kost om geld direct van Nederland
0: ja,
1: naar Suriname
0: klopt.
1: Over te maken.
0: Klopt, klopt.
1: €20. En dan is een groot deel van de donatie eigenlijk verdampt voordat het hier aankomt.
0: Ja.
1: Dus daarom willen wij, daarom hebben we haar rekening ter beschikking gesteld.
0: Heel goed, heel slim.
1: Ze is altijd heel erg behulpzaam om mij met dit soort dingen te helpen.
0: Fantastisch.
1: Dus ja, zoek je onze website maar.
0: Fantastisch.
1: www.probios.org.
0: Nogmaals.
1: www.probios.org.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, als je ons googelt, als je gewoon Probios googelt, dan zie je dat meteen komen hoor. Want en ook als je de naam Probios googelt en mijn naam, dan zal je de veel activiteiten ook zien waarmee we bezig zijn. Want we zijn vaak in het nieuws, we brengen heel vaak. Dus helaas, het is vooral rommel wat we naar buiten moeten brengen, maar het is nodig dat wij weten wat er gebeurt in ons land.
0: Oké, okay. Nou meneer Ellensleur, blijft u alstublieft het goede werk doen, maar blijf vooral ook letten. Wij helpen daar ook op letten, op uw gezondheid, want we kunnen u niet missen. Suriname is u dankbaar voor wat u voor het land doet. Bij een volgend gesprek hopen we dat we kunnen praten over de gezondheidszorg in het binnenland met betrekking tot het gebruik van quinquennsiamide. De kinderen die daar geboren worden, de zwangere vrouwen, de miskramen en alle andere toestanden. Voor nu ga ik u bedanken. En,
1: heel erg bedankt, Ra. Jullie zijn heel belangrijk in het doorgeven van de informatie. Dat is heel erg belangrijk. Dus hartelijk dank vanuit mijn hart.
0: Dank u vriendelijk. Een hele mooie dag, meneer Erlan Sleur. Tamboeng. Dag en groetjes aan Nina Jurna, alstublieft.
1: Dankjewel.
0: Ook, dag, dag. Aldus Rappengel, voor Maart Radio een gesprek met Erlan Sleur, de held, de milieuactivist in Suriname, die ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen met betrekking tot het milieu in Sweet Tisranang. Dit is Cojunte Latinos, Fruduatra. Watra.

0: me kijken. Laat me kijken als ik nu in de uitzending.
1: Ja.
0: Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u luid en duidelijk, meneer Pengel.
0: Oké. Nou, ik hoor u ook. U bent live in de uitzending. Dank u wel. Het was een test, Aartjeman. Omdat ik toch wilde onderzoeken waarom zaken niet zo gingen zoals wij ze bedoeld hadden. En dank u wel voor het bellen, hoor.
1: Graag gedaan. Oké. Tot de volgende keer, hoor.
0: Dag. Ja. Het is gelukt. Ons telefoon doet het.

Het is nu precies 14 minuten voor 4. Op deze Satrabagana. Groente Latina serie Jereka Winti Detisi. Hahaha, Frodo Watra!

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
1: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
0: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
2: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
0: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij drie Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht met de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
2: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
0: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Meloe van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk van Den Oever naar Heerenveen, is dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan het beste omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, N307 en de A6. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een

0: kernrapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Ik ben Jerome, radio.

we bar odi alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de bradena de sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook tu desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook tu desmasa e libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we bar odi ook toe des massa elibi na Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesru to ook toe de biggest mavo uno. En ook toe de Pitani. En zeiden we tak de Pitani, de kinderen dus, spesru to odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de inwaji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word To. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio de Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Hope.

Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan God.
0: That makes all things possible.
1: Die alles mogelijk maakt.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de glorie.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: Thank you for this platform.
1: Dank u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Clear the airwaves.
1: Maak de kanalen vrij.
0: From all disturbances.
1: Van alle verstoringen.
0: From all interferences.
1: Van alle bemoeienissen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van
0: Speak
1: Jezus.
0: Through us.
1: Spreek door ons.
0: Zodat our wonderful listeners.
1: Zodat onze wonderbaarlijke luisteraars.
0: May feel your power.
1: Uw kracht mogen voelen.
0: And presence.
1: En uw aanwezigheid.
0: Let our voices.
1: Laat onze stemmen.
0: Be vessels of faith.
1: Vaten zijn van geloof.
0: To bless the people today.
1: Om de mensen te zegenen vandaag.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are.
1: Geliefde waar u ook bent.
0: Say amen.
1: Zeg amen.
0: Because we are together.
1: Want wij zijn samen.
0: In our Father's ministry.
1: In onze Vaders bediening.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of this message.
1: De thema van deze boodschap.
0: That the Lord has put in my heart.
1: Dat de Heer mij op het hart gelegd heeft.
0: Today to be a blessing to you.
1: Vandaag om een zegening te zijn voor
0: is,
1: u. Is.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u vrijzet,
0: you shall be free indeed.
1: Dan bent u waarlijk vrij.
0: This theme is taken from John chapter 8.
1: Deze thema wordt genomen van Johannes 8.
0: Vers 36.
1: Vers 36.
0: Today,
1: vandaag,
0: I am speaking about freedom.
1: Dan heb ik het over vrijheid.
0: From the powers of darkness.
1: Van de machten van de duisternis.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u daarom vrijzet,
0: you shall be free indeed.
1: Dan ben u waarlijk vrij.
0: Jesus means,
1: en Jezus bedoelt
0: that true freedom,
1: dat door vrijheid
0: is a spiritual gift,
1: ware vrijheid een geestelijke gave is
0: from him,
1: van Hem,
0: the only begotten Son of God,
1: de enige geboren Zoon van God.
0: It is not a physical or emotional release.
1: Het is geen fysieke of emotionele vrijlating.
0: Instead,
1: in plaats daarvan,
0: it means he completely removes,
1: dat betekent dat hij compleet verwijdert,
0: the heavy weight of the power of darkness,
1: de zware gewicht van de kracht van de duisternis,
0: and its consequences,
1: en zijn consequenten,
0: from you,
1: van u.
0: Freedom from the powers of darkness,
1: vrijheid van de kracht van de duisternis,
0: means escaping spiritual bondage,
1: dat betekent dat u ontvlucht van geestelijke gebondenheid.
0: Fear,
1: angst,
0: debt,
1: schulden,
0: sin,
1: zonde,
0: sickness,
1: ziekte,
0: confusion,
1: verwarring,
0: guilt,
1: schuld,
0: and the harmful habits,
1: en gewoontes die u kwaad kunnen doen.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can claim freedom.
1: U kunt de vrijheid opeisen.
0: And live in peace.
1: En leven in vrede.
0: Freedom from the powers of darkness.
1: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
0: Requires shifting your life.
1: Dat vraagt erom dat u uw leven gaat aanpassen.
0: From fear.
1: Van angst.
0: And spiritual bondage.
1: En geestelijke gevangenschap.
0: Into the powers of light.
1: In de kracht van het licht.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can do this.
1: U kunt dit doen.
0: By repenting of past mistakes.
1: Door u te bekeren van voorbijgaande fouten.
0: Actively trusting in the Lord Jesus Christ.

0: actief gaan geloven en vertrouwen in de Heer Jezus Christus.
1: And replacing negative thought with a positive.
0: En verplaats negatieve gedachten en zet er positieve gedachten daarin.
1: Going to church to worship God.
0: Naar de kerk gaan om God te aanbidden.
1: Praying.
0: Te bidden.
1: Hearing the word of God.
0: En te luisteren naar het woord van God.
1: And studying the Bible.
0: En de Bijbel bestuderen.
1: This will help you.
0: En dit zal u helpen.
1: To walk in the light.
0: Om te wandelen in het licht.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: I want you to think of darkness.
0: Ik wil dat u denkt naar de duisternis.
1: As a dark room.
0: Dat het is als een hele donkere ruimte.
1: You cannot remove.
0: U kunt niet weghalen.
1: Or push.
0: Of wegduwen.
1: The dark.
0: De duisternis.
1: Out with your hands.
0: U kunt het niet wegduwen met uw handen.
1: The only way to get rid of it.
0: De enige manier om de duisternis kwijt te raken.
1: Is to turn on the light.
0: Is om het licht aan te zetten.
1: In a spiritual sense.
0: In een geestelijke manier.
1: Darkness represents fear.
0: Dan vertegenwoordigt duisternis angst.
1: Doubt.
0: Twijfel.
1: Bad habits.
0: Slechte gewoontes.
1: Unwanted conditions.
0: Ongewillige toestanden.
1: Sickness.
0: Ziekte.
1: And disease.
0: En kwalen.
1: It acts like a heavy burden.
0: Het handelt als een zware last.
1: That blocks your happiness and peace.
0: Dat uw blijheid en vrede blokkeert.
1: While light represents joy.
0: Terwijl het licht vreugde vertegenwoordigt.
1: Peace.
0: Vrede.
1: Love.
0: Liefde.
1: Protection.
0: Bescherming.
1: Favor.
0: Gunst.
1: Success.
0: Succes.
1: Good health.
0: Een goede gezondheid.
1: And prosperity.
0: En voorspoed.
1: Beloved,
0: geliefde,
1: think of it.
0: Denk daarover na.
1: Like turning on a lamp.
0: Is alsof je een lamp aanzet.
1: In a dark room.
0: In een donkere ruimte.
1: The light makes darkness disappear instantly.
0: En dan laat het licht de duisternis meteen verdwijnen.
1: Deliverance is the action of being set free.
0: En bevrijding is een handeling dat u vrijzet.
1: Imagine moving from a dark, locked prison cell.
0: Stel je voor dat je in een duistere gevangencel zit.
1: Into a bright, open garden.
0: En u gaat naar een tuin.
1: With beautiful flowers.
0: Met mooie bloemen.
1: And fresh air.
0: En frisse lucht.
1: This is the reason.
0: En dit is de reden.
1: The Lord Jesus Christ called me.
0: Dat de Heer Jezus Christus mij geroepen heeft.
1: Into healing and deliverance ministry.
0: In genezing en bevrijding bediening.
1: To deliver people from the powers of darkness.
0: Om mensen te bevrijden van de krachten van de duisternis.
1: Into the power of light.
0: En brengen naar de kracht van het licht.
1: Through faith in Jesus Christ.
0: Door geloof in Jezus Christus.
1: This is very important.
0: En dit is heel belangrijk.
1: In 1 John.
0: In 1 Johannes.
1: Chapter 3, verse 8.
0: Hoofdstuk 3, vers 8.
1: It tells us.
0: Daar zegt het tegen ons.
1: The reason the Son of God appeared.
0: De redenen waarom de Zoon van God gekomen is.
1: Upon this earth.
0: Op deze aarde.
1: Was to destroy the devil's work.
0: Was om de werken van de duivel te vernietigen.
1: Jesus not only cast out demons.
0: Jezus heeft niet alleen maar demonen uitgeworpen.
1: As part of his work on earth.
0: Als deel van zijn werk hier op aarde.
1: As is evidenced throughout the Gospels.
0: Als bewijs door het hele evangelie.
1: But he taught about Satan and his demons.
0: Maar hij heeft geleerd over Satan en zijn demonen.
1: Then they brought to him.
0: En toen hebben ze naar hem gebracht.
1: A demon-possessed blind man.
0: Een blinde man die demonisch bezeten was.
1: And he cured him.
0: En die heeft hem genezen.
1: So that the one who had been dumb.
0: Zodat diegenen die stom waren.
1: Could speak.
0: Konden spreken.
1: And see.
0: En zien.
1: All the crowds were amazed.
0: En al de mensen die erom stonden, die waren verbaasd.
1: And said.
0: En die zeiden.
1: Can this be the son of David?
0: Kan dit wel de zoon van David zijn?
1: But when the Pharisees had it.
0: Maar toen de fariseers dat hoorden,
1: they said,
0: zeiden ze,
1: it is only by Beelzebub,
0: Het is alleen maar door Beelzebul.
1: The ruler of the demons.
0: Een heerder van de demonen.
1: That this fellow cast out demons.
0: Dat deze man demonen kan uitwerpen.
1: But Jesus said to them.
0: Maar Jezus antwoordde.
1: No city.
0: Geen enkele stad.
1: Or house.
0: Of huis.
1: Divided against itself.
0: Die verdeeld is tegen elkaar.
1: Will stand.
0: Die zal staan.
1: If Satan cast out Satan.
0: Als Satan moet uitwerpen.
1: He is divided against himself.
0: Dan is hij tegen zichzelf.
1: How then will his kingdom stand?
0: Hoe zal zijn koninkrijk nu staan?
1: If I cast out demons.
0: Als ik demonen uitwerp.
1: By the power of Beelzebul.
0: Door de kracht van Beelzebul.
1: By whom do your own occultists cast them out?
0: En hoe werpt uw occultisme het uit?
1: But if it
0: of priester.
1: Is, but if it is the, by the Spirit of God.
0: Maar als het is door de Geest van God.
1: That I cast out demons.
0: Dat ik demonen uitwerp.
1: Then the kingdom of God has come to you.
0: Dan is de koninkrijk van God u nader.
1: Beloved, read Matthew chapter 12.
0: Geliefde, lees u Matthäus 12.
1: From verse 22 to 28.
0: Vanaf vers 22 tot 28.
1: You will understand the scripture that I'm speaking about very well.
0: Dan zult u het geschrift heel goed begrijpen waar ik het over heb.
1: Then Jesus commissioned his followers.
0: Toen droeg Jezus zijn volgelingen op.
1: To carry on his work.
0: Om door te gaan met zijn werk.
1: After he went to be with his father in heaven.
0: Nadat hij met zijn vader naar zijn vader is gegaan in de hemel.
1: He also gave them authority.
0: Hij heeft ze ook autoriteit gegeven.
1: Over Satan.
0: Over Satan.
1: And his evil spirits.
0: En zijn boze geesten.
1: Then Jesus summoned his 12 disciples.
0: En Jezus riep zijn 12 discipelen.
1: And gave them authority.
0: En gaf ze autoriteit.
1: Over unclean spirits.
0: Over onreine geesten.
1: To cast them out.
0: Om ze uit te werpen.
1: And to cure every disease.
0: En om elke ziekte te genezen.
1: And every sickness.
0: En elke ziekte.
1: He said to them.
0: En hij zei tegen ze.
1: As you go.
0: Wanneer u gaat.
1: Proclaim the good news.
0: Proclameer het goede nieuws.
1: The kingdom of heaven has come near you.
0: En zeg, de koninkrijk Gods is nader u gekomen.
1: Cure the sick.
0: Genees de zieken.
1: Raise the dead.
0: Doe de doden opstaan.
1: Cleanse the lepers.
0: Reinig de melaatsen.
1: Cast out demons.
0: Werp uit demonen.
1: Beloved, read Matthew chapter 10.
0: Geliefde, leest u Matthäus 10.
1: From verse 1 to verse 8.
0: Van vers 1 tot 8.
1: You will understand better the scripture I'm speaking about.
0: Dan verstaat u beter waarover ik het heb.
1: Then Jesus called the 12 together.
0: En Jezus riep de 12 bijeen.
1: And gave them power.
0: En hij gaf ze kracht.
1: And authority.
0: En autoriteit.
1: Over all demons.
0: Over alle demonen.
1: And to cure diseases.
0: En om ziektes te genezen.
1: And he sent them out to proclaim the kingdom of God.
0: En hij stuurde ze op pad om het koninkrijk Gods te proclameren.
1: And to heal the sick.
0: En de zieken te genezen.
1: This is also recorded in Luke chapter 9.
0: En dit staat in Lucas hoofdstuk 9.
1: Vers 1 to 2.
0: Vers 1 en 2.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: I want you to understand the power of the commission.
0: Ik wil dat u de kracht van de opdracht
1: begrijpt. That Jesus gave the church.
0: Dat Jezus aan de kerk heeft gegeven.
1: And his followers.
0: En zijn volgelingen.
1: To preach the gospel.
0: Om het evangelie te prediken.
1: To heal the sick.
0: Om de zieken te genezen.
1: To cast out demons.
0: Om demonen uit te werpen.
1: In Luke chapter 10.
0: In Lucas 10.
1: In verse 17 to 20.
0: In vers 17 tot 20.
1: It says.
0: Daar zegt hij.
1: The 70 returned with joy.
0: En de 70 kwamen met vreugde terug.
1: Saying,
0: en ze zeiden.
1: Lord,
0: Heer.
1: In, your name,
0: in uw naam.
1: Even demons,
0: zelfs de demonen.
1: Submit to us.
0: Hebben zich aan ons overgegeven.
1: He said to them,
0: en hij zei tegen ze.
1: I watched Satan fall from heaven,
0: ik zag hoe Satan uit de hemel viel.
1: Like a flash of lightning.
0: Zoals een bliksemschicht.
1: See.
0: See,
1: I have given you authority.
0: Ik heb u autoriteit gegeven.
1: To tread on snakes.
0: Om te trappen op slangen.
1: And the scorpions.
0: En schorpioenen.
1: And over all the power of the enemy.
0: En over alle macht van de vijand.
1: And nothing will hurt you.
0: En niets zal u kwaad doen.
1: Shout hallelujah.
0: Hallelujah.
1: This is authority.
0: Dit is autoriteit.
1: This is a power.
0: Dit

0: is kracht.
1: Which Jesus Christ the Messiah.
0: Die Jezus Christus de verlosser.
1: Gave to every believer.
0: Gegeven heeft aan elke gelovige.
1: Every Christian.
0: Aan elke christen.
1: On the face of the earth.
0: Die op aarde is.
1: To represent him.
0: Om hem te vertegenwoordigen.
1: That's why the Bible says.
0: En daarom zegt de Bijbel.
1: That the kingdom of God.
0: Dat het koninkrijk Gods.
1: Is not in words.
0: Niet in woorden is.
1: But in the power of God.
0: Maar in de kracht van God.
1: Preaching of the gospel.
0: Het prediken van het evangelie.
1: Demands demonstration of the power of God.
0: Dat eist ook de demonstratie van de kracht van God.
1: As a proof.
0: Als bewijs.
1: That our faith in God.
0: Dat onze geloof in God.
1: Is active.
0: Actief is.
1: Is working.
0: Is aan het werken.
1: Is producing result.
0: Die brengt resultaten voor.
1: Jesus came here on earth.
0: Jezus kwam hier op aarde.
1: To set the captives free.
0: Om de gevangenen vrij te zetten.
1: He came to destroy.
0: En hij kwam om te vernietigen.
1: All the works of the devil.
0: Al de werken van de duivel.
1: And his followers on earth today.
0: En zijn volgelingen vandaag.

0: het is goed om hem te accepteren als uw persoonlijke Heer en Redder. Maar u moet verder gaan. Verder dan gewoon geloven.
1: And begin to live a life of experience.
0: En begin een leven te leiden van ervaring.
1: Where you are experiencing God.
0: Waar u God ervaart.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Where you are experiencing Christ.
0: Waar u Christus ervaart.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Where you are experiencing.
0: Waar u ervaart.
1: The dynamic power.
0: De dynamische kracht.
1: Of the Holy Spirit.
0: Van de Heilige Geest.
1: On daily basis.
0: Dagelijks.
1: Because Christianity without experience.
0: Want het christendom zonder ervaring
1: is, like a religion.
0: Is als een religie.
1: But Christianity is not a religion.
0: Maar het christendom is
1: don't
0: geen
1: follow
0: religie.
1: The world theologians.
0: Volg niet de, de theologen van de wereld
1: and
0: en de politiek en de
1: and philosophers.
0: En al de filosofen.
1: And think Christianity is a religion.
0: En zeggen dat het christendom een religie
1: you
0: is.
1: Not the meaning of religion.
0: U moet weten wat het betekent een religie.
1: Religion is a way.
0: Een religie is een manier
1: to seek God.
0: Om God te zoeken.
1: Religion
0: een religie
1: is, a performed
0: is een te doen
1: observed.
0: Of om te kijken
1: rituals.
0: Door rituelen
1: through
0: te doen,
1: ceremonies.
0: Door ceremonies te
1: through
0: doen,
1: some traditional principles.
0: Door een paar traditionele principes
1: and rules.
0: En regels.
1: But that is not Christianity.
0: Maar dat is niet het christendom.
1: That's not the Christianity I have.
0: Dat is niet het christendom
1: that,
0: die ik heb.
1: The Christianity I know.
0: En dat is niet de christendom
1: that is not
0: die
1: the
0: ik
1: Christianity
0: ken.
1: I represent.
0: En dat is ook niet wat ik vertegenwoordig.
1: Jesus Christ,
0: Jezus Christus.
1: The son of the living God,
0: de zoon van de levende
1: did
0: God.
1: Not bring the Christianity on this earth.
0: Heeft geen christendom gebracht op deze aarde.
1: He did not bring religion on this earth.
0: Hij heeft geen religie gebracht op deze aarde.
1: He brought life.
0: Maar hij heeft leven gebracht.
1: En Christianity is called.
0: En het christendom wordt genoemd
1: Christ-like.
0: Zijn zoals Christus.
1: That is how it came about.
0: Zo is het.
1: It's the people.
0: Het zijn de mensen.
1: Who gave that name.
0: Die de naam gegeven hebben.
1: Christ-like.
0: Zo zijn als Christus.
1: Meaning.
0: En dat betekent.
1: Followers of Christ.
0: Volgelingen van Christus.
1: That's how that name came up.
0: En zo kwamen ze op christenen.
1: Followers of Christ.
0: De volgelingen van Christus.
1: And if we are followers of Christ,
0: en als wij volgelingen zijn van Christus.
1: Follow him in spirit,
0: dan moeten wij hem volgen in geest.
1: And in truth,
0: en in waarheid.
1: Not in observation,
0: niet in observatie.
1: Of religion,
0: en religieën.
1: Because Jesus never brought one.
0: Want Jezus heeft nooit eentje gebracht.
1: He came here,
0: maar hij kwam hier.
1: To set us free,
0: om ons vrij te zetten.
1: Practical.
0: Praktisch.
1: If I have to talk about Christianity,
0: als ik moet gaan praten over christendom.
1: I talk about practical Christianity.
0: En praktisch christen.
1: When Jesus came here on earth,
0: toen Jezus hier kwam op aarde.
1: The Bible say,
0: zegt de Bijbel.
1: God anointed him.
0: God heeft hem gezalfd.
1: You're not listening to me.
0: Geliefde die luistert.
1: Read the Acts chapter 10.
0: Lees Handelingen 10.
1: Vers 38.
0: Vers 38.
1: It says,
0: daar zegt
1: how
0: het,
1: God anointed,
0: hoe God gezalfd
1: Jesus of Nazareth,
0: Jezus van Nazareth,
1: with the Holy Ghost,
0: met de Heilige Geest,
1: and with the power,
0: en met kracht,
1: who went about,
0: die ging rond,
1: doing good,
0: en deed het goede,
1: healing all,
0: en al genas,
1: that were oppressed by the devil,
0: die onderdrukt werden door de
1: and
0: duivel,
1: God was with him.
0: En God was met
1: this
0: hem.
1: This is my Christianity.
0: En dit is mijn christendom.
1: This is what I stand for.
0: En dit is waar ik voor sta.
1: This is the value of my faith.
0: Dit is de waarde van mijn geloof.
1: If I have to talk to people,
0: als ik tot mensen moet praten
1: about my Christianity,
0: over mijn christendom,
1: I tell them,
0: dan zeg ik tegen
1: what
0: ze
1: I enjoy in Christianity,
0: wat ik geniet in het christendom
1: is, not religion,
0: is geen religie.
1: But the power behind the Christianity,
0: maar de kracht achter het christendom.
1: The spirit behind the Christianity,
0: de geest achter het christendom.
1: The life in Christianity,
0: het leven in het christendom.
1: This is my ministry.
0: Dit is mijn bediening.
1: This is my proclamation.
0: Dit is mijn proclamatie.
1: This is why I'm called.
0: En dit is waarom ik geroepen
1: this is
0: ben.
1: I'm sent.
0: Daarom ben ik gezonden.
1: And this is the rock.
0: En dit is de rot.
1: Where I'm standing.
0: Waar ik op sta.
1: Jesus came.
0: Jezus is gekomen.
1: To seek the lost.
0: Om de verlorenen te zoeken.
1: To

0: save them.
1: Om ze te redden.
0: That's why he said, I came.
1: En daarom ben ik gekomen.
0: That they might have life.
1: Dat ze leven mogen hebben.
0: And they might have life more abundantly.
1: En dat ze het mogen hebben meer dan in overvloed.
0: He brought life.
1: Hij bracht leven.
0: He is the bread of life.
1: Hij is het brood des levens.
0: He is the water of life.
1: Hij is het levend water.
0: He is the fountain of life.
1: Hij is de fontein van water.
0: The Bible says,
1: en de Bijbel zegt.
0: In 1 John.
1: In 1 Johannes.
0: Chapter 5.
1: Hoofdstuk 5.
0: Vers 14 en 15.
1: Vers 14 en 15.
0: Even you can go further even from verse 9.
1: U kunt zelf beginnen van vers 9.
0: From verse 9, he said, this is the record.
1: Hij zegt, dit is wat er geschreven staat.
0: That God has given us eternal life.
1: Dat God ons het eeuwig leven heeft gegeven.
0: And this life.
1: En dit leven.
0: Is in his song.
1: Is in zijn
0: he
1: zoon.
0: Who has the son,
1: en wie de zoon heeft.
0: Has eternal life.
1: Die heeft het eeuwig
0: he
1: leven.
0: Has not the son of
1: maar
0: God,
1: wie de zoon van God niet heeft.
0: Has no eternal life.
1: Die heeft geen eeuwig
0: you
1: leven.
0: Can understand, this is not about religion.
1: Dan begrijpt u nu. Dit gaat niet om
0: this
1: religie.
0: Is not about tradition.
1: Dit gaat niet om traditie.
0: This is not about culture.
1: Dit gaat niet om cultuur.
0: This is about life.
1: Dit gaat om het leven.
0: Experience.
1: Ervaring.
0: Jesus is an experience.
1: Jezus is een ervaring.
0: Full of life.
1: Vol van leven.
0: He is the light.
1: Hij is het licht.
0: He said, I'm the light of the world.
1: Die zegt, ik ben het licht van de wereld.
0: Following me,
1: en wie mij volgt,
0: shall not walk in darkness.
1: Zal niet wandelen in de duisternis.
0: Beloved, I am inviting you.
1: Geliefde, ik nodig u uit.
0: To experience Jesus Christ.
1: Om Jezus Christus te ervaren.
0: In a new dimension.
1: Op een nieuwe manier.
0: In our ministry.
1: In onze bediening.
0: New anointing ministries worldwide.
1: The new anointing ministry worldwide.
0: God set up this ministry.
1: God heeft deze bediening opgezet.
0: To make the light to keep shining.
1: Zodat het licht blijft schijnen.
0: Are you sick?
1: En u zoekt.
0: Are you confused?
1: En u wordt verward.
0: Are you going through unwanted condition in life?
1: Gaat u door ongewillige toestanden in het leven?
0: Are you bound by demons?
1: Bent u gebonden
0: are you
1: door
0: bound
1: demonen?
0: By culture?
1: Bent u gebonden door cultuur?
0: Are you bound by anything?
1: Bent u gebonden door wat dan ook?
0: That is bothering you.
1: Dat u lastig valt.
0: Disturbing you.
1: Dat u verstoort.
0: This is the time.
1: Maar dit is de tijd.
0: For you to experience life.
1: Voor u om het leven te ervaren.
0: Abundant life.
1: Overvloedig leven.
0: In Jesus Christ.
1: In Jezus Christus.
0: Through the deliverance.
1: Door de bevrijding.
0: And the healing ministry.
1: En genezingsbediening.
0: That God has given to me.
1: Dat God aan mij gegeven heeft.
0: Come today.
1: Kom vandaag.
0: In our programs.
1: In onze programma.
0: Every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: 7:30.
1: Om 7:30.
0: I'm ministering live.
1: Daar bedien ik levend.
0: At Tinbergweg.
1: In de Keienbergweg.
0: Number 97.
1: Nummer 97.
0: Ministering the power of Jesus Christ.
1: En ik bedien de kracht van Jezus Christus.
0: Ministering healing.
1: En ik bedien genezing.
0: Ministering deliverance.
1: En ik bedien bevrijding.
0: Ministering.
1: En ik bedien
0: the life-changing power of the Holy Spirit.
1: De levensveranderde kracht van de Heilige Geest.
0: Beloved, you need this power.
1: Geliefde, u hebt deze kracht
0: you need
1: nodig. U hebt deze ervaring
0: this is not
1: nodig.
0: About the church.
1: Dit, het gaat niet om de kerk.
0: This is about the power of the Holy Spirit.
1: Maar het gaat om de kracht van de Heilige
0: this
1: Geest.
0: Is about the contact with God.
1: Dit gaat om

0: we are going for a short break.
1: Geliefde, wij gaan voor een korte pauze.
0: Stay tuned to this wonderful program.
1: Blijf luisteren naar deze wonderbaarlijke programma.
0: And as we come back.
1: En als wij terugkomen.
0: Wait for your miracle.
1: Wacht voor uw wonder.

0: joy.
1: En waar ze uw vreugde willen stelen.
0: You can overcome it.
1: U kunt het overwinnen.
0: So call today.
1: Dus bel nog vandaag.
0: Come for our programs.
1: En kom voor onze programma's.
0: Every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: And every Friday.
1: En elke vrijdag.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 12:30 avonds.
0: Every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: 12:00 middag.
0: This is your appointed time.
1: Dit is uw aangewezen tijd.
0: To experience the power and presence of God.
1: Om de kracht en aanwezigheid van God te ervaren.
0: In a way never ever before.
1: Op een manier nooit tevoren.
0: Tell your friends.
1: Zeg aan uw vrienden.
0: Your loved ones.
1: Uw geliefden.
0: Your family members.
1: Uw familieleden.
0: Your colleagues.
1: Uw collega's.
0: To come and experience.
1: Om te komen en te ervaren.
0: The dynamic.
1: De dynamische.
0: Life changing.
1: Levend veranderende
0: ministry
1: bediening
0: of the Holy Ghost
1: van de Heilige Geest
0: that is taking place
1: die plaats
0: right now
1: nu op dit moment
0: in the new anointing ministries worldwide
1: in the new anointing ministries worldwide
0: in Tilburgweg number 97
1: in de Keienbergweg nummer 97
0: in Amsterdam Zuidoost
1: in Amsterdam Zuidoost
0: very close to the arena
1: dicht bij de arena
0: beloved.
1: Liefde.
0: You can watch our TV program.
1: U kunt ook kijken naar onze tv-programma's.
0: Every Saturday.
1: Elke zaterdag.
0: By 10 in the morning.
1: Om 10:00 morgens.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: By 9 in the evening.
1: Om 9:00 avonds.
0: For a repeat broadcast.
1: Voor een herhaling.
0: Because our God,
1: want onze God
0: is doing something very exciting.
1: Die doet wat heel opwindends.
0: In the life of the followers of Christ.
1: In het leven van de volgelingen van Christus.
0: Which you are one of them.
1: Waar u één van bent.
0: That's why you are receiving this message.
1: En daarom ontvangt u deze boodschap.
0: And God will continue to use this ministry.
1: En God zal deze bediening blijven gebruiken.
0: To empower you.
1: Om u te blijven bekrachtigen.
0: Today I want to pray for every one of you.
1: En ik wil bidden voor een ieder van u.
0: That is receiving this message.
1: Die deze boodschap ontvangt.
0: Prayer to lift you up.
1: Gebed om je op te heffen.
0: Is an intercession.
1: Is een voorbeeld.
0: For your deliverance.
1: Voor uw bevrijding.
0: For the deliverance of your family.
1: Voor de bevrijding van uw familie.
0: For the deliverance of your loved ones.
1: Voor de bevrijding van uw geliefden.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: In de naam van de Heer Jezus Christus.
0: And by the power of his blood.
1: En door de kracht van zijn bloed.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest.
0: I lift every wonderful listeners.
1: Dan hef ik op elke wonderbaarlijke luisteraar.
0: To this program.
1: Van deze programma.
0: All their families,
1: al hun familieleden.
0: Home,
1: hun huizen.
0: Neighborhood,
1: hun buurt.
0: Place of work,
1: werkplaats.
0: Their city,
1: hun stad.
0: And wherever they are,
1: en waar ze ook zijn.
0: Each and every one of them,
1: elk een van hun.
0: I am praying,
1: daar bid ik voor.
0: I plead the blood of Jesus Christ,
1: en ik bedek ze met het bloed van
0: over
1: Jezus Christus.
0: All of them,
1: over hun
0: for
1: allen.
0: Supernatural protection.
1: Voor bovennatuurlijke bescherming.
0: By the authority of the word of God.
1: Door de autoriteit van het woord van God.
0: It is written.
1: En het staat geschreven.
0: Whatsoever I bound here on earth.
1: Wat ik bind op aarde.
0: Is bound in heaven.
1: Is ook in de hemel.
0: Whatever I loose here on earth.
1: En wat ik op aarde vrij
0: is loosed in heaven.
1: Is ook vrijgemaakt in
0: therefore,
1: de hemel.
0: Therefore, in the name of Jesus.
1: Daarom in de naam van Jezus.
0: I bind Satan.
1: Bind ik Satan
0: the
1: vast.
0: The spirits.
1: De geesten,
0: powers,
1: de krachten,
0: forces of darkness,
1: de machten van de duisternis,
0: that walk against,
1: dat werkt tegen,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen,
0: in the new anointing,
1: in the new anointing,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen,
0: that enjoy this program,
1: die genieten van deze programma,
0: whenever,
1: wanneer dan
0: and wherever,
1: ook, en waar dan ook,
0: the enemy,
1: de vijand,
0: will come against you.
1: Tegen u zal
0: by day or night,
1: bij dag of nacht.
0: I bind them
1: ik bind
0: in
1: ze
0: the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I bind
1: Christus.
0: Every demonic assignment.
1: Ik bind elke demonische opdracht.
0: Sent against any of you.
1: Die tegen een van u gestuurd
0: I
1: is.
0: I am lifting you up.
1: En ik hef u op.
0: To the Lord.
1: Aan de Heer.
0: And I bind.
1: En ik bind vast.
0: Every attack.
1: Elke aanvaller.
0: Every evil communication.
1: Elke kwade communicatie.
0: That it may affect your mind.
1: Dat invloed heeft op je gedachten.
0: That it may affect your brain.
1: Dat invloed heeft op je hersenen.
0: That it may affect your body.
1: Dat invloed heeft op je lichaam.
0: That it may affect your plans.
1: Dat het invloed heeft op je plannen.
0: In any form or shape.
1: In welke

0: vorm of een figuur.
1: I declare them bound.
0: Ik verklaar ze gebonden te zijn en vernietigd.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I command.
0: En ik commandeer.
1: In the name of Jesus Christ.
0: De naam van Jezus Christus.
1: All the satanic.
0: Dat al deze satanische en demonische machten
1: go to the feet of Jesus
0: naar de voeten van Jezus
1: and be destroyed
0: en vernietigd
1: in the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus
1: Christus.
0: En ik roep voort en maak vrij
1: the Holy Spirit of God,
0: de Heilige Geest
1: and
0: van
1: the
0: God
1: holy angels,
0: en de heilige engelen
1: in, the throne of God,
0: in de troon van God
1: to come,
0: om te komen
1: and cleanse every place where you go.
0: En te reinigen overal waar u naartoe gaat.
1: Let them go before you.
0: Laten ze gaan voor
1: and make every crooked way straight.
0: En elke kromme weg recht maken.
1: Protect and preserve you.
0: U te beschermen en te behouden.
1: Lead and guide you.
0: U te leiden en begeleiden.
1: Favor you.
0: U te begunstigen.
1: Wherever you go.
0: Waar u ook naartoe
1: make
0: gaat.
1: Make your appointment.
0: En maken dat uw afspraken.
1: To be successful.
0: Succesvol zijn.
1: Heal you.
0: U genezen
1: from every sickness,
0: van elke
1: from
0: ziekte,
1: every pain,
0: van elke
1: from
0: pijn,
1: every disease,
0: van elke kwaad,
1: from every infirmity,
0: van elke zwakheid,
1: known and unknown,
0: een wetende en onwetende,
1: in the mighty name of Jesus Christ,
0: in de machtige naam van Jezus
1: I pray
0: Christus.
1: That the Lord will sanctify you,
0: ik bid dat de Heer u zal
1: reinigen,
0: die zal u rein maken,
1: and will lead you.
0: En u zal leiden
1: in all your ways,
0: in al uw wegen,
1: in the name of Jesus Christ,
0: in de naam van Jezus,
1: in the name of Jesus Christ,
0: in de naam van
1: I
0: Jezus,
1: rebuke,
0: ik bestraf,
1: and break any curse,
0: en verbreek elke
1: vloek,
0: haat,
1: spells,
0: spellen,
1: demonic activities,
0: demonische activiteiten,
1: or any other evil thing,
0: of wat ook dat kwaad
1: that
0: is,
1: been sent against you,
0: dat gestuurd is naar u,
1: through generations,
0: door generaties,
1: by a man.
0: Door de mens,
1: by woman,
0: door de vrouw,
1: living
0: door de man,
1: or dead,
0: levend of dood,
1: at any time,
0: ten alle tijden,
1: for any reason,
0: voor welke reden dan ook.
1: Now,
0: en ik verklaar dat die vloeken vernietigd zijn. Deze, die moeilijke toestanden vernietigd
1: those
0: zijn.
1: Charms,
0: die behexingen, die amuletten,
1: talisman,
0: die talismannen vernietigd zijn.
1: I declare them,
0: en ik verklaar ze.
1: Avoided.
0: Dat ze niks
1: and
0: zijn
1: no effect
0: en dat ze geen invloed hebben over uw
1: from
0: leven.
1: Today forward,
0: vanaf vandaag,
1: in, the name of Jesus,
0: in de naam van Jezus.
1: I renounce
0: en ik verklaar
1: that any form of evil,
0: en ik verklaar dat elke vorm van kwaadheid
1: that has been set against you,
0: die tegen u gezet is,
1: be destroyed now,
0: nu vernietigd,
1: instantly,
0: meteen,
1: in, the name of Jesus.
0: In de naam van
1: I
0: Jezus.
1: Set you all free.
0: Ik zet u allen
1: from
0: vrij
1: every power of darkness.
0: Van elke macht van
1: I
0: de
1: set all of you free.
0: Ik zet u allen
1: from
0: vrij
1: every bewitchment.
0: Van elke behexing.
1: I set all of you free.
0: Ik zet u allen vrij
1: from all powers
0: van alle machten
1: in, the dark world
0: in de duistere
1: that is
0: wereld
1: against you.
0: Die tegen u zijn.
1: I destroy them.
0: Ik vernietig
1: and
0: ze.
1: I declare you free.
0: En ik verklaar dat
1: if
0: u vrij
1: the song,
0: en als de
1: the
0: Zoon,
1: mighty son of God,
0: de machtige Zoon van
1: shall
0: God,
1: set you free.
0: U vrij zal
1: you
0: zetten,
1: are free indeed.
0: Dan bent u waar.
1: I want you to rise
0: en ik wil dat u opstaat
1: and shine
0: en gaat stralen
1: as a child of God.
0: Als een kind van God.
1: Every Friday,
0: elke vrijdag
1: 7:30 in the evening,
0: om 7:30 s'avonds,
1: I'm conducting healing and deliverance services,
0: daar doe ik genezing en bevrijdingsdiensten persoonlijk.
1: Work, number 97.
0: In de Keienbergweg 97.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: And every Sunday.
0: En elke zondag.
1: I'm holding special anointing Holy Ghost service.
0: Dan heb ik een bijzondere heilige geest salvingsdienst.
1: Empowering ordinary people.
0: En bekrachtig gewone mensen.
1: To do extraordinary thing.
0: Om een buitengewone ding
1: building
0: te doen.
1: Faith in Jesus Christ.
0: Geloof op te bouwen in Jezus Christus.
1: Manifesting the glory of God.
0: De heerlijkheid van God te manifesteren.
1: Beloved, come.
0: Geliefde, kom.
1: And be part of this great wave of revival of Christ.
0: En wees deel van die grote golf van de opwekking geest van God.
1: Pass this information to your friends.
0: Geef deze informatie door.
1: To your family members.
0: Aan familieleden.
1: But first.
0: Maar eerst.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: And you will never be the same.
0: En u zult nooit meer hetzelfde zijn.
1: God bless you.
0: God zegene u. God.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Till this time next week.
0: Tot deze tijd volgende week.
1: I want you to remain healthy and strong in
0: ik
1: the Lord.
0: Ik wil dat u gezond en sterk blijft in de Heer.
1: Come to our programs.
0: Kom maar naar onze programma's.
1: And enjoy further.
0: En geniet dan verder.
1: The presence of God.
0: De aanwezigheid van God.
1: Like never before.
0: Als nooit tevoren.
1: I love every one of you.
0: Ik hou van ieder van u.
1: Remain blessed.
0: Blijft u gezegend.
1: In the name of Jesus.
0: In Jezus' naam.

0: Amen.
1: Amen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Medium Sabi, dat nono de je Arki Radio de Leon. Dat mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar Arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Yumsabi, dat no-no there. Je arki Radio de Leon.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
8: De Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam.
7: Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 4688. 0803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Diego naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzels aan Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no-no de je arki ra.

Hier volgt een familiebericht. Met groot verdriet delen wij u mede dat op zondag 9 augustus van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Dorine Johannes Ellis. Dorine bereikte de leeftijd van 83 jaar. Dorine was een lief, vrolijk en kleurrijk mens. Ze was geliefd bij velen en werd door iedereen die haar kende gewaardeerd. Dorine laat 6 kinderen achter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dorine Ellis was een zus van Tine Pas. We zijn Dorine dankbaar voor alle mooie herinneringen die zij aan ons heeft gegeven, maar zullen haar ontzettend missen. Op maandag 17 augustus nemen wij afscheid van Dorine. Om 14:45 vindt de begrafenis plaats op de Oosterse begraafplaats. Adres: Kruislaan 126 in Amsterdam-Oost. Voorafgaand aan de begrafenis is er in de aula gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Omdat Dorine zo'n vrolijk en fleurig mens was, vragen wij iedereen om vrolijke en fleurige kleding te dragen. Wie dat wil, mag een roos of een andere bloem meenemen. De kleur maakt niet uit. Lieve Dorine, jouw lach, jouw warmte en jouw vrolijkheid blijven bij ons. We zullen je missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Dorine. Radio De Leon wens de familie van Dorine heel veel sterkte toe.

0: Suriname. Een mooie sweet konder of grondappel. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, Brada Nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio De Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Tap mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar in arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: and also become the history makers. One thing that history teaches us is that everything changes, nothing stays the same,
1: yeah.
0: And that human beings are the agents of change. So once we understand that, then we understand the responsibility we have, mm-hmm. the possibilities we have to create the world that we want to live in.
1: Okay. I'm going to thank you for your wonderful contribution to Radio De Leon.
0: My pleasure. Anytime.
1: And I think surely we will invite you to come back to Holland.
0: Love to come.
1: Okay. Thank you.
0: You're welcome.
1: Okay.
0: You're welcome. No problem.
1: Yes. Dat was dus een gesprek, beste luisteraars, met professor Adin, die op dit moment in Nederland is tijdens de conferentie van NARECO. En waar Pan-Afrikanisme centraal staat. Hij heeft in zijn presentatie aangegeven hoe dat is ontstaan, waar het is ontstaan en waarom het belangrijk is om een aantal issues vanuit het Pan-Afrikanisme met elkaar te bespreken. En een van de belangrijke onderdelen is de geschiedenis en de wil hebben om dingen te gaan onderzoeken. Dus dingen niet één op één aannemen, maar wel zelf te gaan onderzoeken. Dat vind ik een hele mooie boodschap. Ik zal kijken of ik nog een paar andere mensen aan het woord kan laten.
2: Hi, I'm Claude Woods.
3: Hi, I'm Tim Owens.
4: Hi, I'm Devere Duckett.
5: And we're the Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
3: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

0: Tijdens de conferentie hebben we ook politieke vertegenwoordigers hier. En ik praat nu met...
1: Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, dat kiept je voor het trangen.
1: Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben een beetje grieperig.
0: Saskia,
1: ja, een beetje grieperig. Ja. Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam BIJ1.
0: Saskia, hoe gaat het met je? Los van het feit dat je een beetje kriebels hebt in je keel?
1: Nou, goed. Yes.
0: Nou ben je hier op een hele bijzondere bijeenkomst van Afrikanisme, georganiseerd door NARECO, Nationale Reparatie Commissie van Nederland. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring tot en met nu? Wat heb je opgestoken van de eerste dag?
1: Nou, ik ben vorig jaar ook geweest. Ik was zeer onder de indruk van hoe goed geïnformeerd en hoe wel documenten de mensen zijn die meedoen. De mensen uit de United Kingdom, heel Europa. Ook de mensen uit de VS, uit het Caribisch gebied. En ik vind ze ook heel toegankelijk. Het zijn echt scholars, het zijn doctors, het zijn mensen die gepromoveerd zijn. Maar ze zijn heel toegankelijk. Ze delen heel graag hun kennis. En ze komen ieder jaar. En de meeste mensen die ik vandaag heb gezien, die waren er vorig jaar ook. Behalve professor Hakim Adi. En ik ben ook blij dat ik dit jaar weer geweest ben. Maar ik zou het heel jammer hebben gevonden als ik hem niet ontmoet had. Want ja. hij heeft echt een hele historische weergave gegeven van Pan-Africanism. En ik ben ook van plan om zijn boek te kopen.
0: Maar de boodschap van de professor, ik heb hem ook een paar vragen gesteld. Want hij is historicus, hij heeft historie gestudeerd. En een van zijn boodschappen is, je moet de jeugd niet vertellen wat ze moeten weten, maar je moet ze vragen om zelf onderzoek te gaan doen.
1: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is. Ik geloof toch dat je moet bij de wortel beginnen. En dat is vanaf het begin. En daarom hamer ik zo op onze eigen scholen. En ik word er heel vaak voor bekritiseerd. Maar weet je, als we onze eigen scholen hebben, zijn we niet tegen andere mensen. Want ik zie de mensen, er zijn Joodse scholen, er zijn Hindoe scholen, er zijn moslimscholen. Ik hoor weinig mensen daarover ageren. Zeker niet over de Hindoe en de Joodse scholen. Dus het is, als wij onze eigen scholen zouden beginnen om veerkrachtige, zelfbewuste, historisch georiënteerde, kritische jonge mensen op te leiden, wat is daar tegen? Er kan daar niets tegen zijn. En ik zeg altijd, het is en-en. De scholen die er nu zijn, de curricula moeten veranderen. Het moet meer een internationale visie worden en niet zo'n eurocentrische visie. Ook laten zien van wat heeft Europa is zo rijk en is zo goed georganiseerd. Dankzij de uitbuiting, het kolonialisme, het imperialisme, slavernij, slavenhandel. De uitbuiting van ook onze voorouders. Maar ook van alle Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dus dat moeten we niet vergeten. Dus daarom zeg ik van, we moeten bij de wortel beginnen. Hakim zegt, ik ben van mening van, we moeten echt het onderwijs van onze jonge mensen moeten we echt zelf ter hand nemen. En dat kan je niet overlaten aan westerlingen of aan mensen die heel eurocentrisch zijn. Dat moeten we echt zelf doen. En die andere scholen, die moeten ook gaan decoloniseren. Die moeten hun curriculum gaan aanpassen. Die moeten echt de kinderen leren nou een heleboel dingen die... heel veel dingen zijn goed, maar heel veel dingen zijn ook niet goed. Het resoneert niet bij onze kinderen.
0: Ja.
1: En daarom moet het onderwijs van onze kinderen zelf ter hand nemen. Ik ben daar echt een voorstander van. Anders wordt last dip ching.
0: Ja, en politiek gezien, een aantal onderwerpen komen in de politieke agenda. Het regeerakkoord, ook het collegeakkoord van diverse steden. Maar jij zit in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kunnen we van jou verwachten dat je waarschijnlijk dit soort issues ook aan de orde stelt in de gemeenteraad van Amsterdam?
1: Ja, Amsterdam BIJ1 heeft zich verpand aan route naar herstel. Dat is echt een van onze speerpunten.
0: En daar zit ook in een eigen school eventueel?
1: 1 juli als vrije dag, curriculumverandering, zelfbewustzijn, echt kennisoverdracht. Want hoe komt het dat zoveel Nederlanders zeggen van ik wist het niet? Nederlanders zijn mensen die heel veel reizen, hè? Ze komen overal ter wereld. Dan wil je me zeggen dat je niet ziet, dat je niet de gevolgen ziet van het kolonialisme en het imperialisme. Ik moet zeggen, ik twijfel daar heel erg aan. Maar laten we zeggen dat ze het misschien daar niet zien op hun reizen. Dan moeten ze het hier in het onderwijs krijgen. Vanaf de basis, de basisschool, de middelbare school, op alle niveaus moeten we de mooie en de minder mooie kanten laten zien van die geschiedenis. van Nederland, van Europa, van het Westen.
0: Maar nou is het zo, Saskia, dat je in de politiek altijd partners moet hebben. Want zo
1: allies.
0: Ja, zo werkt het in de Nederlandse politiek. Je kan hier eentje hoeft
1: te overal, willen, overal.
0: Als enige fractie, maar je moet inderdaad allies hebben.
1: Ja, want Amsterdam Bijeen heeft maar 2 zetels. We werken goed samen met de Partij van de Dieren, met SP, soms ook met DENK. Maar dan nog zijn we maar met een paar zetels.
0: Maar het moet toch zo zijn dat je ook met de coalitie moet kunnen samenwerken om iets te kunnen betekenen.
1: Dat willen
0: wij. Het belang van jullie partij Bijeen is ook het belang, want het gaat om Amsterdam in dit geval.
1: Kijk, wij als Bijeen stellen ons op het standpunt, als het goed is voor Amsterdam of voor de Amsterdammers, en zeker voor onze achterban, dan zijn we ervoor. Maar de coalitie stelt zich niet op dat standpunt. Dus we merken dat soms komt de oppositie met heel goede voorstellen. Maar het lijkt soms alsof men hun eigen wethouders wil beschermen. Of ik weet niet wat hun agenda is. En dat is heel jammer, want we hebben wel de coalitie nodig om
0: maar,
1: ook dingen gedaan te krijgen.
0: Je noemde net de route naar herstel.
1: Ja.
0: Dat is toch een uitgangspunt om dingen wel voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Nog beter, op maandag 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, woensdag 18 maart, is er een stembusakkoord gesloten. Waar de meeste partijen zich aan verbonden hebben. En zeker de coalitiepartijen.
0: Voor de luisteraars, stembusakkoord?
1: Een stembusakkoord wil zeggen, men heeft een akkoord gesloten over route naar herstel. En de route naar herstel zijn een aantal punten. En de meeste punten daarin hebben al die politieke partijen omarmd. Dus daarmee zegt men van, deze punten gaan wij uitvoeren, wij staan erachter. En toch, toen ik voor 1 juli heeft Amsterdam Bijeen, in mijn persoon, Saskia Meijland, heb ik een motie ingediend van 1 juli als vrije dag voor de Amsterdamse ambtenaren. Want de gemeente stelt zich op het standpunt, 1 juli als vrije dag in Amsterdam kan niet, want het is landelijk beleid. Dus toen zei ik van oké, Amsterdam loopt als gemeente heel vaak vooruit op de troepen. Zij waren de eerste stad voor de regering, voor de koning, die excuus hebben aangeboden voor het slavernijverleden. Dus waarom kunnen wij ook niet vooruitlopen met Amsterdamse ambtenaren vrijgeven op 1 juli? Toch heeft de hele coalitie ertegen gestemd. De hele coalitie heeft ertegen gestemd.
0: Dat is raar.
1: Ik ben naar Sita Pels toegelopen, ik heb haar gevraagd.
0: Wie is Sita Pels?
1: Sita Pels is, zij is de wethouder. Maar zij deed de onderhandelingen voor de coalitie.
0: Zij is de politieke leider van de coalitie.
1: Ja. En ik heb haar toegevraagd, ik zeg maar, jullie hebben 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, een stembusakkoord getekend. Waarom stem je nu hier tegen? Ja, mensen moeten maar gewoon verlof nemen. Ik zeg maar, 1 juli is geen religieuze dag, je kunt het niet ruilen. Weet je, dus ik denk van, men is totaal niet goed geïnformeerd. Je tekent een stembusakkoord en de verkiezingen zijn niet eens 3 maanden geleden. En je stemt al tegen iets waar je wel aan gecommitteerd hebt. Dus waar hebben we het daarover?
0: Maar wat voor advies geef je collega's op dit moment? Sommigen luisteren, die hebben waarschijnlijk...

0: zoiets van, oh, ik heb me toch enigszins vergist.
1: Maar wat wie? De gemeenteraadsleden?
0: Ja, want nu luisteren
1: ze. Ja, maar die hebben te maken met fractiediscipline, hè, Iwan Lewin. Je weet hoe het gaat als ze in een fractie zitten, in een politieke partij. Ook al zijn ze van afro-afkomst, ook al willen ze dit is goed voor de afro-achterban of dit is goed voor de migranten. Ze hebben te maken met fractiediscipline. En fractiediscipline houdt in, je moet stemmen wat de partij zegt.
0: Ja, maar dat is een tegenstelling qua stemming, het stembusakkoord en daarna jouw concrete vraag waarbij er tegen gestemd is.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat de mensen zich moeten gaan realiseren, jouw collega's, van hey, ik heb toch enigszins iets verkeerds gedaan, moet ik dat niet herstellen?
1: Maar ja, misschien denken mensen ook alleen maar aan hun eigen carrière, want als je anders gaat stemmen
0: in je
1: fractie...
0: Nee, je moet niet van ze denken.
1: Ja?
0: Ik denk persoonlijk dat die mensen wakker moeten geschud worden van hey, wacht eens even, ik heb een fout gemaakt.
1: En ik
0: moet hersteld worden.
1: Ja, want kijk, ik heb met sommige van ze ben ik persoonlijk ook echt bevriend. Hè? En na de stemming heb ik ze ook gevraagd, maar waarom stem je er tegen? Ze zitten in een coalitie, ze zitten in een partij en dan moeten ze doen wat de partij afgesproken heeft. Ja, dat is fractiediscipline.
0: Nou, is het dan een idee dat de gemeenschap tijdens commissievergaderingen zich laat zien? Is het
1: en zich
0: idee?
1: Ook laat horen.
0: Ja.
2: Jumsabi, dat no-no there. Je Arki Radio de Leon. Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Hoor. Mevrouw Biekman, bent u daar?
3: Ja.
2: Adekba.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. Vier opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie drie ballistische raketten afvuurde. Drie van de vier waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook twee leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moet daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Joep Sabi, dat no-no there, je arki Radio de Leon.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
8: The Power Station. The Power Station.
7: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij New Davers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkri. Dapper yuka fin alla sandisaya fanood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk.

0: veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no-no there, ye arki rad.

Hier volgt een familiebericht. Met groot verdriet delen wij u mede dat op zondag 9 augustus van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Dorine Johannes Ellis. Dorine bereikte de leeftijd van 83 jaar. Dorine was een lief, vrolijk en kleurrijk mens. Ze was geliefd bij velen en werd door iedereen die haar kende gewaardeerd. Dorine laat 6 kinderen achter, 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dorine Ellis was een zus van Tine Pas. We zijn Dorine dankbaar voor alle mooie herinneringen die zij aan ons heeft gegeven, maar zullen haar ontzettend missen. Op maandag 17 augustus nemen wij afscheid van Dorine. Om 14:45 vindt de begrafenis plaats op de Oosterse begraafplaats. Adres: Kruislaan 126 in Amsterdam-Oost. Voorafgaand aan de begrafenis is er in de aula gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Omdat Dorine zo'n vrolijk en fleurig mens was, vragen wij iedereen om vrolijke en fleurige kleding te dragen. Wie dat wil, mag een roos of een andere bloem meenemen. De kleur maakt niet uit. Lieve Dorine, jouw lach, jouw warmte en jouw vrolijkheid blijven bij ons. We zullen je missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Dorine. Radio De Leon wens de familie van Dorine heel veel sterkte toe.

0: Suriname, een mooie sweet kondere van grondappel. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, Brada Nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio De Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat is mooi, die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki, a radio nono de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Saskia,
1: grieperig?
0: Ja, een beetje grieperig. Ja. Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam Bijeen.
1: Saskia, hoe gaat het met je? Los van het feit dat je een beetje kriebels hebt in je keel?
0: Nou goed. Yes. Nou,

0: mensen zijn die meedoen, de mensen uit de United Kingdom, heel Europa, ook de mensen uit de VS, uit het Caribisch gebied. En ik vind ze ook heel toegankelijk. Het zijn echt scholars, het zijn doctor, het zijn mensen die professoren, gepromoveerd zijn. Maar ze zijn heel toegankelijk. Ze delen heel graag hun kennis. En ze komen ieder jaar. En de meeste mensen die ik vandaag heb gezien, die waren er vorig jaar ook. Behalve professor Hakim Adi. En ik ben ook blij dat ik dit jaar weer geweest ben. Maar ik zou het heel jammer hebben gevonden als ik hem niet ontmoet had. Want ja. hij heeft echt een hele historische weergave gegeven van Pan-Africanism. En ik ben ook van plan om zijn boek te kopen.
1: Oké, het eten wordt naar binnen gebracht. Dus wij wachten even totdat de mensen door zijn. Ja, we gaan weer lekker eten. Ja, Saskia, het eten wordt naar binnen gebracht. Maar de boodschap van de professor, ik heb hem ook een paar vragen gesteld, want hij is historicus, hij heeft historie gestudeerd. En een van zijn boodschappen is, je moet de jeugd niet vertellen wat ze moeten weten, maar je moet ze vragen om zelf onderzoek te gaan doen.
0: Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is. Ik geloof toch dat je moet bij de wortel beginnen. En dat is vanaf het begin. En daarom hamer ik zo op onze eigen scholen. En ik word er heel vaak voor bekritiseerd. Maar weet je, als we onze eigen scholen hebben, zijn we niet tegen andere mensen. Want ik zie de mensen, er zijn Joodse scholen, er zijn Hindoe scholen, er zijn moslimscholen. Ik hoor weinig mensen daarover ageren. Zeker niet over de Hindoe en de Joodse scholen. Dus het is, als wij onze eigen scholen zouden beginnen om veerkrachtige, zelfbewuste, historisch georiënteerde, kritische jonge mensen op te leiden, wat is daar tegen? Er kan daar niets tegen zijn. En ik zeg altijd, het is en-en. De scholen die er nu zijn, de curricula moeten veranderen. Het moet meer een internationale visie worden en niet zo'n eurocentrische visie. Ook laten zien van, wat heeft Europa is zo rijk en is zo goed georganiseerd, dankzij de uitbuiting, het kolonialisme, het imperialisme, slavernij, slavenhandel, de uitbuiting van ook onze voorouders, maar ook van alle Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Dus dat moeten we niet vergeten. Dus daarom zeg ik van, we moeten bij de wortel beginnen. Hakim zegt, ik ben van mening van, we moeten echt het onderwijs van onze jonge mensen moeten we echt zelf ter hand nemen. En dat kan je niet overlaten aan westerlingen of aan mensen die heel eurocentrisch zijn. Dat moeten we echt zelf doen. En die andere scholen die moeten ook gaan decoloniseren. Die moeten hun curriculum gaan aanpassen. Die moeten echt de kinderen leren nou een heleboel dingen die heel veel dingen zijn goed, maar heel veel dingen zijn ook niet goed. Het resoneert niet bij onze kinderen. Ja. En daarom moet het onderwijs van onze kinderen zelf ter hand nemen. Ik ben daar echt een voorstander van. Anders wordt last dipje.
1: Ja, en politiek gezien, een aantal onderwerpen komen in de politieke agenda. Het regeerakkoord, ook het collegeakkoord van diverse steden. Maar jij zit in Amsterdam.
0: Ja.
1: Kunnen we van jou verwachten dat je waarschijnlijk dit soort issues ook aan de orde stelt in de gemeenteraad van Amsterdam?
0: Ja, Amsterdam B1 heeft zich verpand aan route naar herstel. Dat is echt een van onze speerpunten.
1: En daar zit ook in een eigen school eventueel?
0: In juli als vrije dag, curriculumverandering, zelfbewustzijn, echt kennisoverdracht. Want hoe komt er dat zoveel Nederlanders zeggen van ik wist het niet? Nederlanders zijn mensen die heel veel reizen, hè? Ze komen overal ter wereld. Dan wil je me zeggen dat je niet ziet, dat je niet de gevolgen ziet van het kolonialisme en het imperialisme. Ik moet zeggen, ik twijfel daar heel erg aan. Maar laten we zeggen dat ze het misschien daar niet zien op hun reizen. Dan moeten ze het hier in het onderwijs krijgen. Vanaf de basis, de basisschool, de middelbare school, op alle niveaus moeten we de mooie en de minder mooie kanten laten zien van die geschiedenis. Van Nederland, van Europa, van het Westen.
1: Maar nou is het zo, Saskia, dat je in de politiek altijd partners moet hebben. Want
0: allies.
1: Ja, zo werkt het in de Nederlandse politiek. Je kan hier eentje hoeveel
0: overal.
1: Als enige fractie, maar je moet inderdaad allies hebben.
0: Ja, want Amsterdam B1 heeft maar 2 zetels. We werken goed samen met de Partij van de Dieren, met SP, soms ook met DENK. Maar dan nog zijn we maar met een paar zetels.
1: Maar het moet toch zo zijn dat je ook met de coalitie moet kunnen samenwerken om iets te kunnen betekenen.
0: Dat willen
1: wij. Het belang van jullie partij bijeen is ook het belang, want het gaat om Amsterdam.

0: Amsterdam in dit geval.
1: Kijk, wij als Bijeen stellen ons op het standpunt, als het goed is voor Amsterdam of voor de Amsterdammers, en zeker voor onze achterban, dan zijn we ervoor. Maar de coalitie stelt zich niet op dat standpunt. Dus we merken dat soms komt de oppositie met heel goede voorstellen, maar het lijkt soms alsof men hun eigen wethouders wil beschermen. Of ik weet niet wat hun agenda is. En dat is heel jammer, want we hebben wel de coalitie nodig om ook dingen gedaan te krijgen.
0: Je noemde net route naar herstel. Ja. Dat is toch een uitgangspunt om dingen wel voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Nog beter, op maandag 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, woensdag 18 maart, is er een stembusakkoord gesloten. Waar de meeste partijen zich aan verbonden hebben. En zeker de coalitiepartijen.
0: Voor de luisteraar, stembusakkoord?
1: Een stembusakkoord wil zeggen, men heeft een akkoord gesloten over route naar herstel. En de route naar herstel zijn een aantal punten. En de meeste punten daarin hebben al die politieke partijen omarmd. Dus daarmee zegt men van, deze punten gaan wij uitvoeren. Wij staan erachter. En toch, toen ik voor 1 juli heeft Amsterdam bijeen, in mijn persoon, Saskia Meijland, heb ik een motie ingediend van 1 juli als vrije dag voor de Amsterdamse ambtenaren. Want de gemeente stelt zich op het standpunt, 1 juli als vrije dag. In Amsterdam kan niet, want het is landelijk beleid. Dus toen zei ik van oké, Amsterdam loopt als gemeente heel vaak vooruit op de troepen. Zij waren de eerste stad voor de regering, voor de koning, die excuus hebben aangeboden voor het slavernijverleden. Dus waarom kunnen wij ook niet vooruit lopen met Amsterdamse ambtenaren vrijgeven op 1 juli? Toch heeft de hele coalitie ertegen gestemd. De hele coalitie heeft ertegen gestemd.
0: Dat is raar.
1: Ik ben naar Sita Pels toegelopen. Ik heb haar gevraagd.
0: Wie is Sita Pels?
1: Sita Pels is, zij is de wethouder. Maar zij was ook zij deed de onderhandelingen voor de coalitie.
0: Zij is de politieke leider van, ja. van de coalitie.
1: Ja. En ik heb haar toegevraagd. Ik zeg maar, jullie hebben 16 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, een stembusakkoord getekend. Waarom stem je nu hier tegen? Ja, mensen moeten maar gewoon verlof nemen. Ik zeg maar, 1 juli is geen religieuze dag. Je kunt het niet ruilen. Weet je, dus ik denk van, men is totaal niet goed geïnformeerd. Je tekent een stembusakkoord en de verkiezingen zijn niet eens 3 maanden geleden. En je stemt al tegen iets waar je wel aan gecommitteerd hebt. Dus waar hebben we het daarover?
0: Maar wat voor advies geef je collega's op dit moment? Sommige luisteren, die hebben waarschijnlijk zoiets van, ik heb me toch enigszins vergist.
1: Maar wat de gemeenteraadsleden?
0: Ja, want nu luisteren ze.
1: Ja, maar die hebben te maken met fractiediscipline, hè, Iwan Lewin. Je weet hoe het gaat als ze in een fractie zitten, in een politieke partij. Ook al zijn ze van afro-afkomst, ook al willen ze dit is goed voor de afro-achterban of dit is goed voor de migranten. Ze hebben te maken met fractiediscipline. En fractiediscipline houdt in, je moet stemmen wat de partij zegt.
0: Ja, maar er is een tegenstelling qua stemming, het stembusakkoord. En daarna jouw concrete vraag waarbij er tegengestemd is.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat de mensen zich moeten gaan realiseren, jouw collega's, van hé, ik heb toch enigszins iets verkeerds gedaan. Moet ik dat niet herstellen?
1: Maar ja, misschien denken mensen ook alleen maar aan hun eigen carrière. Want als je anders gaat stemmen
0: in
1: je fractie...
0: Nee, je moet niet van ze denken.
1: Ja?
0: Ik denk persoonlijk dat die mensen wakker moeten geschud worden van hé, wacht eens even, ik heb een fout gemaakt.
1: En ik
0: moet hersteld worden.
1: Ja, want kijk, ik heb met sommige van ze ben ik persoonlijk ook echt bevriend, hè. En na de stemming heb ik ze ook gevraagd, maar waarom stem je er tegen? Ze zitten in een coalitie, ze zitten in een partij en dan moeten ze doen wat de partij afgesproken heeft. Ja, dat is fractiediscipline.
0: Nou, is het dan een idee dat de gemeenschap tijdens commissievergaderingen zich laat zien? Is het
1: en zich
0: idee?
1: Ook laat horen.
0: Ja.
1: Maar ook onze mensen moeten ook wakker worden, want er zijn toch nog... Onze mensen stemmen toch nog soms op dit soort partijen. Want men wil heel vaak strategisch stemmen voor een grote partij. Maar ik zeg altijd, mensen stemmen op een partij die voor onze belangen opkomt. Want nu stem je strategisch en kijk niet eens 3 maanden daarna stem men tegen alles wat men jou beloofd heeft. Dat men zou doen of dat men zou regelen. En wij zijn wel een kleine partij, maar wij proberen wel zoveel mogelijk voor onze achterban uit het vuur te halen, uit het vuur te slepen. Maar daar hebben de grote partijen bij nodig. Dus de mensen die hebben gestemd op Pro-D66, die moeten die gemeenteraadsleden ook op het matje roepen. Dit is het stembusakkoord dat je getekend had. Put your money where your mouth is. Je hebt dit toen beloofd. Dan moet je dit ook nakomen. En wat is de reden dat je er tegen stemt?
0: Ja, nou zijn we hier op deze conferentie. Wat voor boodschap geef je met name de jongeren? Want jij houdt ervan om met jongeren te praten of iets met jongeren te doen. Wat voor boodschap geef je ze mee? Want er zijn weinig jongeren hier.
1: Ja, dat klopt. Reparations. Waarschijnlijk weten heel veel mensen niet wat het inhoudt. Reparation betekent van repareren wat kapot is, wat verkeerd is, wat niet goed gedaan is. Onze voorouders hebben eeuwenlang gratis gewerkt. Het zijn misbruikt geworden, gedwongen. Zijn mishandeld geworden, gedwongen. Stripped of their identity. Dat betekent, ze mochten hun eigen geloof, hun eigen naam, hun eigen cultuur mochten ze niet uitoefenen. Ze mochten zichzelf niet zijn. Daarvoor willen we reparations hebben. Dat betekent recht trekken wat krom was.
0: Ja, en, maar hoe betrekken de jongeren bij deze ontwikkeling? Pan-Afrikanisme, georganiseerd door de Nationale Reparatiecommissie van Nederland.
1: Ja.
0: Hoe betrek je die jongeren? Hoe breng je dit ontwikkeling?
1: Het begint eerst met kennis. Men moet weten dat we hiermee bezig zijn. Want als ik kijk, net wat je zegt, er zijn weinig jongeren, weten de jongeren dat we hiermee bezig zijn. In Amsterdam weet ik dat er heel veel zelfbewuste Afro-jongeren zijn. Van Untold. Er zijn zoveel organisaties die bezig zijn met ook de onderwerpen waar wij het hier over hebben. Dus ik denk echt samenwerken. Ik hoorde net die ene mevrouw zeggen, ze gelooft niet meer in samenwerken, maar ze gelooft wel in de verantwoordelijkheid samen. Dragen. Ik geloof zo in allebei. Want ik heb niet alleen negatieve ervaringen met samenwerken. Nee toch, Iwan, want we doen heel veel samen. Ik geloof wel in samenwerken. Ik geloof in gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Maar ook in kennis. Als men niet weet wat we hier doen, kunnen ze het ook niet ondersteunen. Dus weet de jeugd wel wat we aan het doen zijn. Ik denk dus, wij moeten naar ze toe gaan en wij moeten ze gaan uitleggen wat reparations is. Dus op de scholen, de organisaties, waar de jeugd is, daar moeten we ze deze kennis overbrengen. Want straks zijn jij en ik er niet meer. Maar dit moet doorgaan. Ja. Want dit is iets van lange adem, hè.
0: Ja.
1: Want ik zie heel veel mensen zeggen, mi wana money no, mi wana money no. A money okong. Maar we moeten lange adem hebben. En unom jiabra. En nu vechten wij. Mensen hebben voor ons ook gevochten hier voor Marcus Garvey. Kijk, vandaag bij wat meneer Hakim Adi vertelde over de mensen die voor ons gevochten hebben hiervoor. Nu doen wij het. En straks moeten de jongeren het overnemen. Maar ze moeten wel weten wat ze moeten doen en waar het over gaat. Dus wij moeten ze erbij betrekken, die kennis overdragen en ze die verantwoordelijkheid ook echt geven. Want soms betrekken we de jeugd bij dingen, maar wij willen toch het laatste woord hebben. Dus ze echte verantwoordelijkheid geven.
0: Aldus Saskia Meiland, gemeenteraadslid van Amsterdam
1: bijeen. Yes.
0: Saskia, smakelijk eten zometeen.
1: Dankjewel. En jij ook. Dankjewel.
0: Oké. Ja, beste luisteraars, dit was dus ook een bijdrage van Saskia Meiland tijdens deze conferentie, waarbij we praten over Pan-Afrikanisme. En Michael zei het al, je moet je niet schamen om te zeggen wie je bent. Want je bent geen N, je bent geen C, je bent gewoon iemand van Afrikaanse afkomst. En enough shit, fuck that. Oké? Okay?

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de Pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production is het differenti culturo wengri voor al uw jeetori in die differenti fasi.

0: Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restore, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturu souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni, oshade, nanga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu, nanga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Nee, hoor van mij, je bent van mij.
12: Ik boek mijn vlucht wanneer ik wil, wanneer ik klaar ben om weg te gaan.
13: Wat gebeurt met je? Wie is die vrouw die je hoofd zo op pol heeft gebracht?
12: Alles wat hier gebeurd is, heeft zin gehad. Zelfs de dood van mijn moeder. Mijn vader zal dat nooit begrijpen.

touwtje, je gaat even naar beneden, waar ben je gebleven, eventjes dit doen. Touwtje die gaat eventjes naar beneden. Ik hoop dat ik goed te horen ben. Touw, dankjewel mijn schat, je gaat naar beneden. En dan komt een, ons volkslied en daarna haal ik naar binnen. Wie konden de knoppen hebben?

0: Waarom noem je Rubia zo iemand? Dat racistisch gedonder van jullie. Ik hou van Rubia, papa. Een Surinaamse, zoals jij en ik.
1: Ik ga je een voorstel doen. Ik ben toch het huis aan het verkopen. Laten we allemaal weggaan. Jij, ik, Henna, die kinderen. Naar Holland.
0: Holland. Mijn mars, papa.
2: Au. Mijn lievelingsfragment. Oh, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Oh, mijn burger, goedemiddag. Hi, boy. Hoe is met mijn lievelingsfragment? Ik moest het u voorhouden. Het heeft niet pijn gedaan, toch?
3: Nee, nee, nee.
2: Prachtig fragment. Ja, want ik kan ook even wat niet even pamus naki na gewoon een naki bam bim.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja. Ome Borger onder de knop. Ome Borger. Borger Breegeld, de one and only. Hoe is het met u?
3: Het gaat goed, moet ik zeggen. We mogen niet klagen. We hebben pas een prettige huldiging achter de rug. Dus wat willen mensen nog meer?
2: Dus dat niet, toch?
3: Bovenmatig, ja. Je hebt natuurlijk wat lichamelijke ongemakken.
2: Uh-huh.
3: Maar goed, daar moet je je tegen wapenen. En genieten van alles wat je nog
2: hebt. Amen, amen. En in de tussentijd 81, of moet ik zeggen 18?
3: 18.

0: er gewoon actief aan. Want hij doet alles nog. Hè? Hij wordt zelf nog in het zonnetje gezet. Hij zingt ook nog. Ik vind het jammer dat ik er niet bij kon zijn. En dat ik geen fragmenten heb. Ik heb wel eentje gehad van een paar mensen. Maar dat kan je niet in de uitzending gooien. Misschien dat ik een... hoe heet die man? Jan Alderstam, misschien dat ik hem spreek, want als hij me niet ziet, dan moet hij weten dat hij fragmenten voor me moet opnemen en doorsturen. Maar goed, ik heb me laten vertellen, het was een geweldige dag. Hoe vond u het?
1: Ik raak er niet over uitgesproken. En ik ben heel dankbaar dat het mogelijk is geweest. Ik ben er eigenlijk door verrast, hè.
0: Ja.
1: Want een jaar ongeveer geleden belde Marta Heidt me en die vroeg of ik me klaar wilde maken voor 22 augustus. Maar dan gaan we weer iets doen.
0: Ja.
1: Nou, ik had al twee keer gezongen daar. In de show, de Evergreen Show.
0: Ja.
1: Zeg, ik dacht, oké, dat is fantastisch. Dat vind ik altijd leuk om te doen. En af en toe hoor ik maar niks van haar. Maar ik dacht, ach, dat komt wel. Want in principe zingen we daar met een bandje, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen kwam ik ergens op een markt hier, een man tegen, een muzikus, die zei tegen me, live music er. Toen dacht ik, wacht even, dit wordt een serieuze zaak, man.
0: Ja.
1: Dan moeten we gaan oefenen.
0: Ja, ja.
1: Weet je wel. Maar toen kwam er iemand bij ons op bezoek, een stagiaire, die bij ons in Suriname is gewoond een tijdje.
0: Uh-huh.
1: Een Hollands mensje. En die laat me ineens op de telefoon een afbeelding zien van een waarop ik sta. En ik denk, en ze pakt het gewoon weer terug aan tafel, hè, als ze naar mevrouw kijkt. En ik zeg, nee, wat is dit ding? Wat is het? Ze zei 22 augustus, maar ik mag het je niet laten zien.
0: Oh.
1: Ik zeg, maar hoe niet dan? Dat is op een app. Ik zeg, ik ga toch ergens tegenkomen. Nou ja, toen bleek dat het dus een soort legend show was. Hulde Ingborger brief had.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, oh! Dus toen was het eigenlijk uitgelekt, hè. Ik zei, oh, dat zijn die mannen van plan. Dus toen begreep ik, ja. Maar het was leuk. Het was vreselijk leuk. En ik ga zeggen, van hieruit moet ik wel een paar mensen noemen, hoor. Marta Heidt en John Oldenstam, die de organisatie in handen hadden. Er is ongelooflijk wat die mensen verzet hebben. Dat je natuurlijk die bandleider, die een hele goede vriend van me is, maar niets heeft laten doorschemeren tot de avond zelf, als we met elkaar daar in een kamertje zitten voordat we moeten beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, ik ben niet, minom zing je toch? Hij zei, no. Toen jullie dit, dat programma, althans, niet qua muziek.
0: Ja.
1: Intussen was dat wel het geval, maar goed. Dus Benny Alwaard en al die andere mensen die daar zo verschrikkelijk hun best gedaan hebben, dat het een geweldige avond is geworden.
0: Nou,
1: weet je, ja.
0: Nou, ik moet u vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet u vertellen, die de man, de motor achter de organisatie is meneer Ikke Promes. En ik heb hem toen gezegd dat ik u aan de lijn kreeg. En ik moest u extra bedanken namens hem. Want hij vond het leuk dat hij ook dit stukje weer kon meenemen in zijn archief.
1: Ah.
0: Ja, hij is de motor achter alles.
1: Oh, dat wist ik niet eens.
0: Ja. Ik heb promes, ja. Ja. Ik moest hem...
1: extra gaan bedanken. Ja.
0: Hij zit op luisteren, dus een...
1: Oké, meneer Promes, bedankt. Was geweldig.
0: Ja, het was... Mijn god, ik heb het allemaal... Ik heb het echt allemaal moeten missen. Ik had een hoest als je wel... Ik kon bijna niet praten. Ik vond het echt jammer dat ik er niet bij kon zijn. Dus ik was sowieso blij toen ik hoorde... Toen ik eerst die flyer kreeg van... je moet het voor me promoten, want die Borger... Dat is niet zomaar een man. Nee, dat is niet zomaar een man. Dat is een legend, ja. En ja, dingen van legends die gaan altijd uitlekken, hè?
1: Ja.
0: en niet zomaar een legend. Ach, als we terug moeten denken aan One People. En volgens mij, wie kijkt niet meerdere malen naar die film?
1: Ja, inderdaad. Er zijn heel veel mensen gekeken naar die film.
0: Ja. En ik vind het een hele grote eer dat u ook nog een hulde krijgt. Dat is volgens mij de zoveelste. Want ik heb ergens had u ook al eentje gehad. U bent geridderd in de orde van de gele ster. Dus ja, ja. Voor mijn part kunnen er nog meer volgen. Want weet je, ik vind het zo mooi dat mensen gehuldigd worden wanneer ze er nog zijn.
1: Ja, dat
0: kunnen. Want dat is pas hulde. Van Roy Riss, die heb ik gehoord van, oké, je kan het ook postuum zijn, kostuum doen, mochten ze er niet meer zijn. Maar als ze er zijn, is het altijd beter dat ze het krijgen.
1: En zelf ook weten.
0: Ja, en ome Borger. Dus velen zijn u voorgegaan. Hè? Zelf die Pim de la Parra is u voorgegaan.
1: Pim is vorig jaar overleden.
0: Vorig jaar, denk ik, ja. Groep, is ons voorgegaan. Velen zijn ons voorgegaan. Dus ja, dat u er nog bent, vinden we een hele grote eer. Een hele eer. Dus, ja.
1: Ik ben daar heel dankbaar voor dat ik er nog ben. En natuurlijk, je denkt vaak terug aan al die geweldige tijden.
0: Oh, mooi.
1: Waar de film maken waren. En die nu inderdaad al vertrokken zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zijn er een aantal. Mijn vader in de film is weg. Mijn moeder in de film is vertrokken.
0: Klopt.
1: Mijn grootouders. Weet je wel.
0: Ja.
1: Mijn broer, hoe je dat. Norman is ook al overleden. Zijn vrouw. Oh ja, er zijn zoveel mensen weggegaan.
0: Ja. En die Norman was toch ook niet zo oud?
1: Ja, Norman was jonger dan ik.
0: Oh, die was, precies.
1: Melkroo was een geweldige radioman.
0: Oké, toch nog,
1: hij schreef ook, toch?
0: Uh-huh.
1: Een aantal boeken geschreven.
0: Oh, oké.
1: Okay. Van het niveau van Dobro.
0: Ja. Oh, oké. Okay. En wat voor soort boeken? Wat voor soort...
1: Verhaalboeken heeft hij geschreven. Wat ik me kan herinneren is het verhaal Het Raam. Waarin een man in de gevangenis terechtkomt.
0: Ja.
1: En als hij uit die gevangenis komt, het eerste wat hij doet, is een raam te gaan dichttimmeren.
0: Mm-hmm.
1: Waar hij iemand uitgegooid had, omdat ik weet het niet zo goed meer was. Maar dat was een fantastisch boekje, leest hij één keer door. Weet je?
0: En hoe heet hij? Wat is zijn werkelijke naam? Want ik kan gaan zoeken natuurlijk.
1: Ruud Mulgro.
0: Wie?
1: Ruud Mulgro.
0: Oké, kunt u dat voor me spellen, ome Borger?
1: Ja, Mungro. Okay. Dat is Marie Utrecht Nico Gerard Rudolf.
0: Ik heb hem al. Ik moest even lachen omdat ik een gast bij me heb. Is het dringend? Kan je even wachten? Oké, nou, ik heb een gast. Alleen maar verrassingen op deze woensdag 3 september. Ja, ome Borger. Oké, dus dan ga ik zoeken naar een boek van meneer Ruud.
1: Het Raam van Ruud Mulgro.
0: Mulgro. En in die film was hij, zijn filmnaam was?
1: Norman.
0: Nou ja, die Norman, die komen wat toch. En die ging er vandoor. Ja, hij ging vandoor met uw ticket.
1: Het ticket, ja.
0: Dat is geweldig. Ja. Maar ome Borger, over die 22 augustus gesproken, hè? Ik heb me laten vertellen dat op die dag dat uw vrouw jarig was.
1: Ja.
0: Tante Ingrid.
1: Ja. Ingrid was jarig op 22 augustus. En dat maakt het ook weer extra speciaal.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het geweldig hoor, want zonder haar was ik er waarschijnlijk niet meer.
0: Atje, geweldig.
1: Vooral niet na dat ik mijn benen kwijt ben geraakt.
0: Ja.
1: Dus ze heeft erg goed, zorgt nog steeds erg goed voor me. Maar eigenlijk houdt ze er niet van dat er verjaardag gevierd wordt.
0: Oké, dus juist daarom was die dag mooi van haar uitgekomen.
1: Het was een hele opgave voor haar.
0: Ja, gegeven door de oppermacht, zouden we zeggen dan.
1: Begrijp je?
0: Ja, dus dat. 23 augustus. Ja. Ik heb daar geen beelden van, dus ik ga zoeken, want ik hou ervan om een... Want dit soort dingen moet je archiveren natuurlijk, ome Borger.
1: Ja. Ja,
0: vooral omdat ze er niet van houden, dan heeft ze nu een mooi archief. Ja. En ook, hoe heet uw dochter ook alweer? Wacht even hoor. Ik heb een stukje fragment erbij gehaald. Gaat u meeluisteren, ome Borger?
1: Ja.

0: We praten over een palomwiel. Ik hoor dan meestal is het een rauw lied. Ik doe het even naar beneden. Maar, want ja, als, je die, als je dat fragment ziet, dan zie je geen rauw, dan maar een sfeer. Waar was u?
1: Doe we dit zongen?
0: Ja, met uw dochter, hè, met Anoushka.
1: Ja, met Manoushka, Manoushka.
0: Manoushka.
1: Dat was na een optreden van de Eenzame. Zij had een toneelstuk waarin zij een uur, anderhalf lang op het podium staat. Zij alleen met een lijk.
0: Oh.
1: En ja, ze was een geweldig stuk, vond ik. Want, en dan praat ze en ze vertelt hoe ze daar is gekomen. En hoe ze, en ze moet het lijk aankleden, dacht ik.
0: Aha.
1: Ja, dat was het. Om het te gereed te maken om begraven te worden.
0: Oh.
1: En later bleek dat het lijk een man was.
0: Aha.
1: Die ze vaak in de lift tegenkwam. Een geweldig stuk.
0: Oh.
1: Het is ook door een Surinaamse meisje geschreven. Ja, God, hoe heet ze ook weer. Ze heeft ook het stuk geschreven van Max Cylinder.
0: Oh, nee, wat van Max Cylinder.
1: Ja, en dat stuk zit Manoushka ook.
0: Oké, okay. Dat ken ik. Ik weet niet, ik weet niet eens dat die vrouw een lied heeft gezongen.
1: Ja, nee, die vrouw zei niet. Maar die vrouw heeft het stuk geschreven.
0: Oh, oké.
1: Okay. Over Max Cylinder. Maar één, hoe je dat stuk van Max Cylinder weer?
0: Is het niet een stuk van Clark Akkoord dan?
1: Juist, van Clark Akkoord. Oh. Akkoord heeft dat stuk geschreven en zij heeft daar de liedjes in geschreven.
0: Oké. Okay. Oh,
1: als
0: zo.
1: Je gaat, weet je, dat is allemaal uit Max Cylinder.
0: Oké, okay, dat heeft Clark Akkoord gezongen, ja, prachtig. Ja, maar ik heb me ook laten vertellen dat, dat zij u verrast heeft, Manoushka, vanuit Surimaribo.
1: Ja, ze zat in, nee, ze was op Curaçao.
0: Op Curaçao.
1: En dat zij die afspraak al lang lopen, dus ze konden niet bij zijn.
0: Uh-huh.
1: En toen heeft ze van daaruit, dat ik die organisatie met haar bekokste.
0: Ja.
1: Dat ik een bandje gemaakt, weet je, en dat die hebben ze naar hier, een video, en dat is gestuurd naar hier.
0: Uh-huh.
1: En toen zag ik dat in ineens op het scherm.
0: Oh, dus het was geen rechtstreekse verbinding, ze hadden het vooraf opgenomen.
1: Ze hadden het opgenomen van tevoren, ja.
0: Oké.
1: Ik weet dat niet.
0: Uh-huh.
1: Het kan niet goed rechtstreeks zijn geweest. Hoor.
0: Ja, maar in ieder geval, u bent verrast geworden en dat was een heel emotioneel moment.
1: Ja, ik was heel verrast.
0: Uh-huh.
1: Ik heb veel met haar gedaan, ook op het podium, hè. Met Manoushka.
0: Ja.
1: We hebben samen vaak gespeeld hier op verschillende podia, jaren geleden hoor.
0: Uh-huh.
1: Toen deden we Kerst in Paramaribo.
0: Uh-huh.
1: Dat was leuk. Ja, ja.
0: Oké, okay. En dat nummer wat u altijd zingt, hoe heet dat nummer ook alweer? My Way, no?
1: Nee, Wonderful World.
0: Wonderful World, ook ja. Maar dat gaat u niet nooit meer afleren, hoor.
1: Nee. maar, ik vind het nummer ook passen. Omdat ik het een geweldige wereld vind.
0: Uh-huh.
1: De wereld, kijk maar even naar de natuurfilms en zo.
0: Ja.
1: Kijk maar even hoe goed mensen met elkaar om kunnen gaan. En dan denk je aan het contrast van al die oorlogen die nergens voor nodig zijn.
0: Ja, al dat geweld, hè?
1: Alles geweld. Pas weer een meisje doodgestoken.
0: Ja.
1: Vraag je aan, waarom is dat? Waarom?
0: Ja.
1: Waarom is dat nodig?
0: Ja, terwijl het zo mooi kan zijn.
1: Ja, dus moeten we dat lied blijven zingen.
0: Ja, omdat absoluut.
1: Dat helpt het een beetje.
0: Ja.
1: Dat mensen tot het besef komen dat we eigenlijk die hele wereld aan het verpesten zijn.
0: Ja, God, jeetje.
1: Ja.
0: Ja, dat is best wel, ja. Ja, en die Louis Armstrong, die zingt What a Wonderful World. En Wilson Pickett, die zingt People Make the World for What It Is.
1: Yes.
0: Ja. Ja. Zullen we eventjes een minuutje erna gaan luisteren, Ome Borgen? Want ik heb geen opname van u. Want dan zou ik het moeten doorsturen om het u voor te houden. Maar ik beloof het de andere keer. Want John Oldenstam, als hij op luisteren zit, hij gaat me verrassen.
1: Ik heb overigens,
0: voordat
1: je dat draait,
0: een
1: Surinaamse versie van dit lied.
0: Oh.
1: Met ongelooflijk mooie woorden. Dat geschreven is door Lydia Emanuels.
0: Lydia Emanuels. Is het op social media?
1: Ik, misschien ergens hoor. Want Lydia is 90 geworden laatst. Hè?
0: Oma, oma.
1: En we zijn eigenlijk bij haar begonnen met zingen in Paramaribo. Weet je, met een groepje tieners en zo. En nu toen ze 90 is geworden, heeft ze een heleboel van dit soort liederen heeft ze hertaald.
0: Oh, oh, lijkt me zo mooi.
1: Van Wonderful World hebben we toen gezongen op een geweldige dag die, we, die georganiseerd was in Utrecht. Ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag.
0: Oh.
1: Ik ga het overigens weer zingen. Zondag aanstaande op de Nikeri-dag.
0: Waar is dat?
1: Nikeri-dag in, de, in Zuidoost.
0: Nikeri-dag in Zuidoost.
1: Ja, dat heb je elk jaar. Is er een dag van de mensen uit Nikeri. En dan komen alle Nikerianen, hoor ik. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
0: Ja.
1: Die komen bij elkaar in Nikeri. Echt niet in Nikeri. In Zuidoost. In een zaal. En dan...
0: En u weet niet waar van Zuidoost?
1: Eng. Kan je even kijken op je... Op je... Laat me even checken.
0: Hoor. Ja, want er moet een flyer zijn.
1: Even kijken, die, waar van Zuidoost is dat ding? Ben je voor je gestuurd? Het adres. Ja, wacht, Ingrid zoekt het even.
0: Ja, graag.
1: Dat, is, dat gaat de hele dag van 9 uur 's morgens, begin dat. En dan gaan een aantal mensen optreden.
0: Het begint om 9 uur 's ochtends.
1: Nee, klets. Het begint om 's middags, om 3 uur.
0: Om 3 uur 's middags, oké. Okay. Nou, mooie tijd, ja.
1: Dan gaat het tot 9 uur 's avonds.
0: Oh. Oké, okay. Ik ben echt benieuwd. Ik heb, niets, ik heb geen flyer gezien, ik heb niets gezien. Maar ik zal dan wel kijken.
1: Ja.
0: Oh, ik zie Lydia Emanuels wel de naam op social media. Maar ik kom niet bij fragmenten van haar.
1: Nee, nee, nee. Ze heeft het lied geschreven. Dus ze heeft voor een aantal van ons, voor mij, voor Oscar Harris, voor, hoe heet hij? Fons Wielingen.
2: Het was alleen in verband
1: ja, maar het was alleen in verband met haar verjaardag.
0: Oh zo.
1: Oké, dus
0: er is misschien geen opnames gemaakt, of misschien alleen persoonlijk.
1: Nee, nee, er zijn wel opnames gemaakt persoonlijk.
0: Ja,
1: heb ik.
0: Oké, dan ga ik, ik ga contact maken met Alfons. Misschien weet hij wel hoe ik aan een opname kan komen.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Een mooie vertaling lijkt het wel.
1: Ja, maar Lydia is erg goed hoor. Want die vertaling is. En, even denken hoor. Die wikiti de. Fin go to alape. Nou, ik ben het even kwijt. Maar gewoon. Bromtje e kong. Neti met passie, jumanion dei. Dame praxeri. Luku fa grondtapu kan mooi. Dat is een kleine feit van wat ongeveer erin staat. Ik heb het adres voor je goed, de Drecht. In Niftrikhof.
0: Oh, Niftrikhof, oké. Okay. Ik ga toevallig daar zondag.
1: Ja, no?
0: Ja, heel toevallig. Ik heb iemand daar.
1: Ja, en, is het zaterdag of zondag? Hè?
2: Papa, je hebt die uitnodiging.
1: Ja, maar er staat nergens die datum. Ik zie het in het draaiboek ook nergens staan. Hè? Wat is 7 september?
0: Ik ga het zoeken en ik ga het vinden ook.
1: Ja, dat is 7
2: september.
1: Het is in elk geval 7 september.
0: 7
1: september. Het is 7 september.
0: Ja, ik weet het wel te vinden. Ik weet het echt wel te vinden. En ik ga mijn best doen om erbij te zijn. Nou, alleen maar dan op die opnames te halen. Maar ome Borgen, voordat we naar einde naar de break gaan.
2: Ja.
0: Wat zegt tante Ingrid?
1: Zondag 7 september van 3 tot 9.
0: Lange dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké.
2: Hoe heet zij
1: weer? Radio Hulde Ilse.
0: Nee, geen Radio Hulde. Radio Hulde Ellen.
2: Ellen.
0: Radio. Ja, ja, ja. Ik heb er al gesproken, maar ze weet niet meer wie.
1: Ja.
2: Ellen.
0: Ja, klopt, ja. Toen we het concert van oma Oscar hebben we even gesproken.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Hoort ze me nog, tante Ingrid?
1: Ja. Hey.
2: Ja, ja.
0: Alsnog gefeliciteerd, u bent verrast geworden, hoor ik.
2: Dank je wel, dank je.
0: Ja. Heb u daar geen opname van dan?
2: Oh, nee!
0: Want u mocht naar het podium toestappen, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, ik werd op het podium gehaald.
0: Ja.

0: dansen, wat u...
1: Op en ik begon te dansen. Toen ik die video's daarna zag, dacht ik, oh jezus, wat ik dat.
0: Ja, het was niets voor u, maar u begon toch te dansen.
1: Ja, dat,
0: nou, dat is toch een stuk gegeven.
1: Maar, ja, dat zijn filmpjes, maar alsjeblieft niet hoor. Low level, low level. Ik hoef niet.
0: U hoeft niet. Maar dat is toch gezien, dat is toch gebeurd.
1: Eén persoon in het huis is meer dan mooi.
0: Wauw.
1: Anders gaan we een beetje wedijveren toch.
0: Oh jee.
1: En dan gaan we het niet krijgen. Dus ik gun hem alle granietjes.
0: Ja, maar een... Hij geeft u ook, hij brengt u ook hulde natuurlijk, want zonder u was hij er niet meer, zei hij.
1: Ja.
0: Dus die hulde moet u toch nemen, toch?
1: Want nu beseft hij het wel.
0: Ja, doet er niet toe wanneer het komt, maar het komt. And behind a strong man, there's a strong woman, zeg ik altijd.
1: Exactly.
0: Ja. Ja, ik ga u namens velen bedanken, want we zijn blij dat hij nog in ons midden is. En het mag het nog vele jaren geschieden in goede gezondheid. Tezamen natuurlijk.
1: Ja,
2: laten we dat open. Ja.
1: Dat gaat goed komen.
0: Het gaat, oké. Kijk, dat zijn positieve krachten, toch?
2: Ja.
0: Maar ome Borger, omwille van de tijd, die wonderful world komt zo direct, maar misschien moet eerst onze Surinaamse Borger, is er een Amerikaanse, you never know, maar misschien een broertje van Louis Armstrong gaat het eerst voor ons zingen, no? In een paar woorden, wat dacht u?
2: Welke, die Surinaamse versie?
0: Nee, de Engelse versie.
2: Ja, maar mijn stem is wel niet geweldig hoor.
0: Dat gaat u altijd zeggen, maar laten wij dat oordelen hoor.
2: Oké. Wacht even, hoe begint het? Ik zoek naar het begin.
0: Ja, zoek hem maar.
2: Hoe is het begin weer in? Wonderful. I see trees of green. Red roses too, I'll see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Oké?
0: Okay? Maar het kan best zijn dat want hij zegt ja, hij was ouder dan u, hij is al lang heen gegaan. Maar misschien was het uw oudere broer. Nou, luister eens even. Die stem, hè? Dat was echt uw broer.
2: Ja. Die Louis.
0: Ja.
2: Dat is waar.

0: that.
1: What a wonderful world.
2: Prachtig, prachtig, die wonderful world. Ik weet niet, het brengt emoties. Misschien dat ik, omdat je dan aan je ouders denkt. Je gaat eventjes terug in de tijd. Hè, zonder dat je het wil, ga je herinneringen ophalen. En dat maakt emotioneel. Het is geweldig. En zolang ik dit

0: nummer hoor, moet ik altijd aan u denken. Het scheelt niet veel, hè, ome Borger.
1: Ja, inderdaad.
0: Het scheelt niet veel.
1: Ik, die muziek

0: 6 juli 1971. Hij is niet oud geworden.
1: Ja, ja, 70 ongeveer, geloof ik. Ja.
0: 1901, 1971.
1: Dus 70, ja.
0: Hij is 70 geworden.
1: Ja.
0: Weet je, dat was echt een biggie stem, no?
1: Ja, man.
0: Want ja, als je zijn stem hoort, dan zou je denken aan een wat oudere man.
1: Ja, maar ja, ja, kijk, nu ben ik zelf ouder dan hij is geworden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar oma Borrel, heb u dit nummer ooit voor Evergreen mogen zingen dan?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is heel goed, een mooi gegaan succes, want die hele zaal komt het mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je begint, zo is die huldiging ook begonnen, toch?
0: Oké. Okay.
1: Dus John komt aangelopen.
0: Ja.
1: En begint dat lied te zingen. En dan zingt hij, stopt hij het. Dan stopt hij de zaal en zegt hij nee, want we borgen die.
0: Wauw.
1: Die gaat het, en dan neem ik over.
0: Wauw.
1: Ja. Ja.
0: Zo. He wonder dat die met die organisatie, Ikke Promes, zo blij is dat hij dit kon meenemen in zijn archief. Want het is om te archiveren. Het is een prachtig moment.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, het was een heel mooi moment.
0: Ja.
1: Ik heb echt genoeg. En mijn neef was er ook, Arnie.
0: Oké.
1: En Arnie heb ik gezongen in mijn jeugd.
0: Oh.
1: Weet je, we hadden een duo, het heette de Brian Baker duo.
0: Die de Brian Baker, Brian Baker duo, nooit van gehoord.
1: Arnie had het bedacht, hoor, dus vraag me niet waar die beker vandaan komt.
0: Oké.
1: Wat die duo, de Brian Baker. En toen zongen we liedjes van de Amerikaanse liedjes.
0: Uh-huh.
1: Please stay, don't go. And behold, I saw you standing there before me.
0: Uh-huh.
1: En dat is een populaire liedje van die tijd. En we hebben ook jazz gezongen.
0: Oh, mooi.
1: Ja, ja.
0: Oh, ik heb het zo gemist. Ik heb me laten vertellen. Ik heb van Tamasino, Tante Thea. Maar misschien heeft Tante Thea beelden van Tante Ingrid. Want Tante Thea was de eerste die me beelden stuurde. En later, ik ben vergeten wie me dan nog stuurde. En ik zag bij een John Alderstam ook nog wat. Maar niet veel. Je kan zien dat ik er niet was. Maar daar heet telefoon. Bo voeren, want minobo mis. Niet, not die minobo mis. Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Goh, en dit gaat u herhalen aanstaande zondag in de Dreg?
1: Nee, de zondag is die Nikeri-dag, ze hebben mij gevraagd.
0: Ja.
1: Of ik daar samen met nog een andere dame de conferencier wil zijn.
0: Oh, geweldig.
1: Weet je, dus dan gaan we daar eens aan elkaar praten en ik moet even een liedje zingen. Dus dan gaan we daar een liedje doen.
0: Oh, mooi.
1: Waaronder weer een liedje en een gedicht waarschijnlijk.
0: Mm-hmm.
1: Een verhaaltje, whatever.
0: Ja, en dat kunt u geweldig, want ik heb u meegemaakt in Theater Zuidplein. Toen met ook een volgens mij is het Etta James.
1: Etta James Show.
0: Etta James Show, ja, van mevrouw Kingflower.
1: Ja, mevrouw Kingflower, ja, ja, ja. Hoe je was daar toen, no?
0: Ja, ja, zeker. Ik moest er dit eventjes hoor, want dit is dit. Kan ik niet verder praten als ze dan door blijven bellen op mijn privé-nummer. Ja, nee, ik was erbij en ik heb het allemaal mogen meemaken. Ik heb alles vastgelegd. Maar helaas, ik ben gehackt. Dus een heel wat van die opnames ben ik kwijt. In de tussentijd heb ik een paar wel terug kunnen vinden. Maar ik blijf zoeken. Ik ga blijven zoeken. Ome Borger, omwille van de tijd ga ik groeten. Heb u nog wat? Wacht even voordat ik groet. Wacht even dit nog. Laten we even naar papa gaan. En nog met zo iemand.
2: Waarom noem je Rubia zo iemand? Dat racistisch gedonder van jullie. Ik hou van Rubia, papa. Een Surinaamse, zoals jij en ik.
3: Ik ga je een voorstel doen. Ik ben toch het huis aan het verkopen. Laten we allemaal weggaan. Jij, ik, Henna, die kinderen. Naar Holland.
2: Holland. Mijn mars, papa.
0: Au. Dat was wel gedurfd, hoor. In een tijd als toen. Dat nog tegen papa te mogen zeggen. Dus natuurlijk, Akofu, ben volg natuurlijk.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja.

0: Maar ome Borgen, qua uiterlijk bent u niet veel veranderd, hè? Je bent mooi gebleven, man.
1: Dankjewel.
0: Echt, u bent mooi gebleven. Misschien kunt u groeten, want omwille van de tijd, want Biggie Man, Ayuru, Namak Koti Mofo, hè, misschien wilt u mensen bedanken, groeten. Ja. Gaat u gang.
1: Ja, alsnog nog een keer iedereen die geweest is, de organisatie, de mensen in de zaal, op 22 augustus hartelijk bedankt. Je weet, het is prettig om dit mee te maken terwijl je nog leeft. Het zou anders. De man zegt, je moet mensen inderdaad eren als ze nog leven. Ik vind niet dat ik zoveel granny verdiend heb, hoor.
0: Nou, dat moet je voor ons laten, hoor. Dat moet je niet zeggen.
1: Maar goed. Maar ik ben wel erg dankbaar en erg blij dat ik het heb mogen meemaken en dat het gebeurd is. Oké.
0: U hebt ons een prachtig film nagelaten. U bent onze legende en dat gaat u blijven. Dus wat u krijgt, moet u gewoon nemen en u verdient het, punt uit.
1: Thank you.
0: Oké, Ompie, en ik ga er alles aan doen om, om u te zien aanstaande zondag. Ik wens u alvast een mooie dag, een mooie middag en succes in alles wat u vandaag mag ondernemen. En tante Ingrid, odi odi da en dank u wel.
1: Oké, zit even weg. Dank je wel.
0: Dank u wel. Om mede namens Ikke Promes met zijn maneschijn ook als extra bedankt.
1: Oké, meneer Ikke Promes, all the best.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Doei, Ompie. Doei. Ja, mooi, machtig, mooi. Prachtig gesprek met oma Borger Breeveld en met zijn Wonderful Will. Gezongen door Louis Armstrong gaan we naar een 2 uur.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes en oliën voor uw bad. Florida water, Restor, Pompeia, Vietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen. Take you crafty dressy voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Segi Blessi, Lobby Furu Grani. Een clip, een project opgezet door Oropokumangs van Suriname. Initiatief van Oscar Harris, helemaal in Nederland, maar het is ingeslagen. Dus vandaag ook in de spotlight. Segi Blessi, Lobby Furu Grani. Oropokumang in actie. Onze gasten vandaag zijn Mireille Stals, ster uit de jaren 70. Daarna ook Suripopzangeres. En Borger Breveld. Ja, als we praten over Borger Breveld, dan zegt elke Surinamer: oh, die regisseur. Oh, die acteur van One People. Maar Borger is ook een geweldige conferencier geweest. Misschien tot nu toe nog niet geweest, want als je hem vraagt om te presenteren, weet ik dat het weer 100 is. Maar hij was ook zanger. En dat gaan we vanavond laten zien in de spotlight. Als je van oude beelden houdt, beelden die u eigenlijk nooit meer heeft gezien sinds 1977 op de Surinaamse televisie, blijft u kijken, want u gaat vandaag mooie oude beelden zien. Borger, Mireille, goedenavond.
1: Hallo. Hi.
0: Welkom in de spotlight.
2: Dank je.
0: Eerste vraag, en dan gaan we muziek laten horen en zien. Hoe heb jij dat ervaren? Beginnen bij Borger. Het project Segi Blessi Lobby Furu Grani van de Oropokumang.
1: Nou, ik heb er ongelooflijk veel van genoten. Het was als van ouds, alsof we terug zijn gegaan in de tijd. Op basis van de mensen die eraan hebben deelgenomen. Het feit dat we het deden voor het Surinaamse publiek, vooral voor de jongere mensen, dat heeft ook voegt ook een dimensie toe eraan. Dus kortom, het was fantastisch om eraan te werken.
0: Mireille, dezelfde vraag voor jou.
2: Heel leuk. Ik heb er ook van genoten en Borger is daar getuige van geweest. Want ik heb constant doorgedanst.
1: Ja.
2: Nee, maar ik vond het heel leuk. We konden onszelf zijn. Ieder kon zijn eigen stijl zingen. Ja. Want je zal hebben gezien, of gehoord. Mijn coupletje is later ook gezongen door Erwin en Theo. En zij zingen het heel anders in hun eigen stijl. Dus ik vond het leuk.
1: Ja.
2: Vond het leuk.
0: All right. We gaan de mensen terug meenemen naar jullie glorietijd. Hè? De jonge Borger, de jonge Mireille.
1: Boy.
0: De jaren 70. En toen was Borger een presentator hier bij de

0: STVS, een grote televisiester. Dus u gaat weer een stukje STVS zien van de jaren 77. We gaan u laten genieten van Mireille Stals in topvorm op de televisie in Suriname, STVS, in 1977 met het nummer The Way We Were.
1: We gaan weer terug in lang vervlogen tijden, deze keer niet op film, maar in een liedje dat in de studio gezongen zal worden. Live uit de STVS-studio dus. Dames en heren, we gaan terug naar vroegere tijden.

0: Mireille. Dat was het meisje in 1977. Deze beelden heb je niet meer gezien. Wat doet het jou wanneer je nu daarnaar kijkt?
1: Ja, ik zou het niet meer hebben gedurfd, nou, wat ik toen deed. Want het was een live programma. Alle fouten. En ik hoor ook alle fouten. Jij hoort ze niet, maar ik wel. Maar ja, het is voor old time's sake leuk om weer te zien, ja.
0: Ja.
2: Die reis altijd zo is. Ze wordt altijd foto's die niemand anders hoort.
0: Borger, de begeleiding. Het is live. Wie waren die muzikanten?
2: Harto Sumoriardio. Hoe heet die?
0: Lefke.
2: Lefke drums. En op de bas had je Walter Muringen.
0: Ja.
2: Drie man.
0: En dit was live?
2: Ja, live.
0: Ja, ja. SDS 1977.
2: Dat waren gouden tijden, jongen. Dat, en we konden niet repeteren. Het nieuws was geweest.
0: Ja?
2: En dan ging de STVS naar Bloem. Weet je wel, station call. STVS De Tijd zag je dan. En dan moesten de nieuwslezers snel naar buiten rennen. En dan ging het publiek dat allemaal in de hal stond. De grote studio.

0: Microfoons neergezet. En dan begon het. Jongen, het was Guno Meo was de regisseur van deze. Omdat ik moest, normaal regisseerde ik. Ja. Maar omdat ik zelf moest presenteren, zat hij achter de knoppen. Ja, het waren gouden tijden. Henkie was zijn achter de camera. Hoe is die jongen? Dundas. Ja. Dundas was een cameraman in die tijd. Ja, nee, het waren... En het feit dat we niet konden repeteren, dus we repeteerden ergens bij Kersten. En dan kwamen we naar de studio en dan moest het, zeker deed het geluid. Onvoorstelbaar, het geluid dat je daar hoort, ja? Dat is live, zonder repetitie. Live Cederboom, Alwin Cederboom.
1: Ja.
0: En dan gingen we.
1: Super, we gaan nog meer laten zien, dus de kijkers, we gaan u nog meer verwennen met oude beelden. Maar we hebben eerst Mireille laten zien, 1977. Tijdens de launch in NAX, gemeenschapscentrum NAX, op dinsdag 22 maart, heeft ze ook een lied gezongen. En dit is de Mireille van 2022. Dit gaan we niet helemaal laten zien, want u begrijpt, het is met een camera opgenomen, niet professioneel. Hier is Mireille, 2022.

0: Ja, Mireille. Ik hoor diezelfde stem van 1977. Daar hebben ze na elkaar laten draaien. Ben je nog in conditie? Zing je vaak?
1: Nee, ik zing niet vaak. Af en toe dan oefen ik met Ernst Vluur. Ja, want die speelt in Don Julio. En dan ga ik eventjes voordat het programma begint. En dan oefen ik een paar nummers met hem. Alleen om in conditie te blijven. En soms, daarna blijf ik luisteren. En dan soms roept hij me om een nummertje te doen, weet je. Maar ik doe het niet vaak. Maar ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Als iemand je nu zou vragen om op te treden in een grote show, zou je dat nog doen?
1: Nee, ik denk het niet.
2: Nee, als ik het zo regisseer.
1: Nou, omdat mijn stem niet altijd in conditie is. Soms is het goed bij de opnames, toevallig gelukkig was het in conditie. Maar je moet me niet zomaar patsboom vragen van Mireille, zeg wat. Weet ik niet of ik het ga doen.
2: Je moet weten wie je Mireille overhaalt. Want je kan het hoor. Maar je moet je tijd nemen.
0: Dat zien we toch?
2: Goed, ja, goed voorbereiden. Ja, ja, ja.
0: Borger, je hebt mijn intro gehoord vandaag bij dit programma. Men kent je als regisseur, als presentator, als acteur. Maar je bent een geweldige zanger. Maar dat gedeelte van jou, dat talent, heb je een beetje verwaarloosd. Want dat heb je niet vaak horen zingen in de loop der tijden.
2: Nee, niet echt. Omdat ik televisie ben gaan doen, toch? Dus die muziek ging eigenlijk een beetje op de achtergrond. Ik deed het thuis wel. En op verjaardagen en met mijn broer zong ik altijd spirituals, weet je wel. Maar niet op televisie. Niet op televisie. In Holland had ik een groep, The Bachelor 5. Hier had ik een groep, The Fantastic 5. Maar niet op tv. Okay. Weet je, daarom.
0: We gaan de mensen mee terugnemen in de tijd. Uh-huh. En dan vind ik het zo fijn dat jullie nu op deze bank zitten, uh-huh, Borger en Mireille. Oh. En dat jullie toen ook samen hebben gezongen, een duet.
2: Hey.
1: Hoe heet dat dan? Vaker samen.
2: Ja, we hebben vaak samen gezongen.
1: Ja.
0: Dus jullie vormen, wacht even, jullie vormden een duo.
2: We hadden een duo, Borger en Mireille.
1: Ja. Op, zo. De Amst, op de Amst.
2: Op de Amst.
0: Riefs op de Amst.
1: Op de ja, ja, avonden. Ja.
2: Listen to the ocean. Je hebt geen gitaar hier, man. Oké, jammer.
0: Nee, wat ik heb geen gitaar, maar ik heb wel een clip. En daar gaan we de kijkers nu van laten
2: zien. Oké, let's see.

0: Dames en heren, Mireille en Borger. Vroeger als duo, ze zingen vandaag The Things I Might Have Been.
1: Omdat ik er een ongelooflijk mooie vrouw vind. Twee, omdat ze erg goed zingt. En drie, omdat ik eigenlijk een liedje met haar wil zingen. Wat vind je daarvan, Mireille?
2: Nou, ik vind het wel leuk, maar de duur wordt een beetje moeilijk, hè?
1: Ja, het zit zo, we zingen allebei in verschillende duren. Duren is toonhoogte. Van de muziekleraren onder u kunnen dat verder uitleggen. Desalniettemin, dames en heren, gaan we het toch proberen. Zo dartel zijn wij niet. Oké, hard ook een beetje.

stranger everywhere.

0: Parker.
1: Dat klinkt zo mooi. Dat je acteur moet worden, jongen. Je had zanger moeten worden.
2: Ja. Nee, maar dit was een liedje dat ons om het lijf was geschreven. Dus hoe zing was je? Hiervoor had meer een ander lied gezongen, hè? Maar dat ik dus het fijne was dat we live bezig waren. Dus dat net dat was het dat liedje van net. En dan loopt ze naar een ander deel van de studio.
3: Om
2: daar door te gaan met dit nummer. Dus ik zat daar te wachten. Dus het waren echte shows. Het was, en de kracht zat hem in. Het was live. Dus je mocht fouten maken, maar je moest zo min mogelijk fouten maken. Het was leuk om te doen. Het was echt leuk om te doen. Ja,
1: het decor. Het valt me op. Een prachtig decor.
2: Henna Brunings. We hadden een team. Kijk, deze shows werden door Kersten gesponsord eigenlijk. Ze heette, eerst was het zomaar een show, daarna zomaar een quiz, toen een show maar een quiz, toen zomaar 2000, zomaar entertainment, Gerold Febes.
1: Ja.
2: Dat was eigenlijk de presentator, hier viel ik in.
1: Ja.
2: En we deden de samenwerking met de STVS. En die STVS-jongens die waren ongelooflijk blij als we begonnen met die shows. Hè. Want dat was eigenlijk weer iets anders doen als elke keer maar achter die camera staan voor een woord van de kerk of voor een hindoe-moslim. En hier moesten ze laten zien dat ze het konden. Het waren ook grote camera's, je moest skills hebben. Je ziet ook af en toe dat beeld. Want dat was niet makkelijk. Een van die camera's staat nog hier bij de STVS in de hal. Maar, en het licht, dat werd ook zeer goed uitgelicht.

0: ondanks het feit dat we weinig tijd hadden. Maar het was een gouden tijd. Het was een gouden tijd bij de Assyriërs.
1: Maar Borger is nog steeds in vorm. Om eerlijk te zijn, ik ben eerlijk, je hebt me verrast. Dit is de 22
2: maart. Het was prachtig.
1: Wat hè?
2: Het was prachtig.
1: Ja, je hebt me verrast, Borger.
0: Verrast?
1: Toen, ja, toen ik je dat... Ik heb je één keer dat lied horen zingen. Dat was in een Suripop 2. Heb je het gezongen? Heb jij gepresenteerd? Heb je dit lied gezongen?
0: Ja.
1: En ik heb je toen gevraagd om dinsdag jongsleden dat lied ook te zingen. Omdat het altijd is blijven hangen. Weet je?
0: Oh.
1: En ik vind dat het... past bij jou dat nummer. Ja. En dat gaan we nu laten zien.
0: Oh,
1: Borger Breveld 2022 met What a Wonderful World. Yes, yes.

0: Kijkers, ik ga iets vertellen hoor, geheimpje wat hier achter de schermen gebeurt. Maar de regisseur is afgesproken, we gaan een stukje van het liedje laten horen. Maar de regisseur, Nouvin Bissai, was zo onder de indruk dat hij dat ik gewoon vol heeft laten draaien. En natuurlijk heeft hij ook genoten. Klinkt geweldig. Die zware stem, hè, Borger. Ja, dat zoek ik niet achter jou.
1: Nee, dat, ik kijk eens een beetje geïnspireerd door Louis Armstrong. Hè. Ik ben helemaal gek van Louis. En Satchmo. En dan wil je dat proberen. En bij dit liedje lukt het redelijk. Weet je wel, het lukt niet helemaal, maar het lukt redelijk.
0: Dames en heren, en dan is nu het grote moment aangebroken. We hebben twee van de Oude Pokémon die hebben meegewerkt aan het project vandaag te gast hier in de studio. Maar het project waar het allemaal om draait, zullen wij u nu laten zien. Borger, wat is de bedoeling van Segi Blessie?
1: Nou kijk, zoals ik het van Oscar heb begrepen, heeft hij het geschreven eigenlijk als een ballad. Maar later heeft hij het gewijzigd. En hij dacht, ik schrijf iets voor de jongeren in Suriname. Voor de jongeren over de hele wereld eigenlijk. Zorg dat je op het goede pad blijft. Zorg dat je blijft geloven in wat je doet. Niet dat ze het nou niet goed doen, maar zorg dat je kwaliteit levert. Daar komt het op neer. En toen heeft hij ons gevraagd om het te maken.

0: omwille van de tijd laten we meteen naar 1975 gaan. Gaat u meeluisteren?
1: Ja, ik luister mee.
2: Wat heeft dit te betekenen?
3: Zuster zoekt deel.
2: Ja, zuster zoekt deel. Wat doe jij hier?
3: Kom een afspraak met je maken.
2: Mooi hoor, zomaar.
3: Ja, helemaal niet zomaar. Gisteren was je vrij plotseling weg en dat vond ik erg jammer. Wanneer ben je vrij?
2: Ik heb niet zoveel vrije tijd als jij.
3: Oké, maar een afspraak kan toch anytime?
2: Wat wil je eigenlijk?
3: Nou, je zien, naar je luisteren, met je praten. Jezus, roep je, ik denk al sinds gisteren constant aan je. Zullen we vanavond ergens gaan eten?
2: Als het maar niet in Torarica is. Ik ben geen toerist.
3: Zal ik je thuis ophalen? Hoe laat?
2: Is beter dat ik je ophaal. Ik heb een wagen. Waar woon je?
3: Saai. Surinaamse vrouwen zijn al behoorlijk geëmancipeerd. Zelfs in Holland zouden ze niet zo galant zijn.
2: Waarom zou ik eigenlijk met je gaan eten?
3: Omdat ik het vraag. Omdat ik het vraag. Omdat ik het vraag.
2: Waar kan ik je ophalen?
3: Dr. Nassilaan 55. Hoe laat kom je?
2: 6:30. Maar nu moet je gaan, want ik kwam met de bedoeling om je weg te jagen.
3: Oké, ik ga al. Jaag me niet weg, bij. Een mooie moedervlek.
0: Hé, hey, oma Borger. Ja, ik moet Borger zeggen van u, maar ik zeg ook oma Borger. Eén ding, maar u was een mooie man en ook een brutale man, hoor.
1: Ik moest een rood vrienden van
0: me. Maar dit lijkt meer dan... Dus dit lijkt niet op een rol, het lijkt meer op echt.
1: Dat zeggen mensen, ja. Meteen om maar niet naar een rol.
0: Dat waren geweldige momenten als we in zo'n theater, zo'n bioscoop zaten en we keken naar u en gewoon...

0: Ik heb, ik, dus ontelbare keren heb ik One People gezien.
1: Ja, ik ken een aantal mensen. We hebben hem, het is pas weer gedraaid hier in Amsterdam.
0: Oh.
1: Op 1 juli.
0: In de bioscoop of gewoon ergens?
1: In de nee, in de openbare bibliotheek van Amsterdam.
0: Oh.
1: En daar hebben ze, is het verstoond naar gelegenheid van 1 juli.
0: Uh-huh.
1: En toen waren er een aantal mensen in de zaal. Het was leuk, was leuk.
0: Uh-huh.
1: En ze hadden me uitgenodigd, want ze hoorden dat ik hier was. En toen hebben we daar met een aantal mensen zitten kijken weer. En ik heb het een hele tijd geleden voor het laatst gezien. Dus elke keer als ik het zie, denk ik, je wordt echt een dagje ouder.
0: Ja.
1: Weet je wel.
0: Ja. maar in hoeverre is die film gekroond, als ik het zo zeggen mag?
1: Wel, het is heel goed ontvangen in de hele wereld. Kijk, het feit dat die film nu nog draait.
0: Ja.
1: Maar ik kan zo 45, bijna 50 jaar nu.
0: Uh-huh.
1: En dat het elk jaar gedraaid heeft. In Suriname sowieso op de meeste televisiestations.
0: Uh-huh.
1: Elk jaar minstens twee keer. Want sommige mannen draaiden natuurlijk zomaar.
0: Uh-huh.
1: Maar we draaiden meestal op 1 juli en rond de onafhankelijkheid.
0: Uh-huh.
1: En dat is elk jaar gebeurd. Dan kan je nagaan in al die jaren dat het draait. Dus het is bekroond doordat het nu op, nog steeds op allerlei festivals in de hele wereld draait.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is la pomme de la part.
0: En behalve dat toch, Borger, dus wat in die film gebeurt, zien we heden ten dagen nog steeds.
1: Dat is het punt. Dus iemand heeft me gevraagd laatst, toen het op 1 juli draaide hier in Amsterdam, is er iets veranderd? Het was een mevrouw uit Curaçao.
0: Mm-hmm.
1: Een Surinamse vrouw. Ze zegt, ik zeg, nou, ik kan dat... Ja, en toen zei ze, nee, Borger, er is niks veranderd, is nog steeds zo. Ik zeg, mevrouw, ik durf niet zulke boude uitspraken te doen. Wat wij moeten doen, is we moeten naar elkaar toe groeien. En dat is een taak die ieder van ons heeft. Je moet naar elkaar toe groeien. Het gaat niet zomaar gaan.
0: Ja.
1: Weet je, er zijn dingetjes die zo gevestigd zijn in mensen hun hoofd, in mensen hun harten, in mensen hun leven, dat ze verschrikkelijk veel moeite hebben om los te laten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat er toch wel wat veranderingen zijn, hoor. Deep inside nog niet helemaal.
0: Nee.
1: Maar je ziet tegenwoordig ook allerlei huwelijken, toch?
0: Ja.
1: Veel Hindustan met Kriool. En dat, als zodra ik dat zie, ben ik gelukkig. Dan
0: ja.
1: Denk ik, hey, dat is een ego.
0: Maar ik dacht juist, vanwege die situatie nu in Suriname, dat we juist verder uit elkaar groeien als bevolkingsgroep.
1: Nou kijk, daar ben ik voorzichtig mee. Ik denk dat bepaalde groepen daar baat bij hebben om het zo over te laten komen.
0: Oh, zo. Zo.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: Ik kan je niet vertellen hoeveel Hindoestaanse vrienden ik heb bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat het niet eens meer tot me doordringt dat die man Hindoestaan is.
0: Uh-huh. Maar we moeten eerlijk zijn, met die film heb je zowel Hindoestaanse vrienden gemaakt, maar ook vijanden.
1: Ook, natuurlijk,
0: ja.
1: Natuurlijk. Maar die vijanden, dat zijn bij die mensen die dus nooit gaan veranderen.
0: Ja, precies.
1: Maar zoals het nu is, ik ga je zeggen, ik denk dat hele politiek heeft er bijvoorbeeld baat bij dat het zo blijft. De politiek wil niet, hoewel ze het tegenovergestelde beweren,
0: uh-huh.
1: Bepaalde politieke partijen willen het niet anders hebben.
0: Uh-huh.
1: En daar moeten we vooruit kijken.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u, ze genieten van zo'n verdeeldheid.
1: Natuurlijk.
0: Omwille van macht.
1: En juist, en daar varen ze wel bij.
0: Oké.
1: Okay. En daar moeten we vreselijk voorzichtig mee zijn.
0: Matje.
1: Want je kan mensen die niet beter weten, kan je beïnvloeden.
0: Uh-huh, precies.
1: En zo kan je van alles veroorzaken in een land.
0: Uh-huh.
1: Maar als we oprecht proberen, komen we al een heel eind, hoor.
0: Ja. Nou, ik aanbid het. Dus, maar voordat we verder gaan, laten we even... Nou, ik heb even 2 minuten van u nodig.
1: Uh-huh.
0: We gaan elkaar even pompen met ons volkslied. Speciaal voor u als topper.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay.

0: Suriname.
1: Prachtig.
0: Ik haat je. Zo lief als je bent.
1: Hallo?
2: Ja, ja, ik ben er nog.
1: Ja.
2: We kijken even naar u.
1: Oh, wil je kijken naar
2: u? Ja, ik kijk naar u.
1: Oh. Plant people, hè?
2: Juist.

0: voordat je dat je naartoe gaat.
1: Papa, maak het niet te moeilijk. Ik woon al samen met Rubia.
0: What the hell, Rubia?
1: Wat is zo moeilijk voor je om te begrijpen?
2: Roy, ik kan niet begrijpen dat je je vader in de steek laat op een van de moeilijkste momenten van mijn leven. En nog met zo iemand.
1: Waarom noem je Rubia zo iemand? Dat racistisch gedonder van jullie. Ik hou van Rubia, papa. Een Surinaamse, zoals jij en ik.
2: Ik ga je een voorstel doen. Ik ben toch het huis aan het verkopen. Laten we allemaal weggaan. Jij, ik, Henna, die kinderen. Naar Holland.
1: Holland. Mijn Mars, papa.
3: Auw. Auw. Jeetje, wat een mooi moment. Ik had nooit gedacht dat ik dit moment zou beleven met u. Echt onder de knoppen. Ja, ik moet u vertellen, die bioscoop zat altijd plat wanneer u op de grond viel.
4: Ja.
3: Ja. En dat als vervolg van ons volkslied. Het is een film die eigenlijk, ja, het verdient een nominatie in Amerika, toch of niet?
4: Ja, ik denk het ook. Film de la Parra. Heeft het ook een nominatie. Hij heeft het zelf gemaakt, hè. Maar Pim en Wim Verstappen, die vormden toen een duo. Die maakten samen films, hè. En Wim Verstappen heeft die film ooit genoemd Het Wilhelmus van Suriname.
3: Wauw.
4: Ja, mooi hoor. Het is mooi, dat, hè.
3: Wat een betiteling.
4: Ja, heel mooi. Heel mooi.
3: Ja.
4: Heel mooi.
3: Mijn god, die film, om naar te kijken. Maar niet alleen dat, het brengt je tot bewustzijn wat voor land je hebt en hoe je om zou moeten gaan met land en volk.
4: Natuurlijk. En dat is ook de bedoeling geweest.
3: Ja, juist.
4: Dat werd gemaakt, hè?
3: Ja.
4: Het is meer dan gewoon een speelfilm.
3: Precies, ja.
4: En ik geloof eerlijk gezegd dat het daarom ook zo lang populair is gebleven.
3: Ja, en nog zal blijven.
4: Ja, het is niet gewoon een verhaaltje.
3: Het is echt, nee, serieus, u zegt het. Het is echt diepgaand.
4: Ja.
3: Ja. Goh, ja. Prachtig. We gaan richting 3 uur. Dus

0: 10 minuten. Wat wil u in die 10 minuten doen? Of vooral niet vergeten om oma Oscar Harris te groeten en Glenn Wise. Dat vooral.
1: Nee, ja, dat voor jou. Ik vind het zo jammer, want laat ik beginnen met Glenn. Want ik heb veel contact gehad met Glenn tot zo net. Zelf. We spraken over de storm.
0: Ja.
1: En over het feit dat we niet meer samen in die studio zouden kunnen zijn bij u.
0: Ja.
1: Glenn is een hele goede vriend van me.
0: Uh-huh.
1: Is een hoe noem je dat? Is een baken in zee voor mij in Nederland.
0: Wow.
1: Ik had al een goede naam kennen.
0: Uh-huh.
1: Maar hij is altijd bereid geweest om ook in verband met mijn ziek zijn en zo. Hè.
0: Want dat is
1: ook
0: geweldig.
1: Dat van mijn vrouw,
0: yeah.
1: Om binnen de kortste keren alles te organiseren wat nodig is.
0: Uh-huh.
1: Het is een geweldige,
0: Yeah.
1: Relaxte man, die zonder te veel poeha, al zijn dingen doet. Hij is ook zeer muzikaal.
0: Ja, yeah. Die encyclopedie ook, ja.
1: Yeah. Ja, hij is gekomen naar Suriname, ook met die band, hè, met zijn Glenn Wise band, ook met Oma
0: Max Neyman.
1: Oma Max Neyman, ja. Hebben we geweldige tijden gehad. Nee, hij is een geweldige kerel.
0: En hoeveel jaren telt jullie vriendschap?
1: Vanaf de middelbare school.
0: Wauw.
1: We hebben samen in dezelfde stad gewoond hier. Hè?
0: Okay. Delft. Oh.
1: Weet je, toen ik hier studeerde. Ja.
0: Ja.
1: Toen woonden we samen in
0: Delft. En hij zit er nog steeds.
1: En hij is nog steeds in Delft. Het is een binnenstad geworden.
0: Uh-huh.
1: En hij heeft een briljante zoon. Hij praat er niet makkelijk over, maar die jongen is een briljant werk. Pas weer een van de grote prijs gewonnen.
0: Oh.
1: Schilderingen. En met die mannen als Musk, wie die man? Elon Musk, die techno-gigant in Amerika.
0: Uh-huh.
1: Daar heeft die jongen contact mee. Glenn is apart.
0: Oké, okay, dus wanneer hij hier in de studio gaat, dan ga ik hem dwingen om ook over zijn zoon eventjes één minuutje te praten. Dus dat komt goed. We gaan nu naar oma Oscar Harris en tante Ilse. Die zitten altijd op luisteren.
1: Goed, wat leuk.
0: Hey, altijd.
1: Ilse, hey, groetjes vanuit Amsterdam deze keer. We gaan elkaar gauw zien, heb ik begrepen. Dus met Oscar heb ik samen op school gezeten, dat vertelde ik al.
0: Oké.
1: Okay. Bonte avonden op de Graaf van Sinsendorf school.
0: Oh.
1: Deden met Ruudje Steedorf.
0: Uh-huh.
1: Jongen, ik weet dat Oscar, laat mij iets vertellen hier. Oscar zong nog niet.
0: Uh-huh.
1: Althans niet in de shows die we deden. En toen zouden we een show doen in Bellevue. En in die show zou Max Neyman zou optreden. Want Max was het zingende wonder uit Mongo.
0: Uh-huh.
1: En zijn naam was hem al vooruitgesteld als de Surinaamse Broek Benton. Nee, de Surinaamse
0: Broek Benton. Broek Benton, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, de Surinaamse Broek Benton. En plotseling bleek dat die boot waarmee hij zou moeten komen, de Paramaribo, want er was toen nog geen weg naar Mongo.
0: Oké. Okay.
1: Dat er iets was gebeurd dat hij niet meer kon komen naar die show.
0: Uh-huh.
1: En ik was toen de organisator met Bram. Ik was de conferencier. En Bram zegt, hey, zo wat doe je? Die jongen komt niet meer, Max Neyman. En toen had iemand me gezegd, jong, ik heb zo'n zin in. Maar ik kende Oscar toen alleen van basket.
0: Oké.
1: Okay. Maar het is goede basketbal ook.
0: Oké. Okay.
1: Top basketbal.
0: Dat is goed.
1: Moet ik grap naar hem maken? Jong, oké. Okay. Dus ik zeg maar, toen zei iemand, Oscar. Weet ik maar, Oscar play basket, man, is niet zo. Amanta kara, man, ik kan man komen. Dus ik zei, oké okay, jongens, acta man. Of hij laatst eerst wilde hij niet, dan wel weer niet, dan wel weer. Of uiteindelijk is hij gekomen. Toen heeft hij in Bellevue voor het eerst, niemand kent hem, als zanger, heeft hij gezongen 2 nummers. En direct in dat publiek werd helemaal gek van hem. Iedereen sprong op mij. Ik loop naar het podium en hij was weg. Ik zeg, wat is die man? Die man is weggerend. Want hij dacht dat het publiek hem niet goed was. Weggerend is ik rees. Dominie straat in de ren achter hem aan, tot naar Tutti Frutti.
0: O ja.
1: Ik zeg, oh, die zegt zeer man, dat is mijn beslo basan, jonge burger. Ik zeg, Oscar, hou op, die mensen zijn gek van je, kom terug. Hoe kom je terug, hoor?

0: Volgens mij toen die tijd kende hij tante Ilse nog niet. Want dat ze... Hij kende Ilse was nog niet.
1: Dat weet ik niet. Oh. Dat weet ik niet.
0: Ik zal het hem vragen.
1: Jij kent het, Tori. Ik kan je hem te vragen. Laat me het weer vertellen. Moet dat jongen werkelijk
0: zijn?
1: Nee, maar we zijn naar Nikeri gegaan. Dat was de tijd van Oscar Harris, Ruudje Steendorf. En toen Fons Wielingen. En in Nikeri, we zijn met de Perika naar Nikeri gegaan. Dat was een boot die over zee ging naar Nikeri. Want er was nog geen weg.
0: Nee.
1: Alleen binnendoor kon je gaan. En je kwam doodziek in die kerry aan. Ik weet nog dat Ruudje Seedorf bijna overboord gesprongen is.
0: Oei.
1: Alleen maar om van dat braken af te zijn.
0: Migado.
1: Maar toen we in die kerry aankwamen, toen stond daar een boot van de maatschappij. De Wildering daar, Wageningen maatschappij. De landbouwmaatschappij Wageningen. En dat was een jacht. En toen zijn we daar overgestapt op een jacht en over de Palmrivier, Nikeri rivier, naar Wageningen gepaard. En toen is daar de glorie begonnen. Mm-hmm. Optreden in Wimasanga en daarna in Nikeri. Geweldige tijden waren dat. Ik heb die foto's nog.
0: Oh, geweldig.
1: Hembi naar die mensen.
0: Oké, we gaan het hierbij laten, Borger, want we hebben nu nog een minuut, want dan moet u echt groeten, want onze oude abriek ook kotumofo. We hebben een uur gesproken, het smaakt naar meer en ik ben tevreden, ik ben dankbaar en ik tel mijn zegeningen dat ik met u in gesprek mocht zijn.
1: Oké, geweldig. Ik ben ook blij dat ik in het programma was.
0: Ja, en heel gauw bent u hier in de studio.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja,
1: zeker
0: dan kan weten. Ik u lekker met iets moois strelen, Migodo man.
1: Ja, geweldig, geweldig. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, ik ga u bedanken en op de achtergrond, uw familie die hier aan mee heeft gewerkt. Ik ben de naam kwijt. Dankjewel allemaal. En ik moet zeggen, mede namens Ilse en Oscar en ook Glenn Wise.
1: Oké, thank you. En ook groetjes terug.
0: Hoor. Ja, een mooie dag. We spreken heel snel, schat.
1: Dat gaan we afspreken.
0: Doe je best, want 25 augustus gaan we u bewonderen.
1: Oké, dat is afgesproken.
0: Ja, mijn schat. Doei, Borger. Doei, schat. Doei. Ja, een prachtig gesprek met onze eigen echte Borger. Ik tel mijn zegeningen. Ik ben trots. Jammer. En ik mag.

En ik moet zeggen, Wanny op de app, ik heb die Segi Blessie Lobby Furugrani voor je gestuurd. Geniet ervan en zeg het voort. Stuur het gewoon door. Want de weergave op YouTube staat nu op 2064. Voor zijn Amon Tapu, Omega Sandoro 10, 20, desnoods 50.000. En tot straks aan de andere kant van 3 euro.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production is een differenti culturo wengri voor al uw jeetori in een differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jarusu sturu naga 3-foot patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Segi Blessy Lobby Furugrani en een nummer gezongen door de toppers. En ik heb een van de toppers onder de knoppen en ik haal hem meteen naar binnen om geen tijd te verliezen. En hij hoort ons, ik zeg goedemiddag.
8: Goedemiddag, Helm. Goedemiddag.
7: Ik heb hem onder de knoppen. Hij is in. Goedemiddag. Laat thuis weten wie u daadwerkelijk bent. Een van de toppers in ieder geval. Wie bent u?
8: Ja, ik word altijd verliefd. Als ik dingen hoor als toppers. Nee, we zijn gewone jongens hoor.
7: Nou,
8: met Borgenbrevel.
7: Met Borgenbrevel. Nou, ja. Weet u, u mag zich gewoon voelen. Maar wij als uw volk, wij zeggen u bent een topper. Want voor ons bent u niet gewoon.
8: Oké, dank je.
7: U zingt en u bent een van de belangrijkste figuren in je film One People.
8: Ja.
7: En dan zeg ik, maar wie kent die film niet?
8: Ja, inderdaad. Het is een film die nu al net zo oud is als het land zelf, hè?
7: Juist.
8: Het is even oud als de Republiek Suriname.
7: Ja, met zijn onafhankelijkheid, ja.
8: Yes,
7: zeggen we daar. Nou, dat is een tijd geleden. Jong, ik denk jong en oud kennen hem. En jong en oud kent u. Dus u bent voor ons een topper. Klaar, punt uit. Zo simpel is dat.
8: Thank you.
7: Borger, maar ik mag Borger zeggen. Geweldig, laagdrempelig. Hoe is met u? Hoe is met u? En waar belt u vandaan? Want sommigen zullen wel denken, misschien from a distance. Maar laat weten waar u bent.
8: No, Miguel Leggia, ik ben in Amsterdam.
7: Nou, u mag ook zeggen een Paramaribo, maar dan klein Paramaribo. Want Wijlen Roy Ristie zou zeggen van, ik ben in klein Nederland, klein Paramaribo. Dus ik ben in Paramaribo geboren, maar dan aan de andere kant van de oceaan. Zo zou hij het brengen.
8: Ja, inderdaad.
7: Ja, maar hij heeft het goed gebracht, want we zijn allemaal geboren Nederlanders, toch?
8: Ja, in principe zijn we allemaal geboren Nederlanders.
7: Ja. Hoe is het?
8: Ik ben nu in Amsterdam. Vanwege mijn gezondheidstoestand natuurlijk. Je weet dat ik een tijd geleden dat ik benen verloren. Dankzij het feit dat ik diabetes ben. Ik heb diabetes, mellitus, suikerziekte.
7: Ja,
8: daarom wil ik altijd iedereen waarschuwen voor die ziekte. Niet onderschatten, altijd zeer goed in de gaten houden. Anders kan het ultieme resultaat, nou niet eens het ultieme, maar een mooi resultaat kan zijn dat je last aan het voet doet.
7: Wow.
8: En dat is aan mij gebeurd, maar ik zit niet bij de pakken neer hoor.
7: Nee.
8: Ik ben bezig met protheses. En waar er leven is, is er hoop. Dus we gaan gewoon door. En we blijven onze dingen doen. Ja,
7: ja, dus u bent speciaal overgevlogen. Omdat als je praat over prothese, vooral beenprothese.

0: dan is een dat is de gezondheidszorg hier in Nederland veel beter, zegt u dat?
1: Ja, het is heel goed verzorgd hier in Nederland. Godzijdank. In Suriname hebben we ook topdoktoren, hoor. Dat moet de vergissing zijn.
0: Ja.
1: Er zijn topjongens erbij, maar die zorg is er een beetje bij achtergebleven. De mogelijkheden die je hier hebt, die heb je daar helaas niet. Helaas, want het had niet zo hoeven te zijn. Maar het is nu eenmaal zo. Daar moeten we aan gaan werken. Dat is ook een van de mooie dingen van het erkennen van de slavernijverleden. Dat we met z'n allen eraan gaan werken om ook de gezondheidszorg in Suriname even goed te maken als die van hier. Het zal wel even duren, maar je moet er moed niet op geven.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u Taihori. Ik ga niet zeggen sterkte. Ik ga u heel veel succes wensen. En weet u waarom ik zeg, ik ga geen sterkte zeggen. Omdat ik hoor dat u een man bent. Hè, ondanks de omstandigheden heb u een positieve instelling in het leven. En dat houdt u op de been.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: dus denk op de been tussen aanhalingstekens.
1: Ja, inderdaad tussen aanhalingstekens.
0: Ja, toch?
1: Voorlopig is het op de wielen.
0: Oké, op de wielen, maar ik zeg toch op de been. Want in diepe gedachten, het is er wel en het is er niet.
1: Weet je, je moet eigenlijk, vind ik, nooit de moed opgeven. Net zoals je als je iets overkomt, dan overkomt het je om een reden. Kijk, ik heb bijvoorbeeld mijn suiker verwaarloosd. Dat is natuurlijk niet de maat dat brengt, er is op tijd. Dat deed ik dus niet. En als je dat niet doet, dan kan je dit soort problemen krijgen. Als je het eenmaal overkomt, moet je niet bij de pakken gaan neerzetten. Dat geldt niet alleen voor ziek zijn. Dat geldt voor alles wat je doet.
0: Amen.
1: Je moet ervoor gaan. Als je er niet meer voor gaat, dan pleeg ik te zeggen, dan ben je klaar voor Marius Rus.
0: Maar dan rijst de vraag bij mij, wat houdt u positief op de been?
1: Eén, het geloof.
0: Het geloof?
1: Ik ben een zeer gelovig mens, hoor. In mijn geloofsovertuiging, mijn religie, als in mijn culturele overtuigingen. Weet je wel? Ik denk dat als je positief blijft, dat je het positieve aantrekt. Als je negatief bij de pakken gaat neerzetten, dan gaan die dingen je ook overkomen.
0: Ja.
1: Dus in een last, baby.
0: Nooit.
1: Je moet doorgaan. Whatever happens, doorgaan. Soms lijkt het alsof het niet gaat lukken. Maar dat moet geen teken zijn om. Kijk, we hebben een lied gemaakt. Segi, wat je net draaide.
0: Ja.
1: Segi Blackie Lobby.
0: Ja.
1: Dus Oscar kwam naar Suriname. Oscar zei tegen ons: ik dacht, jongen, ik was zingen, jongens. Nee, Henk van Vliet belde me. Henk, morgen Oscar gaat komen en jullie zijn de man van het eerste uur. Ik weet nog, ik zat samen met Oscar op de Graaf van Prinsendorf school, hè. Toen we jong waren, we verschillen precies een jaar, hè. En toen hebben we bonte avonden georganiseerd, zo heette dat toen.
0: Bonte avonden.
1: Bonte avonden, ja. Ik zie Oscar nog zo zingen, maar met een speciaal door hemzelf of door zijn zus ontworpen kostuum. Het was geweldig. Maar goed. En hij zou morgen gaan een lied maken. En dat lied is precies in waar ik in geloof. Je moet je ding doen op aarde en moet zorgen dat je iets achterlaat voor de jongeren. Dat is eigenlijk de context van dit liedje. Hè? En Segi Blessi Lobby Guru Grani, dat met Wiesiu. Dat doen wij als oudere zangers. Laten we dat achter voor de jongere zangers die het roer moeten overnemen. Weet je, en dat is positief. En we hebben met z'n allen vergaderd. Het was heel leuk. Oscar heeft het liedje één keer gezongen. En we waren allemaal direct gepakt. En een paar weken later, toen stond het op de plaat met Ernesto Candal in de studio gekropen met Mireille Stoltz, met Jules Vullington was erbij. Enfin, je kent de nummers, de mannen die allemaal hebben meegedaan aan, aan dit nummer. En dat hebben we opgenomen. En dat is een groot ontvangst in Suriname. En ik ben niet zozeer blij om het succes van het nummer, als wel om het idee dat die boodschap die Oscar heeft proberen over te brengen, is overgekomen.
0: Het is overgekomen. Bij mij helemaal. Want het is bij mij, bij Radio Hulde, is het iedere woensdag net een tune.
1: Okay.
0: Maar weet u wat ik zo mooi vind aan dat nummer? Jullie hebben het speciaal opgenomen voor de jongeren, zegt u. Maar in de tussentijd is gebleken, of althans in de tussentijd, vanaf dag 1 dat ik het hoorde, weet ik dat het niet alleen voor de jongeren geldt. Het geldt voor alle leeftijden, alle categorie.
1: Ja. Ja, dat is het mooie, toch?
0: Ja.
1: Want het begon met de jongeren in mind, maar nu blijkt dat het overal aanslaat.
0: Uh-huh.
1: En dat de jongeren weten, de ouderen begrijpen dat ze iets goeds moeten nalaten voor wat na hun volgt.
0: Ja, en ik ben even vergeten hoe die, wacht even, hoe die Mireille, of die mevrouw Mireille, dat stukje wat zij zingt, daaruit haal je ook dat het ook geldt voor zij die naar de andere kant zijn gegaan. Dus het geldt echt voor alles en iedereen. Zolang er leven is op aard, zal dit nummer blijven bestaan en blijven aanslaan. I love it.
1: Dat is waar. Dat is helemaal waar.
0: En het is, en het is een prachtige clip trouwens, want ik zie u uit de studio komen. Verwarmd, maar niet alleen verwarmd, maar ook met veel bloemen op uw uiterlijk komt in die studio uit.
1: Ja, dat was leuk. Dat was de studio van Jetskies.
0: Oké.
1: Die studio in Suriname. En daar zit Ernesto van Dalle. En Ernesto van Dalle is een ongelooflijk muzikale jongens, onvoorstelbaar. Wat die man, wat zijn gehoor allemaal niet kan produceren. Ja?
0: Wauw.
1: En er zaten een paar jongens daar. Je had Ernesto, je had Oscar natuurlijk erbij. En dan had je, wat doe ik ook weer? Hele goede vriend van mij gaat boos worden als ik op zijn naam kan vallen.
0: Ja, want ik, ik zie al die namen hier, maar ik dacht, weet je, ik laat het voor u.
1: We hadden natuurlijk Boutersen, dat is mijn jongs af. Ja, Theo Bijlhout. En daar had je, wacht even, hoor je van.
0: Ja. Prachtig.
1: Nee, och, ik kan niet op die naast zijn naam vallen.
0: Moet ik u helpen?
1: Ja.
0: Nou, ik begin bij u natuurlijk, Borgen.
1: Ik ga je vertellen, dat begint om de rond te spelen. Elke morgen kreeg ik van deze man een app.
0: Oké.
1: Okay. Elke morgen, prettige dag.
0: Wauw, geweldig. Ik ga ze bij naam noemen. Dan moet u fluiten als het over degene gaat die u iedere ochtend de app stuurt. Ik begin bij uzelf. Borgen Breeveld, Oscar Harris, Mireille Stals, Theo Bijlhout, Glenn Pokorny. Oké, dus het gaat nu even om Glenn Pokorny.
1: Het is Glenn Pokorny, uiterst muzikaal, jongen. Uiterst muzikaal.
0: Wauw.
1: Weet je, en die heeft ook een stukje in dat lied. Daar heeft hij ook, hij kwam met het idee om een soort rap-achtig ding erin te brengen, toch?
0: Uh-huh.
1: In dat liedje, dat had hij bedacht. Het was leuk. Het was leuk om twee dingen. Eén, we zaten daar met al die mensen van toen.
0: Uh-huh.
1: Weet je, al die jongens. Wij zijn toen in Suriname begonnen met de teenage shows.
0: Uh-huh.
1: Eerst was we zongen met de allebei Lydia Emanuel.
0: Uh-huh.
1: Lydia Emanuel had een jongerenprogramma. Een teenage programma.
0: Uh-huh.
1: En zij is begonnen met jongerenprogramma's en daar waren we in begonnen.
0: Uh-huh.
1: En op een gegeven moment kwam er een populariteitsspel. En toen wilden we ze weten hoe populair de programma's waren zo noemen.
0: Uh-huh.
1: Nou, en toen kreeg je Linda's eerste liefde. Dat stond op de eerste plaats.
0: Uh-huh.
1: Dat was het woord radiohoorspel dat elke middag op de radio was. Toen kwamen wij. En op de derde plaats kwam pas het nieuws.
0: Okay.
1: Toen dachten we, dat zijn we populair. En toen kwam Rutje Seedorf met je toen nog. Die is helaas overleden. Oscar en Tom, we zeiden, jongens, we gaan een show organiseren in de stadszending. En toen zijn we in de stadszending, Harold Braam, die had toen onze, de man die het allemaal moest organiseren, impresario. Mm-hmm. En toen hebben ze, het was zo krankzinnig druk en zo verschrikkelijk dat mensen niet meer naar binnen konden. En die hele schutting van die meneer Polanen.
0: Wauw. En we praten over welke tijd, Borger? 63. Wauw.
1: 1963.
0: Wauw. Nostalgisch.
1: En die show die noemde we One Night in Paradise.
0: Oh, oké. Ja. Okay.
1: André Conrad zat nog in die show. Ulrich Perotti als de moppetappers.
0: Mm-hmm.
1: Ja, oh, dat waren gouden tijden.
0: Dat waren gouden, ja.
1: Marion Carillo die zong in die show. Durham, Remo Durham was een ongelofelijke gitarist. En toen hadden we niet al die elektronische apparatuur. Hè. Dus Remo op een gitaar, Dennis Gillis op een bass en Blue Moody die drumde. En dat was de hele begeleiding, dat was om alle Amerikaanse liedjes. Ik zong Calypso zien. Ja,
0: oké. Okay. En is het oma Henk van Vliet die toen ook al presenteerde?
1: Nee, Henk is een generatie na ons.
0: Oh, het is een generatie na jullie?
1: Na ons, ja. Henk is meer... dus ik ben nu 78, hè.
0: Uh-huh.
1: Henk is 72 gewoon. Dus Henk
0: en 3 jaar verschil. Maar 3 jaar verschil. En nu, dat noemt u een generatie na u iets, ding?
1: Nee, dus laat me zeggen. Generatie in de show. In de show. Henk was toen nog niet op de radio.
0: Oké.
1: In de radio is het snel gegaan, want wij gingen naar Holland op een gegeven moment, toch? Toen kwam Appinti op en zo. En via radio Appinti is Henk populair geworden.
0: Ja, klopt.
1: Henk was geen podiumman. En doordat hij op de radio zo razend populair was, en ook veel ontdekkingen heeft gedaan op de radio, heeft hij die toen op het podium gebracht.
0: Wauw.
1: Begrijp je? Dus dat is weer een andere ontwikkeling geweest.
0: Wauw.
1: Dat wij hebben doorgemaakt, ja.
0: Geweldig.
1: Ik denk dat we het allemaal nog moeten opschrijven, hoor.
0: Wat zegt u? Wat moet u nog opschrijven?
1: Ja, we moeten deze hele geschiedenis een keer gaan opschrijven.
0: Ja, ja dat die dingen moeten toch vastgelegd worden?
1: Ja, mijn broer is er mee bezig, Hans.
0: Hans, oké.
1: Okay. Hans, ja.
0: Is het een digitale vastlegging of is het gewoon een biografie, een boek?
1: Een boek gaat hij maken.
0: Een boek, oké.
1: Okay. Daar zullen natuurlijk weer alle... Want hij verzamelt ook veel.
0: Alle
1: muziek. Henk heeft ook verschrikkelijk veel muziek, hoor.
0: Absoluut, dus absoluut.
1: Ja. Ja,
0: maar Borger, we gaan eventjes ademen. We gaan eventjes heel kort naar u luisteren. Dan kom ik even terug.
1: Oké, bom. Ja.

Boy, mijn arke, mijn draaien, blauwe. Dus het is een tune van Radio Hulde. Het is een prachtig nummer. Ik ga alle namen nu opnieuw horen.

0: kunnen benoemen. Borger, Breeveld, Oscar Harris, Mireille Stals, Theo Belhout, Glenn Pecorny, Erwin Boutense en Julius Fillington.
1: Ja, Jules Fillington.
0: Ja. Het is geweldig. Oma Henk van Vliet heeft een bijdrage geleverd. Productie van Ernesto van Daal. Productie, ik zie Horatio Indiaan. Meryl Mees. Andere, ja, mo vernietigd ding. Maar goed, in ieder geval, we komen erop terug een andere keer. Want we zijn nu, het is in de maak dat u hier bij me komt zitten. Want ik heb oma Oscar, vanaf dag 1 dat ik het hoorde, heb ik oma Oscar Harris naar de studio gehaald. Samen met tante Ilse Harris. Ik heb ze beide gestreeld om dit nummer. En ik wil u ook strelen om dit nummer. En ik kan u alleen maar strelen als u hier in de studio bent.
1: Ik kom met plezier hoor.
0: Ja, ja, we hadden een afspraak lopen vandaag, maar je ziet dat alweer doe, dus dat kon niet doorgaan. En voordat ik dan naar mijn volgende vraag ga, laten we eventjes praten over 25 augustus in Wiegi Kerkie. Want u gaat daar namens Evergreen een bijdrage leveren. Wat gaat u daar precies doen?
1: Wel, ik ben gebeld geworden door Marta, dacht ik, Heid. Heid hier, en ik schrok even, want ze zei, morgen je staat op de lijst om hier op te treden. Ik zeg, wat? Ik dacht, zo Marta. Ze zei, nee, ze had gesproken met alle vrienden van me van vroeger. En die vonden dat ik daar ook... een bijdrage zou kunnen leveren aan een leuke dag met Surinaamse zangers en zo. Ik zeg oké, dan moet ik eerst even wat nummers bij elkaar gaan schrapen, want ik heb mijn hele leven lang gezongen, maar vaak met groepen en zo. Ik zit nu ook in het orkest van Rein Rier.
0: Wow.
1: Dat is een groot orkest in Paramaribo. Weet je, dat zing je met een orkest en ik zing calypso's met mijn gitaar en ik zing met mijn broers. Zingen we spirituals met Hans en Clarence, zo nog, die is overleden.
0: Ja.
1: Karel.
0: Ja.
1: En dus ik zing op alle mogelijke fronten. Dus ik zeg: oké, nou waarom, daar gaan we er een show van maken. Dus daar zijn we nu aan het werken. Ik heb een nieuw Franklin César Breveld. Dat is een top. Trouwens, je kan hem hier. Hij speelt vaak met Ronald Snijders. Saxofoon, hè. En die zei, oké, Borger, dan ga ik die songtrack voor je maken. Dus iedereen is enthousiast. Dus dat kan ik moeilijk zeggen, maar niet doen mee.
0: Mama, is uw songtekst voor die dag niet opgemaakt door Alfons Wielingen? Want ik vraag het zo, want ik kreeg Alfons toevallig gisteren aan de telefoon. En ik heb tegen Alfons gezegd, van ik krijg die Biggie Man telefonisch in de uitzending. Hij zegt, mijn God, groet die man voor me. Want we komen elkaar tegen 25 augustus in Wiegi Kerkie.
1: Hij heeft me ook direct gebeld, want hij hoorde ervan, hij zingt op die dag ook. En Fons is een van mijn oudste vrienden. Hè. Hij is eigenlijk geen vriend. Fons zegt altijd, hij is een broer.
0: Hij is een broer, ja man. Ja, man.
1: Ja, een ongelofelijke man. Hij was laatst even in Suriname, toen hadden we een jazz optreden op Dombu. En toen bracht hij een hele zak van me, stokvol CD's, en man, ik borg dit is voor jou, artiest. Ik zeg, ja, maar heel leuk. En hij heeft me ook gezegd, ik ga nu even met mijn zoon tracks, hè. Dus ik ga vandaag met hem weer contact met hem
0: Dus 25 augustus is in de maak, en wat, hoeveel nummers gaat u ten gehore brengen?
1: Dus ik zei tegen mevrouw Heid, ik zei, ik ga één nummer zingen. Toen zei ze, nee, dat kan niet.
0: Man.
1: Ik zei, nee, dat vijf of zes nummers, denk ik.
0: Hallo, wauw,
1: ik denk dat ik een filmpje ga maken uit mijn zangcarrière. Dat ik gezongen heb toen ik jonger was.
0: Ja.
1: Dat is dan weer iets anders dan toen ik ouder geworden ben en wat ik nu zing.
0: We kijken uit, het wordt een bijzondere, en niet alleen een bijzondere dag, het wordt een historische dag, 25 augustus. Ook al moet ik het zelf zeggen, want ik ben trots op al die namen die ik zie hier, die u gaan vertegenwoordigen. Glenn Bell, Borger Breveld, Glenn Godfried, Rijn Karot, Alfons Wielingen, warmte van mijn hart. Delano Weltevrede, John Aldestam, warmte van mijn hart. Eliante Redan en MC is Martha Hyde herself, de vrouw die u gebeld heeft. En het heet het Evergreen Concert. Eigenlijk moesten we zeggen een nostalgisch concert van het Evergreen.
1: Ja, inderdaad. Dat zou ook een naam zijn.
0: Ja, want dit is toch historisch?
1: Ja, ik heb het eigenlijk wel nog nooit gedaan.
0: Nog nooit?
1: Ik kom er hier zelf. Ik had een groepje. En we heten de Bachelor 5. Maar dat is de tijd dat we hier studeren. We waren studenten in Holland. Op de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En toen zongen we altijd met z'n vieren. We zongen spirituals en folk songs. En nummers van Harry Belafonte en zo. En daar kregen we vaak de hele zaal mee, hè, met het zingen.
0: Wauw.
1: Met de Mathilda, dat soort nummers. We waren gouden tijden.
0: Maar u zegt, u hebt een nummer gezongen van die Biggie Man, Weilen in de tussentijd, Harry Belafonte. Heb u misschien twee klanken voor ons nu?
1: Van Belafonte? Ja, met Jamaica Farewell heb ik gezongen. Ik heb gezongen Mathilda. Mathilda, sing down the chorus. Mathilda, sing a little louder. Mathilda, she take me money and run Venezuela.
0: Nou, en u wil niet dat u als topper moeten betitelen. Je moet ophouden. Je bent een topper. Hè? Ik kijk uit naar die dag.
1: Echt. Dus waar het om gaat, om die dag is, hè? We moeten met z'n allen plezier maken.
0: Precies. Ja.
1: Meer entertainen, we gaan geen platen snijden. Hè. We gaan plezier maken, een dag die je moet kunnen herinneren. Weet je wel, dat was weer anders. Weet je wel.
0: Ja.
1: Dat was vroeger. Hebben we gedaan toch de verschillende shows waarvan ik je vertelde in de starten. De eerste, One Night in Paradise. Daarna Return to Paradise. Daarna Paradise Lost. En dan Paradise Regained. We hebben een aantal van die shows met Rietje Seedorf. En ik wil zeggen, die tijd waren die shows zo populair. Dat was de tijd van het begin van Elvis Presley en Pat Boone en Nat King Cole en zo in Suriname. Dat wanneer wij die show hadden in Thalia, aan de overkant van Tower, van Palace, weet het? Van die grote bioscoop daar, man. Als wij een show hadden, dan draaide Elvis Presley. En wij hadden meer mensen in Italië als Elvis. Kan je nagaan?
0: Ja.
1: Het is in Startheater. In Startheater draaide de ochtendshows waren ook 's morgens, zondagmorgen. Laat je in het Startheater een film van Elvis Presley. En bij ons was het uitverkocht in Italië.
0: Wauw.
1: Dat is erg, erg, erg goed ontvangen toen. Ja, toen is onze bekendheid begonnen, denk ik, hoor.
0: Oké. Dus het is niet alleen bekendheid van de Evergreens, maar ook bekendheid van de Breeveld. Want kan ik spreken over een geslachtsziekte zoals Harold Brown dat gezegd zou hebben? Maar het is geen in principe, het is in feite. Want dit is een feit, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Want alle broers zingen, toch?
1: Ja, allemaal.
0: En waar komt het vandaan? Van uw vader of van uw moeder?
1: Maar allebei.
0: Allebei, sterker nog.
1: Mijn moeder zong de hele dag.
0: Of?
1: Maar mijn vader was dominee, die was ook zanger, toch?
0: Oh.
1: Begrijp je, hoor?
0: Ja.
1: Dus mijn vader zong en mijn moeder zong de hele dag.
0: Wauw. Wauw. En dan zeggen ze, music is the food of love. Dus in uw situatie is music nog steeds the food of love. Want het voedt u, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat is true.
0: Wauw. Wauw. Geweldig. Echt geweldig. Ik probeer een andere nummer erbij te halen, maar dat kan ik niet 1, 2, 3 zien. Maar ik ga ze toch weer strelen met het begin. Maar dan gaan we eventjes terug naar 1975. Of weet je wat? Omwille van de tijd, waar is het? Omwille van de tijd, laten we meteen naar 1975 gaan. Gaat u meeluisteren?
1: Ja, ik luister mee.
2: Wat heeft dit te betekenen?
3: Zuster zoekt deel.
2: Ja, zuster zoekt deel. Maar wat doe jij hier?
3: Kom een afspraak met je maken.
2: Mooi hoor, zomaar.
3: Helemaal niet zomaar. Gisteren was je plotseling weg en dat vond ik erg jammer. Wanneer ben je vrij?
2: Ik heb

0: zoveel vrije tijd als jij.
1: Oké, maar een afspraak kan toch niet, hè?
0: Wat wil je eigenlijk?
1: Nou, je zien, naar je luisteren, met je praten. Jezus, Rubia, ik denk al sinds gisteren constant aan je. Zullen we vanavond ergens gaan eten?
0: Als het maar niet in Torarica is. Ik ben geen toerist.
1: Zal ik je thuis ophalen? Hoe laat?
0: Is beter dat ik je ophaal. Ik heb een wagen. Waar woon je?
1: Saai. Surinaamse vrouwen zijn al behoorlijk geëmancipeerd. Zelfs in Holland zouden ze niet zo galant zijn.
0: Waarom zou ik eigenlijk met je gaan eten?
1: Omdat ik het vraag. Omdat ik het vraag. Omdat ik het vraag.
0: Waar kan ik je ophalen?
1: Dr. Nassilaan 55. Hoe laat kom je?
0: 6:30. Maar nu moet je gaan, want ik kwam met de bedoeling om je weg te jagen.
1: Oké. Ik ga al. Jaag me niet weg, Maya. Een mooie moedervlek.
2: Hey, ma, ome Borger. Ja, ik moet Borger zeggen van u, maar ik zeg ook ome Borger. Eén ding, maar u was een mooie man en ook een brutale man, hoor.
3: Ik moest een rood schoenen van me.
2: Maar dit lijkt meer dan... Dus dit lijkt niet op een rol, het lijkt meer op echt.
3: Dat zeggen mensen, ja. Meteen om mijn benen naar mijn rol.
2: Dat waren geweldige momenten als we in zo'n theater, zo'n bioscoop zaten en we keken naar u. En gewoon, dus ontelbare keren heb ik One People gezien.
3: Ja, ik ken een aantal mensen. Het is pas weer gedraaid hier in Amsterdam.
2: Oh.
3: Op 1 juli.
2: In de bioscoop of gewoon ergens?
3: Nee, in de openbare bibliotheek van Amsterdam.
2: Oh.
3: En daar hebben ze, is het vertoond ter gelegenheid van 1 juli.
2: Uh-huh.
3: En toen waren er een aantal mensen in de zaal. Het was leuk, was leuk.
2: Uh-huh.
3: En ze hadden me uitgenodigd, want ze hoorden dat ik hier was. En toen hebben we daar met een aantal mensen zitten kijken weer. En ik heb het een hele tijd geleden voor het laatst gezien. Dus elke keer als ik het zie, denk ik, je wordt echt een dagje ouder.
2: Ja.
3: Weet je wel.
2: Ja. Maar in hoeverre is die film gekroond, als ik het zo zeggen mag?
3: Wel, het is zeer goed ontvangen in de hele wereld. Kijk, het feit dat die film nu nog draait,
2: ja.
3: Na de kans van 45, bijna 50 jaar nu.
2: Aha.
3: En dat het elk jaar gedraaid heeft. In Suriname sowieso op de meeste televisiestations.
2: Uh-huh.
3: Elk jaar minstens twee keer. Want sommige mannen draaiden natuurlijk zomaar. Uh-huh. We draaiden meestal op 1 juli en rond de onafhankelijkheid.
2: Uh-huh.
3: En dat is elk jaar gebeurd. Dan kan je nagaan in al die jaren dat het draait. Dus het is bekroond doordat het nu op nog steeds op allerlei festivals in de hele wereld draait.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is la pomme de la part.
2: En behalve dat toch, Borger, dus wat in die film gebeurt, zien we heden ten dagen nog steeds.
3: Dat is het punt. Dus iemand heeft me gevraagd laatst, toen het op 1 juli draaide hier in Amsterdam, is er iets veranderd? Het was een mevrouw uit Curaçao.
2: Mm-hmm.
3: Een Surinamse vrouw, ze zegt, ik zeg, nou, ik kan dat... Ja, en toen zei ze, nee, Borger, er is niks veranderd, is nog steeds zo. Ik zeg, mevrouw, ik durf niet zulke boude uitspraken te doen. Wat wij moeten doen, is we moeten naar elkaar toe groeien. En dat is een taak die ieder van ons heeft. Je moet naar elkaar toe groeien. Het gaat niet zomaar gaan.
2: Ja.
3: Weet je, er zijn dingetjes die zo gevestigd zijn in mensen hun hoofd, in mensen hun harten, in mensen hun leven, dat ze verschrikkelijk veel moeite hebben los te laten.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik denk dat er toch wel wat veranderingen zijn, hoor. Deep inside, nog niet helemaal.
2: Nee.
3: Maar je ziet tegenwoordig ook allerlei huwelijken, toch?
2: Ja.
3: Veel Hindustan met Kriool. En dat, als zodra ik dat zie, ben ik gelukkig. Dan denk ik, dat is een ego.
2: Maar ik dacht juist, vanwege die situatie nu in Suriname, dat we juist verder uit elkaar groeien als bevolkingsgroep.
3: Nou kijk, daar ben ik voorzichtig mee. Ik denk dat bepaalde groepen daar baat bij hebben om het zo over te laten komen.
2: Oh, zo.
3: Begrijp je?
2: Ja.
3: Ik kan je niet vertellen hoeveel Hindoestaanse vrienden ik heb bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Dat het niet eens meer tot me doorbrengt dat die man Hindoestaan is.
2: Maar we moeten eerlijk zijn, met die film heb je zowel Hindoestaanse vrienden gemaakt, maar ook vijanden.
3: Ook, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Maar die vijanden, dat zijn bij die mensen die dus nooit gaan veranderen.
2: Ja, precies.
3: Maar zoals het nu is, ik ga je zeggen, ik denk dat hele politiek heeft er bijvoorbeeld baat bij dat het zo blijft. De politiek wil niet, hoewel ze het tegenovergestelde beweren, bepaalde politieke partijen willen het niet anders hebben. En daar moeten we voor uitkijken.
2: Ja, dus eigenlijk zegt u, ze genieten van zo'n verdeeldheid.
3: Natuurlijk.
2: Omwille van macht.
3: Juist, en daar varen ze wel bij.
2: Oké.
3: En daar moet je vreselijk voorzichtig mee zijn.
2: Matje.
3: Want je kan mensen die niet beter weten, kan je beïnvloeden.
2: Precies.
3: En zo kan je van alles veroorzaken in een land. Als we oprecht proberen, komen we al een heel eind, hoor.
2: Ja. Nou, ik aanbid het. Dus, maar voordat we verder gaan, laten we even. Nou, ik heb even 2 minuten van u nodig.
3: Uh-huh.
2: We gaan elkaar even pompen met ons volkslied.
3: Ja, ja.
2: Speciaal voor u als topper.
3: Oké.
2: Okay.

0: Namibia.
1: Ja,
0: Suriname.
1: Prachtig.
0: Ik haat je. Zo lief als u bent.
1: Hallo?
2: Ja, ja, ik ben er nog.
1: Ja.
2: We kijken even naar u.
1: Oh, jullie kijken naar
2: u? Ja, ik kijk naar u.
1: Oh. Swamp people, hè?
2: Juist.

0: denk je dat je naartoe gaat?
1: Papa, maak het niet te moeilijk. Ik woon al samen met Rubia.
0: What the hell, Rubia?
1: Wat is zo moeilijk voor je om te begrijpen?
2: Roy, ik kan niet begrijpen dat je je vader in de steek laat op een van de moeilijkste momenten van mijn leven. En nog met

0: Ik ben toch het huis aan het verkopen. Laten we allemaal weggaan. Jij, ik, Henna, die kinderen. Naar Holland.
1: Holland. Mijn Mars, papa.
2: Au. Au. Jeetje, wat een mooi moment. Ik had nooit gedacht dat ik dit moment zou beleven met u. Echt onder de knoppen. Ja, ik moet u vertellen, die bioscoop zat altijd plat wanneer u op de grond viel.
3: Ja.
2: Ja. En dat als vervolg van ons volkslied. Het is een film die eigenlijk, ja, het verdient een nominatie in Amerika, toch of niet?
3: Ja, ik denk het ook. Film de la Parra heeft het ook een nominatie. Hij heeft het zelf gemaakt, hè. Maar Pim en Wim Verstappen, die vormden toen een duo. Die maakte samen films, hè. En Wim Verstappen heeft die film ooit genoemd Het Wilhelmus van Suriname.
2: Wauw.
3: Ja, mooi hoor. Het is mooi, dat, hè.
2: Wat een betiteling.
3: Ja, heel mooi. Heel mooi.
2: Ja.
3: Heel mooi.
2: Mijn god, die film, nog altijd om lust om naar te kijken. Maar niet alleen dat, het brengt je tot bewustzijn wat voor land je hebt. En hoe je om zou moeten gaan met land en volk.
3: Natuurlijk. En dat is ook de bedoeling geweest.
2: Ja, juist.
3: Dat het werd gemaakt, hè?
2: Ja.
3: Het is meer dan gewoon een speelfilm.
2: Precies, ja.
3: En ik geloof eerlijk gezegd dat het daarom ook zo lang populair is gebleven.
2: Ja, en nog zal blijven.
3: Ja, het is niet gewoon een verhaaltje.
2: Het is echt, nee, serieus, u zegt het. Het is echt diepgaand.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Prachtig. We gaan richting 3 uur. Dus u hebt nog 10 minuten. Wat wil u in die 10 minuten doen? Of vooral niet vergeten om oma Oscar Harris te groeten en Glenn Wise. Dat vooral.
3: Nee, ja, dat voor jou. Ik vind het zo jammer. Want dan heb ik beginnen met Glenn. Want ik heb veel contact gehad met Glenn. Tot zo net. Zelf. We spraken over de storm.
2: Ja.
3: En over het feit dat we niet meer samen in die studio zouden kunnen zijn bij u.
2: Ja.
3: Glenn is een hele goede vriend van me. Is hoe noem je dat? Is een baken in zee voor mij in Nederland.
2: Wow.
3: Ik had al een goede naam kennen. Hè? Maar hij is altijd bereid geweest om ook in verband met mijn ziek zijn en zo. Hè?
2: Want dat is geweldig. Ja.
3: Om binnen de kortste keren alles te organiseren wat nodig is. Het is een geweldige. Het is een geweldige.
2: Ja.
3: Een geweldige,
2: ja.
3: Relaxte man die zonder te veel poeha al zijn dingen doet. Hij is ook zeer muzikaal.
2: Ja, die encyclopedie ook, ja.
3: Ja, hij is gekomen naar Suriname ook met die band, hè, met zijn Glenn Wise band, ook met Oma
2: Max Neyman.
3: Oma Max Neyman, ja. Hebben we geweldige tijden gehad. Nee, hij is een geweldige kerel.
2: En hoeveel jaren telt jullie vriendschap?
3: Vanaf de middelbare school.
2: Wauw.
3: We hebben samen in dezelfde stad gewoond hier. Hè?
2: Okay.
3: In
2: Delft.
3: Oh. Weet je, toen ik hier studeerde. Ja.
2: Ja. En hij zit er nog steeds.
3: En hij is nog steeds in Delft. Is zijn binnenstad geworden.
2: Uh-huh.
3: En heeft een briljante zoon heeft hij. Hij praat er niet makkelijk over, maar die jongen is een briljant werk. Pas weer een van de grote prijs gewonnen met schilderingen. En met die mannen als Musk, hoe die man? Elon Musk, die techno-gigant in Amerika.
2: Uh-huh.
3: Daar heeft die jongen contact mee. Glenn is apart.
2: Oké, dus wanneer hij hier in de studio gaat, dan ga ik hem dwingen om ook over zijn zoon eventjes 1 minuutje te praten. Dus komt goed. We gaan nu naar oma Oscar Harris en tante Ilse. Die zitten altijd op luisteren.
3: Oké, wat leuk.
2: Altijd.
3: Ilse, groetjes van het.

0: Amsterdam deze keer. We gaan elkaar gewoon zien, heb ik begrepen. Met Oscar heb ik samen op school gezeten, ik vertelde ik al.
1: Oké.
0: Okay. Bonte avonden op de Graaf van Sinsendorf school.
1: Oh.
0: Deden met Ruudje Seedorf.
1: Uh-huh.
0: Jongen, dat ik weet dat Oscar, laat mij iets vertellen hier. Oscar zong nog niet.
1: Uh-huh.
0: Althans niet in de shows die we deden. En toen zouden we een show doen in Bellevue. En in die show zou Max Neyman zou optreden. Want Max was het zingende wonder uit Mongo.
1: Uh-huh.
0: En zijn naam was hem al vooruitgesteld als de Surinaamse Broekband. Nee, de Surinaamse Broekbenten.
1: Broekbenten, ja. Ja, ja, ja.
0: De Surinaamse Broekbenten. Enfin, en plotseling bleek dat die boot waarmee hij zou moeten komen, de Paramaribo. Want er was toen nog geen weg naar Mongolië.
1: Oké. Okay.
0: Dat er iets was gebeurd dat hij niet meer kon komen naar die show.
1: Uh-huh.
0: Toen, en ik was toen de organisator met Bram. Ik was de conferencier. En Bram zegt, hij zou het doen, jongen. Die jongen komt niet meer, Max Neyman. En toen had iemand me gezegd, jongen, ik heb zo'n zin, jongen. Maar ik kende Oscar toen alleen van basket.
1: Oké.
0: Okay. Was goede basketbal ook.
1: Oké. Okay.
0: Top
1: basketbal.
0: Moet ik grap naar mijn maat? Jongen, oké. Dus ik zeg maar, toen zei iemand, Oscar. Weet ik maar, Oscar play basket. Amman is zingen toch. Amman ta kara man, meka man kom. Dus ik zei, oké jongens, akta man no. Of hij laatst eerst wilde hij niet, dan weer niet, dan wel weer. Of hij uiteindelijk is hij gekomen. Toen heeft hij in Bellevue voor het eerst, niemand kent hem, als zanger. Heeft hij gezongen twee nummers. En direct, en dat publiek werd helemaal gek van hem. Iedereen sprong op mij. Wat ik loop naar het podium en hij was weg. Ik zeg, wat is die man? Die mensen zijn weggerend. Want hij dacht dat het publiek hem niet goed was.
1: Oh,
0: weggerend, dus ik rees Dominee Straat in de ren achter hem aan. Tot naar Tutti Frutti.
1: Oh ja.
0: Ik zeg, oh, die zegt zeer, man. Dat is mijn beslo, Bassan, jongen, burger. Ik zeg, Oscar, hoe op die mensen zijn gek van je, kom terug, kom terug. Toen kwam hij terug, zo is het begonnen.
1: Volgens mij, toen die tijd kende hij tante Ilse nog niet. Want dat ze... Ik kende Ilse was nog niet.
0: Dat weet ik niet.
1: Oh.
0: Dat weet ik niet.
1: Ik zal het hem vragen.
0: Jij kent die Tori, ik kan hem te vragen. Laat me het weer vertellen. Moet dat jongen werkelijk
1: zijn?
0: En hij, oh ja, we zijn naar Nikeri gegaan. Dat was de tijd van Oscar Harris, Ruudje Steendorf. En toen Fons Wielingen. En in Nikeri, we zijn met de Perika naar Nikeri gegaan. Mm-hmm. Dat was een boot die over zee ging naar Nikeri. Want er was nog geen weg.
1: Nee.
0: Alleen binnendoor kon je gaan. En je kwam doodziek in die kerry aan. Ik weet nog dat Ruudje Seedorf bijna overboord gesprongen is.
1: Oei.
0: Alleen maar om van dat braken af te zijn.
1: Migado.
0: Maar toen we in die kerry aankwamen, toen stond daar een boot van de maatschappij, de Wildering daar, Wageningen maatschappij. De landbouwmaatschappij Wageningen. En dat was een jacht. En toen zijn we daar overgestapt op een jacht en over de Kalmerivier, Nikeri rivier, naar Wageningen gepaard. En toen is daar de glorie begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Optreden in Wimasanga en daarna in Nikeri. Geweldige tijden waren dus. Ik heb die foto's nog.
1: Oh, geweldig.
0: Hembi naar die mensen.
1: Oké, we gaan het hierbij laten, Borger, want we hebben nu nog een minuut, want dan moet u echt groeten, want onze oude abriek ook kotumofo. We hebben een uur gesproken, het smaakt naar meer en ik ben tevreden, ik ben dankbaar en ik tel mijn zegeningen dat ik met u in gesprek mocht zijn.
0: Oké, geweldig. Ik ben ook blij dat ik in het programma was.
1: Ja, en heel gauw bent u hier in de studio.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja,
0: zeker
1: dan kan weten. Ik u lekker met iets moois strelen, Migodo man.
0: Ja, geweldig, geweldig. Dankjewel.
1: Ja, ik ga u bedanken en op de achtergrond, uw familie die hier aan mee heeft gewerkt. Ik ben de naam kwijt. Dankjewel allemaal. En ik moet zeggen, mede namens Ilse en Oscar en ook Glenn Wise.
0: Oh.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Galp moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging daar nu op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Alexander Hand, mami.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci.

0: 30 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertragingen in Noord-Holland op de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Hier gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl. Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Geen idee.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital

0: overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog veel verkeer onderweg in Noord-Holland. De meeste files die er staan hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Met een paar uitzonderingen. De A6 om te beginnen, Muiden richting Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd tussen Almerestad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen een half uur vertraging, ook door een ongeluk. Hier is de linkerrijst ook dicht. En tenslotte valt ook nog op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem een kwartier vertraging. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Assai dumb, sir.
1: Ah.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op het moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwaliteit.

0: kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast app.
5: Radio Swammerdam.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja. Onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Op de beginnende A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: In het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 uur met niemand anders dan Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo du Nangaung. Tot zaterdag, aanstaande, tussen 1 en 2 uur, in het Zandkasteel, Bijlmerplein 888. Je mag erbij zijn.

Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan? Als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen.

0: Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 uur met niemand anders dan de filmregisseur, acteur en mediapersoonlijkheid Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo Du Nangaon. Aanstaande zaterdag, u kunt erbij zijn in het Zandkasteel. 888. Het is leuk als u van tevoren aanmeldt dat u erbij bent. Want misschien heeft u ook vragen voor Borger. Hij is open. Een openhartig gesprek met Borger Breeveld. Luku Sang Katibodu.
1: Thuisblijvers hebben niet de gelegenheid om te reageren. Bezoekers wel.
0: Tussen 1 en 2 uur. In het Zandkasteel. Belmerplein 888. Je mag erbij zijn.

Oké, okay, mensen, sorry voor degene die me wel goed kunnen verstaan. De Wansa internet boom wel. Me ne beticht toch nog eens mijn internet, hè, maar een of ander mattie stuurt me net een bericht van Kupika, dit is mijn internet no boom. Omdat in internet prima. Oké, mijn excuses, wat we wel gaan doen, ik ga het nu helaas moeten afbreken. Om er dan voor te zorgen dat als het me lukt morgenmiddag even weer langs te komen, alles grondig na checken, kijken welke kabels vernieuwd moeten worden. En mocht het zijn, alle kabels vernieuwd. Geen problemen meer met mijn geluid, want ik zie mensen zeggen, Coupé, ik zie je mond wel bewegen, maar ik hoor je niet. En aan de andere kant zeggen ze mij, prima, geluid goed, muziek goed.

0: Mochtet zijn, Tamara Alassane, dit op een presie, dan we restart. We restart lobbyuurtje. Oké, je weet lang niet geweest, dus qua kopje, knopjes, ego, mijn tafel, qua camera, is alles ook op zijn plaats. Want als jullie even in de uitzending kijken, kompot mi truitje boom, dan ben ik heel goed in beeld. Ik zie het zelf van hieruit. Ik heb wel de banner van Radio Mart. Maar ik ga heel even weer in beeld. Alleen om even te zwaaien.
1: Please don't let me be misunderstood.
0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedenavond, Lobby Brada Coupé. Hoe gaat het met u? Secretaris Ofa.
0: Katopoi.
2: Hoe gaat het ermee?
0: Goed, minder mag klagen, maar heb je me heel duidelijk...
2: Dat is mijn bel. Nog een draaien, een knop. Die opzet. Je ziet toch? De prekatermuis aan gaan
0: doen. Je ziet toch?
2: Niet nagesproken. Je bent goed verstaanbaar, hoor. Nog een druk, een knop.
0: Sang, dat ben je.
2: Tuurlijk.
0: Je hebt ook geen...
2: Ik heb ook geen dat je kies morgen de kaartje.
0: Ik denk na kampari, Jimmy Ayer.
2: Juist. Mindring wan kies, ik ga niet bij wan batra ergens, dat met die rette tang aan kerbati.
0: En dan maar naar mindringen, en naar jongdringen, naar mindringen.
2: Juist.
0: Naar mimusdringen.
2: Nee, het komt goed, het komt goed. Toen ik bij je mom, ik ben kon tekenen aan een jet set.
0: Oh, broer, aan de... Bruya no de.
2: En godoro nanga yu programma. Nungo draai nungo alwere de knop. U bent hoe moet ik het zeggen? Live and direct. Hoor?
0: Maar even, luister je via radio of via YouTube?
2: Radio.
0: Oké, dan is hij dat kan de...
2: En wie is de schiem of een ebbe weef, maar toch iedereen beeld dat de ontspannen in de kefago. Maar nungo draai nungo knop.
0: Oké, wie denk.
2: En voortaan, if one sande fos mi lekan her. Odi na la sei. E pon sande, coupe. Taigi undi da os kotak. Mensen als het een inderdaad klop. Ugu wan jengen. Wan sante, ap wan tu an isap tok. Wan tu upen pa. Yung coupe koligatori.
0: Oké, abu.
2: De wapori neti, de wapori day of the... De ne por next, want zolang die me arki, mi wel obel unu tak, het is goed. Uno por se next.
0: Zeer vreemd, Jere, want de ene kant te klagen, het raceer
2: takken. Lopada, godora, ik pak wat aan, pak mooi.
0: Oké.
2: Ja.
0: Me sweetie wan kwartier, chette.
2: Juist, en dan Tobi, wie zou wat zeggen met... Maar ine go na no e krik no.
0: Dat
2: die wame baby.
0: Tak so.
2: No, kisa ta pari da yo. Samo giz, ani set.
0: No, mine fast no one knop.
2: No fast next, or gudu.
0: Abu, thank you.
2: Ya, yeah, so lobby, ya? Yeah?
0: Abu.
2: Bye-bye.
0: Doei.
2: Bye-bye.
1: You know sometimes I was a
0: girlfriend. Ja, je ziet, TJR en Foodie, CD, Amerika, Naimigano, Seipse eigenlijk.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Hele goedenavond, goedemorgen. Goedenavond, iedereen, DSC, de Pijdek.
0: Dag meneer Seder.
1: Eigenlijk, mooi pokoe, mooi pokoe. En ik hoor je overduidelijk.
0: Is je dus zo verwarrend als aan de gimme? Want de ene kant hoort me niet, de andere kant hoort me wel. Ik sta eigenlijk op het punt om af te breken, want...
1: Ik ben niet blij met je vingers. Voor mij is het overduidelijk goed. Yes? Dat wil ik even doorgeven.
0: Oké, dankjewel meneer Seder.
1: Hey, Utanwong, Siki. En ja, mag zijn dat je gaat afbreken. Nog break af daar. Daar tanga waar je desnoods. Dat is pang. Meer volk hier boom. Meer volk hier boom.
0: Oké, daar voor jou in de meshwit wees 2-3 pocketten.
1: Ik ben niet zo goed. Hey, Abu, Tambo. Oké, sweetie. Al die luisteraars ook een prettige avond. En de welterusten voor straks.
0: Oké, iedereen krijgt de groeten van de heer Seder.
1: Abu, Tambo. Oké, doei, doei, doei.
2: Dit is Alolobal. Suriname Top Girl.

En natuurlijk heb ik even een mededeling, mensen. Aanstaande zaterdag hebben we hier gezellig Martveuf bij jou thuis. Maar dat gaat Bert even doen. Want Bert met zijn programma Bert Gevarieerd. En de zaterdag daarop, dat betekent 22 augustus. Dan ben ik weer. En dan wil ik, of dan ga ik sowieso een ode doen aan Soul Garden Winter. Een ode, tevens een loving memory. A betekenis voor Adela, dat noemt dat a herrepertoire voor Soul Garden Winter Joyere. Alla pokusa yusap sayu dans na Soul Garden Winter momeki arki. Mo chawan suite memere kombaka. En natuurlijk mag je inbellen en je ervaring van Soul Garden Winter met mij en sowieso de luisteraars delen. Nu vergeet je 22 augustus, dat want ik aan de traditie na Ade Konde baka asa traditie. En natuurlijk, if you want your hair repertoire voor Soul Garden Winter, dan wanneer die nooit nosari. Betekent, we doen zaterdag 22 en zaterdag 29 gaan we dan door naar een loving memory voor Soul Garden Winter. Dus mensen, mocht het zijn, je hebt een vier of zo in afgo, want een vier of zo o de letta of zo. Wotja, schuit memere kombaka. En natuurlijk na 29, of ja, dat is 29 toch? Na 29, de zaterdag, daar hebben we zondag. Betekent dat het de laatste zondag is van augustus. Dan met start van 11 uur tot 1 uur in de middag. We gaan naar prasoso momenti. Mocht het zijn i quickie of i libi prasoso fasi, maak het gezellig met ons. Wiens in o quickie dape, maar da sta afgestemd. Want daar hoor je sweet prasoso momenti. Prasoso momenti is een programma waar we heel ver teruggaan in de tijd van discipline, respect en harmonie. Misref no kweki prasoso, maar mi vakantie ord bij de prasoso. En mi bigis man besa precies van dem straf me. Ef mi ka oso en de cijfers bij de soso doxie. Om te beginnen, dat was wel moeilijk bij mij te vinden hoor, de doxie. Bijna mijn beurt dat de sma voor mij, de biggie sma voor mij, zes was onvoldoende. Nou, het is dat mijn konier, maar zes ben onvoldoende. Dus, if mijn kan aan want toe, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan is straf hoe bij de, jij gaat vrijdag niet naar Tante Carmen. En Tante Carmen bij de prasoso tante. Boy no amano belo ba prasoso libiso lek miera. Want mi doro prasoso dan, ibrike mi ba tunifo. Wambe yon umoro mi, wambe ouro umoro mi. Ma fu di mina kupi de gangmaker, da niemand zo gelukkig lek denk te mi doro Frida. En in berekening mijn biggisma straf me dat mijn no mag kofrida na prasoso. De no straf me wang. De straf me mijn neefje en mijn neef. Want dat want ik kopie no kon dus
apraso so o de da weekend dat die ousai. Dus mensen dat usabi mi bede a gangmaker van apraso so sta afgestemd op zondag aan laatste zondag van de maand. Tede bezige krimi o so mooi. If you commit 1 euro, dai mag arki sweet ouro poku. En you mag dedanga lafu. En natuurlijk mocht het zijn, ik jou een sweet momenti fupera soso, dan mag je het met ons delen. Mekira poku, mekira geluid, alasan, juwa mag jatori. Dus mensen, niet vergeten, Mart 5 bij jou thuis is een programma dat wordt muziek afgedraaid voor de zieke bedlegerig. En in een man go uit moro, in een one go uit moro, in een mag go uit moro, wegens onderliggende. En dan terwijl je abi onderliggende, dan blijf je lekker thuis. Je drink Jumerki of Jusho Kumel. Want in hoor rekening, als je onderliggende hebt, dan gebruik je tabletten. Dus minotak nyamas op je. Maar teken rustig. Van wat je gaat mogen genieten na den poku samo shuit kon. Alleen aanstaande zaterdag heb je Bert. En Bert doet het gevarieerd. Dat want tak yo yere poku sa yusre breken. Sang langa mino yere disi. En de weekend daarop, de zaterdag, kom ik met Prasoso Momenti. Dat is puur in loving memory voor DJ Winter. Together. Dat is op de zaterdag 22. Oké, mensen, bye bye, swai swai. Mi hoop, mi jatori nangau. Ik probeer sowieso van de week weer in de studio te zijn. Mocht het zijn als studio vrij, dan probeer ik even te achterhalen sana astres santik minono de. Want ik vind het zeer vervelend dat mim gwe. Zonder of hoe jiwan shwitori nanga mi luisteraars. Mensen, pardon, sorry, excuus. Ik vind het ook niet zo leuk, want misdoen echt voor tak dat jongen no. Tide na tide, lobby uurtje begin baga. En Marion, mocht het zijn, je arki met alle pijnen van dien, van naar de wetenschap vanuit de studio. Namens de crew. Lobby uurtje crew. Oké, mensen, bye bye, swai swai. Te wan tralis baka.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.